0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur is. De Mercedesrijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Je met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Als ik kijk

als ooit op een dag. Alles naar wordt in de kop. Ziek, dan is goed. Al je liefde weer is op.

vid Murrays i min hår. Van de vuur vaka al warm. Vi gaan vannacht oer een staan. Door drie uurtjes op de grote maat. Kluis ga ik beentjes kiezen.

0: nieuws van 3 uur.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie. Meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. Daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-doom in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Lars Militse met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoge... De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoge gelegen gebieden te gaan.

0: De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Klauks de Grunnige van 2026.
1: Veel score, ja. Maar nou ja,
2: waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0, al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen. Ze kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan.

0: Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen. In de Waddenzee bij Lauwersoog zwemmen sinds enkele dagen 2 dolfijnen. De dieren, een moeder en een kalf, zwemmen rond een boei in de Veerhaven. Dat trekt veel bekijks. Volgens SOS Dolfijn is er geen reden tot zorg, omdat beide dolfijnen er gezond uitzien. Bij de nationale gasbaanraces in Stadskanaal is gistermiddag een coureur gewond geraakt. De coureur viel waarna een andere motorrijder over zijn been reed. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En ruim 800 mensen bezochten dit weekend de open dag van de rechtbank in Groningen. De dag stond in het teken van de verharding van de jeugdcriminaliteit. Voor het ziekenhuis gebracht. En ruim 800 mensen bezochten dit weekend de open dag van de rechtbank in Groningen. De dag stond in het teken van de verharding van de jeugdcriminaliteit. Volgens rechter Simone Zwarts

0: met die mooie donkere stem. Alison Moyet en Is This Love. Goedemorgen, welkom bij de Ochtendploeg. De nieuwe dag is aangebroken. Het is maandag vandaag, 8 juni, wisselend bewolkt vandaag. Met wat zon, maar ook af en toe wat regen. We zijn het de afgelopen dagen al een beetje gewend. En het wordt 20 tot 22 graden. Nieuwe week, nieuwe Ochtendploeg. Petra Mulder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: In de aanloop naar het WK voetbal is er vanavond een wedstrijd. En dan kunnen we nu al voorspellen, troosteloos decor. Namelijk zonder publiek. In New York speelt Nederland tegen Oezbekistan. Als dat er een tegenstander bij naar uitkijkt. We kunnen vanavond wel een beetje zien hoe de Nederlandse elftal eruit gaat zien. In de eerste wedstrijd tegen Japan. Dat is volgende week zondagavond trouwens. Want ze zijn van plan te gaan spelen met de basis zelf. Los van de twee gevallen die nog twijfelachtig zijn. Timber en Depay. Dus toch benieuwd vanavond.
1: Ja.
0: Even een half uurtje mee pikken of zoiets. Of 9:15 vanavond is die wedstrijd. Het is daar.

0: Dan op, in de middag lekker warm. 3 uur 's middags. New York schijnt het ook vrij warm te zijn momenteel.
1: Ja, precies. Kunnen ze vast een heel klein beetje wennen.
0: Donderdagavond, hè, begint het WK-voetbal.
1: Ja. Donderdag.
0: Donderdagavond. Ja. Dan,
1: ik heb er wel zin in.
0: Ik ook wel. Ja, begin nu een beetje te komen.
1: Ja, alleen ja, jammer van al die nachtelijke wedstrijden, maar ja.
2: Ja, vind ik ook jammer.
0: Nou ja, we hadden het er net al even over. Volgende week maandagochtend weten wij nu al dat we hier alle drie met wat kleinere oogjes zitten. Want die wedstrijd is om 10 uur 's avonds.
2: Ja.
0: Je kunt ook niet kijken. Maar we beloven nu al, we zijn superscherp volgende week. Tussen 6 en 10.
2: Ja.
1: Dat is heel slaperig.
0: Ja, nee, ja, dat kan ook. Maar tijdens uitzending beloven we superscherp te zijn. We gooien er gewoon wat extra koffie.
2: Dan moeten we nog even zo'n pool invullen, hè? Dat kan ook hier.
0: Ja, ik zit ook al met kennis en vrienden in een pool. Ik heb besloten 1 pool te doen.
2: Oh.
1: Maar je kunt gewoon beide wedstrijden. Of dezelfde uitslagen.
2: Ja, gewoon ook
1: beide pools.
0: Ja, weet je hoeveel werk is om dat allemaal even over te schrijven?
2: Ah, dat kun je vanmiddag toch best even
0: 104
2: doen.
0: Wedstrijden, Rob. En je moet die hele pool waar ik in zit, moet je alle poolwedstrijden al voor het begin van het toernooi invullen.
1: Oké.
0: Op een gegeven moment ben ik maar gewoon wat gaan invullen. Ik denk, ik ga er ook niet meer naar kijken.
1: Nee. Volgens mij hoeft dat bij ons niet, toch?
0: Nou, ik doe 1 pool. Het is wel goed. Ik wens jullie veel succes.
2: Nou,
0: Rob zei het al, ze zijn met 2 dolfijnen in de Waddenzee. Ze zijn ook gespot bij de Veerhaven in Lauwersoog. Die komen daar dus helemaal niet voor. En het trekt dus ook bekijks bijvoorbeeld van Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn.
3: Er zit hier in deze hoek bij Lauwersoog zit nu een gewone dolfijn. Mogelijk 2. Die zitten er al sinds gisteren. Gaat mogelijk om een moederkalfje. En ze blijven heel dicht bij een boei hier in de rond te zwemmen.
4: Ja, wat ben je nu aan het doen?
3: We zijn eigenlijk aan het kijken wat de dieren precies aan het doen zijn. Dus blijven ze dobberen, zien ze er goed uit, rond, zijn ze gewond. En dan proberen we vanaf de kant beeld te verzamelen, zodat we dat wat beter kunnen bekijken. De gewone dolfijn in de Waddenzee is al een unieke verschijning, maar dat heb ik eerder dit jaar ook gezegd. Dit is inmiddels al de 3e en 4e individu wat nu in de Waddenzee gezien wordt dit jaar. We zien de afgelopen jaren wel een toename van deze specifieke soort langs de Nederlandse kusten. Terwijl als je 10 jaar teruggaat, was het echt een hele zeldzame verschijning.
4: Ja, en hoe lijkt het vanaf de kant de conditie van de beesten?
3: Nou, we zien ze actief zwemmen. We zien zelfs sprongen maken met enige regelmaat. Ziet er eigenlijk heel erg gaaf uit. Ook zien we niet dat ze heel erg mager zijn. Ik zie niet touwen of zo om het dier heen. Er zijn geen verstrikkingen. Ik zie geen verwondingen op de beelden die ik tot nu toe heb gezien. Maar de plaats is gewoon zorgwekkend. Zo in de hoek van de Waddenzee.
0: Ja, Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn. Flipper in de Waddenzee. Rond 15:15 gaan we daar ook over bellen hier in de ochtendploeg. Het is 8 juni, zei ik al. Vandaag in 1953 nam de Groninger gemeenteraad met meerderheid van stemmen het plan aan om naast het stadhuis op de Grote Markt een nieuw gebouw neer te zetten met een glazen luchtbrug. Weten we dat nog? Die luchtbrug daar met zo'n trapper tegenaan. 1962 pas, overigens 9 jaar later, zou het klaar zijn. En in 1994 ging het, denk ik gelukkig, ook wel weer tegen de vlakte. Nieuws van deze dag in 1953. We zijn terug in 2026 met zometeen een vroege vogel.

0: nieuwe single van Ilse de Lange heet Something Good. Is bijna 6:15.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Elektricien Han Alwon, goedemorgen.
3: Goedemorgen, ochtendploeg.
0: Een man in de lappenmand.
3: Ja, Edwin, klopt. Gebeurt niet zo vaak in mijn carrière. Maar ja, ik ben eventjes ben even uitgeschakeld. Achillesprobleem en ik kreeg er nog een spierscheuring, zweepslag.
0: Oei.
3: Eventjes overheen. Dus ja, de pijn is nu wel weg. Maar het herstel gaat me eventjes wat te langzaam. Maar daar moet ik even de tijd voor gunnen. Zeg maar.
0: Ja, nou ja, ik heb ook ooit een keer zweepslag gehad. Gebeurde tijdens een potje tennis, die knalde er zo in. En dan, je bent zo 6 weken verder, voordat het weer een beetje fatsoenlijk is.
3: Ja, kijk, ja, dat klopt. Het is, dat werd mij ook gezegd, maar het is veel oefeningen thuis doen. En toch wel bewegen. Maar goed, iedereen die mij kent, dat is voor mij een dubbele straf. En niet werken natuurlijk, en thuis zitten. En in het begin weinig lopen. Nou, de vakantie naar Griekenland was even geannuleerd.
0: Oh, nee, echt waar?
3: Ja. Oh, dat
0: is zonde.
3: Dat moest je mensen teleurstellen. En dat was voor ons wel even een teleurstelling. Maar ja, goed. Je moet weer op naar positiviteit. Wat ik vorige week al bij Noord zei. Dus daar gaan we maar voor.
0: Hè? Ja, want wanneer denk je dan wel? Ben je alweer aan het werken inmiddels?
3: Nee, het gaat helemaal de goede kant op. Maar ik zit nog niet op de volle 100%. Want ja. Je gaat natuurlijk wel continu trappen op, veel lopen, autorijden. Dus alles compleet plaatje. Dat moet ik eventjes zien goed te krijgen. Hè?
0: Nee,
3: dus,
0: bij jouw werk is het al. Ik kan hier wel zitten met een zweepslag, zeg maar. Bij jou wordt het toch wel anders als elektricien.
3: Ja, maar daar heb ik met veel mensen ook over. In dat, kijk, als jij een zittend beroep, niks te nadelen. Maar ik ben natuurlijk de hele dag vol in beweging. Ja, en dan kun je niet tegen de baas zeggen van, sorry, maar het gaat niet meer. Ik ga.
0: Nee.
3: Dus die hebben ook liever dat ik gewoon helemaal weer goed hersteld ben. Er zit op de 80-90% denk ik nou, hoor, zo'n beetje. Dus,
0: En die vakantie in Griekenland, wordt u nog ergens ingehaald?
3: Nou, als het goed is, die vrienden zijn wel geweest. Want we zouden met vrienden, die zijn wel geweest. Vanaf Eelders zouden we gaan. En die wordt nu niet ingehaald dit jaar. Dat gaat volgend jaar mei, gaan we daar weer voor brainstormen straks. Ja.
0: Maar ga je nog wel wat doen in de zomervakantie?
3: Ja, we gaan zelf naar België, hadden we geboekt. Dat stond wel vast, zeg maar, ergens in juli. Dat gaat gewoon door. Ja, en we zijn bezig met gezin. We waren de laatste 25 jaar getrouwd om eind dit jaar nog eventjes ergens richting Engeland te gaan. Daar zijn we ook mee bezig. Dus ja, we willen nog wel eventjes weg de schade een klein beetje inhalen.
0: Ja, ik wens je heel veel sterkte de komende tijd. Hopen dat je snel weer letterlijk op de been bent, Han.
3: Ja, gaan we doen, Edwin. Fijne uitzending.
0: Fijne dag.
3: Bedankt voor de. Oké, tot ziens.
0: Mooi.
3: Hoi.
2: De Vroege Vogel.

0: Aan het begin van een verse week. Cool and the gang and fresh. Het is 5 minuten voor 6:30 natuurlijk. Zometeen door het nieuws hier. Nu het nieuws buiten Groningen. In de Filipijnen zijn meerdere mensen omgekomen na een aardbeving met een kracht van 7,8. De Filipijnse politie spreekt van zeker 3 doden. De beving was voor de kust van het land, waardoor er in meerdere landen een tsunami-waarschuwing is afgegeven, waaronder in Indonesië en Japan. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. Zo gaan om golven van ongeveer 1 meter hoog. Over schade daar is niets bekend. In de Japanse stad Utsunomiya, ten noorden van Tokio, zijn vandaag alle basisscholen, dat zijn de 94, en middelbare scholen gesloten nadat er voor het eerst een beer daar is gezien. Die beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad en is tot op heden niet gevangen. Vanochtend werd het dier gezien vlakbij een middelbare school. In Japan neemt het aantal incidenten met beren de laatste jaren toe, ook in stedelijke gebieden. Vorige week nog raakte in Fukushima zeker 4 mensen gewond bij een berenaanval. Hij heeft er even op moeten wachten, maar Alexander Zverev heeft dan toch zijn eerste Grand Slam gewonnen. In de finale van Roland Garros was hij gisteren te sterk voor de Italiaan Cobolli. Maar het was geen makkie, zag commentator Marcella Mesker.
1: Het is een nerveuze finale. Prachtige punten afgewisseld met veel fouten. Een wederopstanding van de Duitser Alexander Zverev. Een mentale uitputtingsslag is het voor hem. Het is zijn 4e Grand Slam finale. Maar nu is het eindelijk raak. De heilige graal is een feit voor Alexander Zverev. Want hij verslaat Cobolli met 6-1 in de 5e set.
0: En Zverev is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker 1996. En in het AVAS Theater in Antwerpen hebben Karen, Christel en Kathleen, originele K3, gisteravond dan toch echt afscheid genomen van het publiek. Dat deden ze 16 jaar geleden ook al. En nu gaven ze nog eens even 48 afscheidsshows in België en Nederland. En het afscheid viel de zangeressen zwaar.
2: Vergeet nooit, ik ben Karen.
3: Ik ben Christel.
4: Ik ben Kathleen.
5: Voor altijd jullie.
0: En momenteel zijn Hanne, Marten en de Nederlandse Julia, de zangeressen van K3. En wij zijn Petra, Edwin en Rob. En die laatste heeft het Groningse nieuws. Wat zit erin, Rob?
6: Ja, dan hoor je van welke club van een FC Groningen-icoon belangstelling heeft voor Romano Postema. Zo moet ik het zeggen.

0: deze Dua Lipa, Be The One, zei haar man ook al. Het is 6:30. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Twee dolfijnen zwemmen sinds enkele dagen in de Waddenzee bij Lauwersoog. De dolfijnen, een moeder en een kalf, zwemmen rond een boei in de Veerhaven. En dat trekt veel bekijks. Medewerkers van SOS Dolfijn hielden gisteren in Lauwersoog, samen met medewerkers van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, de situatie van de dieren in de gaten. Volgens Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn verkeren de dieren in goede gezondheid.
2: We zien ze actief zwemmen. We zien zelfs sprongen maken met enige regelmaat. Ziet er eigenlijk heel erg gaaf uit. Ook zien we niet dat ze heel erg mager zijn. Ik zie niet touwen of zo om het dier heen. Er zijn geen verstrikkingen. Ik zie geen verwondingen op de beelden die ik tot nu toe heb gezien. Maar de plaats is gewoon zorgwekkend. Zo in de hoek van de Waddenzee.
1: Waardoor de dolfijnen bij Lauwersoog terecht zijn gekomen is niet bekend. Het komt niet vaak voor dat dolfijnen in de Waddenzee worden gezien. Maar dit jaar is dat nu al 3 keer gebeurd. Bij de nationale grasbaanraces op Sportpark Noord in Stadskanaal is gistermiddag een coureur gewond geraakt. De coureur viel waarna een andere motorrijder over zijn been reed. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Groningse brandweermensen hebben gistermiddag geholpen bij het blussen van een grote brand in Norg, net over de grens in Drenthe. Daar was brand ontstaan in een garagebedrijf in het centrum van het dorp. Vanuit Groningen is een hoogwerker naar Norg gestuurd om van bovenaf de brand te kunnen blussen. Het garagebedrijf is door de brand vrijwel volledig verloren gegaan. Ook het tankstation en een taxibedrijf zijn door de brand zwaar beschadigd geraakt. Ruim 800 bezoekers kwamen dit weekend af op de open dag van de rechtbank in Groningen. De dag stond in het teken van de verharding van de jeugdcriminaliteit in onze provincie. De daders worden namelijk steeds jonger en ook plegen ze steeds ernstiger feiten, zegt rechter Simone Zwarts.
3: Veel geweld zien we bij jongeren. Als we zien dat het geweld onder jongeren in de vorm van vechtpartijen, in de vorm van straatroven, zo'n vlucht neemt, dan is dat absoluut iets zorgelijks.
1: Romano Postema kan zijn loopbaan vervolgen in Noorwegen. De Noorse kampioen Viking FK heeft interesse in de 24-jarige spits van FC Groningen. Bij de Noorse club is oud-FC Groningen spits Erik Nefland technisch directeur. Afgelopen seizoen was Postema verhuurd aan FC Emmen, waar hij met 24 doelpunten topscorer werd van de keukenkampioendivisie. Van een akkoord tussen Viking en FC Groningen is nog geen sprake, maar vraag en aanbod komen dichter bij elkaar. Naar verluid staat Postema zelf open voor een transfer naar de Noorse topclub. En FC Groningen onder 21 houdt nog altijd zicht op promotie naar de tweede divisie. Op Sportpark Corpus den Hoorn eindigde het eerste finale duel tegen Sparta in 1-1. Trainer Melchior Schoenmakers kon uiteindelijk wel leven met het gelijkspel.
4: Beetje balen dat je niet wint, omdat we best wel een paar kansen hebben gehad, vind ik. Meer dan zij. Alleen ergens ook wel oké, omdat je ziet ook wel tweede helft dat zij zijn echt mannenvoetbal wel meer gewend dan wij. En dat zag je wel een beetje terug tweede helft. Hè. Moeilijker in druk erop vanuit ons, krachten die wegvloeien. Daar hoop je eigenlijk een beetje op, dat je vanuit omschakeling nog in de diepte met Levi, Roeland vooral gevaarlijk worden. Dus ook een paar keer goed geluk, denk ik, vrije trappen corners. Dus met een beetje geluk win je hem. Maar goed, we verliezen hem ook niet. Dat is ook wel lekker. Dus het is nog helemaal open. Dat is wel prettig.
1: Ja, woensdagavond om 6:30 is de return in Rotterdam. Als de belofte van FC Groningen dan winnen, dan speelt de club volgend seizoen in de tweede divisie. Twee niveaus onder de eredivisie. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
5: De Ochtendploeg
6: met Edwin Pasveer.
0: Goedemorgen. Voor de veiligheid op de weg mag er wel meer geflitst worden. Was afgelopen vrijdag ons lopend vuur. Zo meteen de reacties op die stelling. En natuurlijk Harma met het weer.
7: Goedemorgen.

0: Ring on the Sun, je hoorde de London Beat.
1: Lopend vuur.
0: Het Centraal Justitieel Incassobureau, altijd fijn dat je de post van krijgt, heeft in de eerste 4 maanden van het jaar weer meer verkeersboetes geregistreerd dan een jaar eerder. En traditiegetrouw leverde de flitspaal langs de Europaweg in Groningen, ter hoogte van Somplein, de meeste bekeuring op in onze provincie. Ja, we mopperen natuurlijk altijd als zo'n envelopje een keer weer in de brievenbus ligt. Tegelijkertijd mopperen we ook als er in onze eigen straat veel te hard gereden wordt. En willen we graag dat er maatregelen worden genomen. Mooi voorbeeld hadden we daar laatst nog, of eigenlijk een slecht voorbeeld daarvan, aan de lege weg in de stad, waar al meerdere katten zijn doodgereden. Maar ze toch graag hebben dat er minder hard gereden mag worden. En daarom was de stelling afgelopen vrijdag: voor de veiligheid op de weg mag er wel meer geflitst worden. Nou, daar kwamen een hoop reacties op binnen, Petra.
2: Ja, onder andere een reactie van Ginny. Die zegt, wat mij betreft wel, maar of het de veiligheid ten goede komt, dat weet ik niet. De focusflitser bij Nieuwolda, waar ik 4 keer per dag langskom, levert juist gevaarlijke situaties op, omdat velen ineens keihard op de rem gaan staan. En dat vindt Martin Schepel eigenlijk ook. Hij zei, ik vind dat ze het bekeuren op de snelweg moeten afschaffen, want daar gaan ze massaal op de rem en dat geeft nog meer gevaar.
0: Ja, ja.
2: En nog een reactie van Risha, die zegt, het gaat niet om geld. Het gaat wel om geld en juist niet om de veiligheid. En Klaas zegt ook, die flitsen staan er niet voor de veiligheid, maar om de staatskas te spekken. En daar kwamen ook heel veel reacties op dan weer. Zoals Peter, die zegt, deels zal het geflitst een bijdrage aan de veiligheid leveren, maar het is niet het hoofddoel. Wel mogen ze wat mij betreft de boetes op het gebruik van het mobieltje optrekken. Ja, naar €500. Hij zegt, in mijn ogen zijn dat potentiële moordenaars.
0: Ja, dat is wel zo, als je de telefoontje in de hand hebt.
2: Ja.
0: Ik kwam gisteren nog langs iemand op de snelweg. Die had ook iets in de hand, waarschijnlijk telefoon. Ja, ja, die reed ook heel langzaam. Dus die is dus niet gefocust op het rijden. Dat is echt levensgevaarlijk.
3: Ja, of ze slingeren over de vluchtstrook heen.
0: Ja.
2: Ja, nou, ik zie ze zo vaak voor mij inhalen. Dan rijden ze dus niet langzaam. Maar dan zie ik ze ook zo naar beneden kijken. En weer op en naar beneden.
0: Ja.
2: En weer op.
0: Oh, zo gevaarlijk. Ja.
2: Zo gevaarlijk. GPiek heeft ook gereageerd via WhatsApp. Ze zegt, zou het veiliger worden als er meer geflitst wordt? Ja, dat weet ze niet. Want de hardrijders remmen even af en gaan dan weer met het voet op het gaspedaal. En de hardrijders, die moeten veranderen. In Portugal heeft men op drukke wegen, nou, goedemorgen, bij elke afslag of oversteekplek een stoplicht. En dat werkt, zegt ze, lijkt mij wel wat voor hier.
0: Nog meer stoplichten.
2: Ja.
0: Voor de veiligheid op de weg mag er wel meer geflitst worden. Afgelopen vrijdag ons lopend vuur, dank voor alle meningen, dank ook voor je stem. 71% van de stemmers was er wel mee eens.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I... Justin Timberlake en Rock Your Body. Het is 7:15. Arma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Gisteren een beetje merkwaardige dag. Het was een beetje somber, donker. En aan het eind van de dag toch ineens nog wel zonnig en wel weer lekker.
1: Ja, wie ben nu uiteindelijk gestroomd nog eenmaal op de fiets stapt. Stond nog wel een stevige wind aan. Maar er was dan ook nog wel weer te down. Ja, het is ook nog maar juni. De zomer is net begonnen. In de zomerperiode heb je ook volk wat tegenvallende periodes. En op dit moment is al wat tegenvallende periode. Maar om nou te zeggen dat het super slecht is. Nee, ook nooit. Maar zo'n periode in juni dat het net een beetje wat kolder is. Daar is ook weer noomveur. En dat noemen ze de schoolscheerderskool. En hier achteraan, daar gaat het echt wel weer goud komen. Maar alleen nog voor op dit moment is het deze week in ieder geval wat wisselvallig. Met elke dag wel wat rekening over een aantal buien. Gisteren 18,5 graden in de stad. Oranjebuurt. Dat die graden op dit moment ligt bewolkt. 2 mm over het hele weekend. En de barometerstand dus 19 millibar visvliet. Een poor zonnestroom op dit moment. Wat licht bewolkt. Dat die graden. Een motige zuidoostelijke wind. 1,5 millimeter. En gisteren 18,5 graden. En gisteren werd 19,5 graden. Met een dikke varu de in rood schaal. 16 mm is de vaam. 3 mm is de verdampt. En op dit moment 13,5 graden met 18 km zicht en bewolkt weer. Vanochtend dag met bewolkt, wat zon. En in de loop van de middag volgt wat regen. Temperatuur loopt op richting 19 tot 21 graden. En de wind uit zuidelijke richting is maismotig. Vanochtend en vannacht trekken buien over. Mogelijk met onweer. Lote volker opklots met 12 tot 14 graden als minimum. En dan een dag met regelmatig zon en kans op bui. En de temperatuur, ja, wel weer een beetje droog. 16 tot 18 graden.
0: Dankjewel.

Pink en Trustful. Straks na 7 uur hoor je hoe het redden van papegaai Mimi in Drachten volledig uit de hand liep. Verhaal hoor je straks. Na Doe Maar.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Daisy Moore.
4: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
3: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn 2-daagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
5: Ik ben Karen.
6: Ik ben Christel.
7: Ik ben Kathleen.
8: Voor altijd jullie K3.
3: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind. Bij een graad of 21, in de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS Journaal.
9: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries.
10: Twee dolfijnen zwemmen sinds enkele dagen in de Waddenzee bij Lauwersoog. De dolfijnen, een moeder en een kalf, zwemmen rond in de veerhaven. En dat trekt veel bekijks. Medewerkers van SOS Dolfijn hielden de situatie rond de dieren gistermiddag in de gaten.
11: We zijn eigenlijk aan het kijken wat de dieren precies aan het doen zijn. Dus blijven ze dobberen, zien ze er goed uit, rond zijn ze gewond. En dan proberen we vanaf de kant beeld te verzamelen, zodat we dat wat beter kunnen bekijken.
10: Volgens SOS Dolfijn zien de dieren er gezond uit. Bij de nationale grasbaanraces in Stadskanaal is gistermiddag een coureur gewond geraakt. De coureur viel waarna een andere motorrijder over zijn been reed. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En omdat er voor jongeren die in Beerta wonen weinig te doen is, komt er een jongerenontmoetingsplek in de oude voetbalkantine van TOS. Die wordt sinds het opheffen van de voetbalclub eind vorig jaar niet meer gebruikt. Jeugdhonk wordt op dinsdag 30 juni feestelijk geopend. Meer nieuws straks om 19:30.
12: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten wij...
13: 63 man, het zijn er 63.
12: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten wij...
13: 63 man, het zijn er 63.
12: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen.

0: Hotels.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
0: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
3: voordeeluitjes.nl. Radio Noord.
4: De ochtendploeg.
5: Met Edwin Paspeer.
6: Goedemorgen, even langs de prikklok aan het begin van de werkweek. Met straks veel dieren in het weekendnieuws. Een nieuw lopend vuur en nu muziek van The Wings.
3: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
7: Goedemorgen.
8: Hey.
7: Morgen, Edwin.

0: zo'n mooi einde dit altijd van deze plaats. Langzaam meandert de muziek weg. The Wings and Listen What The Man said op deze maandag. Het is 8 juni, 8 over 7. Een dag met bewolking en wat zon. In de middag kan er ook wat regen vallen. 19 tot 21 graden. En in de avond dan weer kansen buien. Mogelijk met een klap onweer daarbij. Maar Harma heeft al beloofd, het komt uiteindelijk wel weer ergens goed. En het hoort er ook een beetje bij. Dit weer, zegt Harma. Maar ik ben er alweer klaar mee.
1: Ik ook.
0: Als ik eerlijk ben. Nou, even wat berichten uit de wereld om ons heen. Die we afgelopen weekend verzameld hebben. Zo was er gisteravond een man op de A2 aangehouden. Daar mag je 100 km per uur. Die reed daar 240 km

0: per uur.
1: Ja.
0: Zo, 140 kilometer per uur, te hard dus. Hij kreeg een melding om te stoppen. Dat deed hij niet. Hij ging slalommend er vandoor het overige verkeer heen. Uiteindelijk werd de auto teruggevonden, maar zonder de bestuurder. Die bleek in een andere auto inmiddels te zitten. Maar daar wist de politie hem wel aan te houden. Nou ja, rijbewijs ingevorderd, auto, dure auto in beslag genomen. En de melding bij het CBR zal weer opnieuw een cursus moeten gaan doen. Waarschijnlijk toch, dat is meestal wel zo.
2: Nou ja, precies. En als je snel wil rijden, dan zou ik zeggen, ga naar een van de circuits toe.
0: Ja, daar kan het. En dan 240 door de bocht. Wel knap als je met 240 kunt slalomen over de snelweg. Zou je mee ingehaald worden trouwens? Door iemand die meer dan een keer zo hard rijdt als jij. Kringloopwinkel, dat is toch een plek waar je allemaal dingen naartoe brengt. En daar hopen ze altijd op dat er iets bijzonders tussen zit, toch? Dat er iets moois is. In Arnhem hadden ze ook echt iets heel moois, heel bijzonders. Namelijk een bak stond voor de deur van de winkel. En er bleek een slang van 1,5 meter in te zitten. En waarschijnlijk een net python in een bak met zaagsel en gaatjes. Nou, daar durfden ze niet zo heel veel mee te doen. Ook niet te koop aan te bieden, dus dierenambulance erbij gehaald. Die heeft het dier uiteindelijk opgehaald. Vermoedelijk, want verderop zit een reptielenwinkel. Vermoedelijk dacht iemand, weet je wat, ik breng dat ding naar de reptielenwinkel. Maar kwam op een verkeerde plek uit. Naar de kringloop gebracht. Nou, uiteindelijk komt de slang van 1,5 meter wel bij de reptielenwinkel terecht. Niet heel netjes natuurlijk om die manier te doen.
2: Nee, dit is gewoon dumpen. En dat zie je wel vaker, ook bij kringloopwinkels natuurlijk. Hè. Dan wordt er gewoon een enorme zooi voor die deur gezet.
0: Ja, dus, ja, raar eigenlijk, hè? Ja, dat hebben we hier in Groningen ook al een paar keer gehad. Ook in,
2: zeker. Dus,
0: recentelijk nog.
1: Ja. Hoort dan alles even goed bekijken voordat je...
0: voor de doos opentrekt.
1: Ja. Oh.
0: In Drachten ging papegaai Mimi van Ginny de Vries er vandoor. En die zat hoog in een boom. Nou... Iedereen in een rep en roer natuurlijk. De dierenambulance en de brandweer werden gebeld. Die konden haar niet echt helpen. En toen besloot Gina zelf maar de boom in te klimmen. Nou, toen moest de brandweer wel komen. Want ook Gina kon er niet meer uit. Die zat veel te hoog, durfde niet meer naar beneden. Nou, toen kwam de brandweer natuurlijk wel. Die heeft haar eruit gehaald en toen zeiden ze, nou, we zijn er nu toch. Laten we proberen de papegaai ook te redden. Toen ging zij dan mee in het wagentje van de brandweer. Brandweer zei, doet één keer. Als hij er vandoor vliegt, dan houdt het op. Maar gelukkig werd een papegaai en Gina, dus Mimi en Gina werden herenigd.
1: Ze heeft alles over voor haar papegaai.
0: Ja, dat al wel, ja.
1: Mooi.
0: Je ziet het gebeuren, dat je naar boven klimt en dat je er eens naar beneden gaat. Nee, oe, heel ver. En dit is altijd een mooi verhaal. En dat gebeurt eens in de zoveel tijd. En nu gebeurde dit in Engeland. Ene Paul Edwards meldt dat op social media. In 2007 was zijn vrouw zwanger van hun tweede kind. Een zoon zou het worden. En ze had al een dochter van 1,5 jaar. En Edwards dacht, weet je wat? Hoe zit het allemaal met de opvoeding van kinderen? En hij bestelde het blad Mother and Baby. Nou, handig voor al die tips en zo. Nou, die werd afgelopen vrijdag bezorgd. Met een berichtje erbij van de Britse Royal Mail met erop de sticker: onze oprechte excuses voor het eventuele ongemak. Nou, hij heeft laten weten, het ongemak viel mee en de kinderen zijn het huis uit en studeren inmiddels allebei. 19 jaar later. Nou, mooi. Nou, wij zijn actueel en gewoon op dit moment komt het ook bij je thuis, hoor. 7:12. En wij zijn de ochtend.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: Lopend vuur.
0: We gaan hem aansteken. Het aantal toeristen in Groningen groeit al jaren. Alleen trekt de provincie nog altijd de minste bezoekers van ons land. En dat moet veranderen. Straks na 7:30 hoor je daar een uitgebreid verhaal over hier in de ochtendploeg. En vanuit Nijbegun staat er 200 miljoen euro klaar om het toerisme verder te laten groeien. Het geld beschikbaar voor onze provincie, maar ook Noord-Drenthe gaat onder andere naar het ontwikkelen van evenementen en trekpleisters die de regio op de kaart zetten. En ook vanuit het Nationaal Programma Groningen komt er geld vrij, namelijk 25 miljoen euro. En er valt nog een wereld te winnen hoor. Vorig jaar stond in Drenthe en Friesland bijvoorbeeld de teller op ruim 7 miljoen overnachtingen per jaar. Groningen bleef steken op 2 miljoen. En dat moet de komende jaren veranderen, vindt men hier in Groningen. Meer toerisme dus deze kant op brengt ons bij de stelling: Groningen moet vol inzetten op toerisme. Wat vinden wij hier aan de tafel van de ochtendploeg eigenlijk?
2: Nou, vol inzetten, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik bedoel, het hoeft ook niet allemaal heel snel, want het groeit nog steeds.
0: Ja, maar best wel hard. Niet heel hard, toch?
2: Nou, wel harder dan ooit.
0: Ja, maar verhoudingsgewijs is het nog steeds heel weinig als je het afzet tegen andere provincies.
2: Ja, nou ja, maar uiteindelijk zal het wel een beetje bijtrekken, denk ik. Ja. En we hebben hier ook wel eens camping-eigenaren als vroege vogel. En die hebben ook niet heel veel te klagen, volgens mij.
0: Ja. Rob, wat vind jij dan?
3: Ja, nee, ik ben daar helemaal voor.
0: Ja?
3: Vol inzet op toerisme. Ja, ja, tuurlijk. We hebben een mooie provincie en dat moeten we gewoon beter laten zien. En volgens mij gebeurt dat gewoon te weinig. Met campagnes, maar ook met faciliteit. We missen toch echt wel dingen. Een pretpark zou bijvoorbeeld wel mooi zijn.
0: Nou, ik heb juist meer zoiets van: het is mooi Groningen, dat weten wij hier allemaal. Laten we dat alsjeblieft niet veel verder vertellen.
2: Nee.
0: En alleen
3: we hebben toch zoveel ruimte.
0: Het is zo druk hier.
3: We hebben alle ruimte hier.
2: Ja, het is
3: om,
2: ook
3: om nog wat ja.
0: Een soort Efteling en dan in ergens het roopte van Spijk of zo. Gewoon ergens prachtig.
3: Nou, dat weet ik niet, maar ik denk dat Noord-Nederland daar best wel behoefte aan heeft. En Noord-Duitsland ook.
0: Ik ben benieuwd wat Groningen vindt. Groningen moet vol inzetten op toerisme.
2: Ja, laat maar weten hoe je daarover denkt. Je kan even appen of bellen naar het nummer 050-3188-288. Maar als je je reactie achter wil laten op Facebook, dan kan dat ook op de Facebookpagina van Radio Noord.
0: En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord worden weer volop gedaan. Hij staat er alweer op. 44% van de stemmen zegt eens tegen de stelling: Groningen moet vol inzetten op toerisme.
1: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
0: Rijd je jarig. De grafinfluencer is jarig.
2: Oh.
0: Eloïse van Oranje-Nassau van Amsberg, de oudste van de prins Constantijn, wordt 24. Nog zo iemand die online leeft, namelijk Enzo Knol. Toch een van de eerste bekende YouTubers, denk ik. Hè?
2: Ja.
0: Uit Assen komt hij volgens mij. 33. Ja. De man die veel besproken is, maar wel optrad afgelopen weekend in Arnhem. Kanye West, J tegenwoordig geheten. Wordt 49. Mick Hucknall van Simply Red, 66. Nancy Sinatra, 86. En Sita Vermeulen is jarig.
2: Ach, ja.
0: Was jij fan van Peter?
2: Deze dag stond echt groot in mijn agenda vroeger. Ja, ik ben helemaal fan van haar. Ja.
0: Sita zat bij Chaotic.
2: Ja.
0: En die band geeft komende donderdag een reunieconcert.
2: Ja, donderdag en vrijdag in Utrecht.
0: Nou, laten we dat dan maar vieren. Met haar verjaardag 46. Sita, hier is ze met Chaotic.

0: voortgekomen uit het programma Star Maker. Moest ik even navragen bij Peter, hoe dat ook alweer weten. En dat was gelijk nummer 1 dit, hè, voor Chaotic destijds. Damn, I think I love you. Op de verjaardag van Sita Vermeulen, 46 geworden vandaag. Rob, zometeen het Groningse nieuws. Wat zit daarin?
1: Ja, dan hoor je welke voetbalvereniging in onze provincie eindelijk een prijs heeft gewonnen. Voor het eerst in de clubgeschiedenis.
2: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
3: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
2: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
4: Doe naar de kont, maar dat doet niks, ja?
3: Dat doet niks.
2: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Oh, heerlijk hier, hè?
11: Ja, eindelijk even niks.
12: Het is echt nice.
11: Hola, le pongo dos cervezas.
13: Hola, señor. Sí, 2 bier.
12: Voor mij?
10: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
11: Por favor.
14: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
0: Het is bijna 7:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij de nationale grasbaanraces op Sportpark Noord in Stadskanaal is gistermiddag een coureur gewond geraakt. De coureur viel waarna een andere motorrijder over zijn been reed. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Er komt een jongerenontmoetingsplek in de oude voetbalkantine van TOS. Die wordt sinds het opheffen van de club uit Beerta eind vorig jaar niet meer gebruikt. Het jeugdhonk moet een einde maken aan de overlast die de jongeren af en toe op straat veroorzaken. Sociaal werk Oldambt zegt van de jongeren zelf vaak te horen dat er niet zoveel te doen is in Beerta en omgeving. Jongeren, sociaal werkers en de gemeente steken op dit moment gezamenlijk de handen uit de mouwen om de kantine om te vormen tot jeugdhonk. De ontmoetingsplek wordt op dinsdag 30 juni feestelijk geopend. Ruim 800 bezoekers kwamen dit weekend af op de open dag van de rechtbank in Groningen. De dag stond in het teken van de verharding van de jeugdcriminaliteit in onze provincie. De daders worden namelijk steeds jonger en ook plegen ze steeds ernstiger feiten. Bezoekers konden tijdens de open dag onder meer meekijken bij een jeugdrechtszaak en een kijkje nemen in het cellencomplex voor verdachten onder de rechtbank.
15: Krap, heel krap. Ik zit er niet graag, denk ik.
16: Als ik dit zo echt zie, dan vind ik het echt... Hier wil ik echt niet terechtkomen, hoor.
15: Zo'n klein hokje, zeg maar. En kaal. Niks te zien. Dus ja, liever niet.
1: FC Groningen heeft het contract van doelman Etienne Vaassen opengebroken en verlengd. De keeper ligt daardoor nu tot de zomer van 2029 vast. FC Groningen nam Vaassen 2 seizoenen geleden transfervrij over van RKC Waalwijk en groeide daar al snel uit tot een steunpilaar in het elftal van Dick Lukien. Nu de doelman heeft bijgetekend, heeft FC Groningen duidelijkheid over de positie van de eerste keeper richting volgend seizoen. Eerder gaf Vaassen nog aan dat hij een vertrek niet uitsloot en open stond voor een nieuw avontuur. FC Groningen onder 21, het belofteteam, heeft de eerste wedstrijd in de finale om promotie naar de tweede divisie gelijk gespeeld tegen Sparta. Op Sportpark Corpus ten Hoorn eindigde het duel in 1-1. Woensdagavond om 6:30 is de return in Rotterdam. Als de belofte van de FC daar winnen, dan speelt de club volgend seizoen in de tweede divisie. Trainer Melchior Schoenmakers vertelt wat hij van het duel woensdag verwacht.
12: Zij zullen thuis willen afmaken. Dus manier voetballen wat ze natuurlijk tweede helft ook wel hebben gedaan. Maar ook, dat geeft ook weer ruimtes. En ja, als we dat goed voor elkaar hebben en het dicht houden en verdedigd goed staan. We krijgen altijd kansen. Ja, en dan daar moet je in vertrouwen en in geloven. En dat doen we ook. Want we hebben wel met z'n allen ja, echt de ambitie. Maar ook zeker het gevoel dat we het kunnen fixen daar.
1: Jorinde van Klinken is bij de Diamond League in het Zweedse Stockholm tweede geworden bij discuswerpen. De atlete van Groningen Atletiek kwam in haar beste worp tot 66,57 meter. De 26-jarige van Klinken moest de zegen laten aan Valerie Sheehan, voorheen Elman uit de Verenigde Staten, die 68,60 meter gooide. Van Klinken had vorige maand bij internationale wedstrijden in het Amerikaanse Ramona haar Nederlandse record nog aangescherpt naar 70,99 meter. En de Wieke Zuidwending, oftewel DWZ, is gepromoveerd naar de vierde klasse. Een historisch moment in de clubgeschiedenis, want er was in 43 jaar nooit wat te vieren. Geen kampioenschap of een promotie via de nacompetitie. Nu wel, want DWZ won met 2-1 van FC Terschelling. En spits Henry Hutt maakte beide goals. Hij kon het amper geloven, vooral omdat het eigenlijk een wonder was dat DWZ de nacompetitie haalde.
14: We waren afhankelijk van vijf wedstrijden. En dat valt allemaal goud. En dat stond hier in Bodenbergen uitgereikt. En we wisten hem gewoon met 2-1. Ik denk dat dit ons goud is als team sowieso. En wie verdient het gewoon om in de vijfde klasse te komen.
1: Eindelijk iets om in de prijzenkast te zetten dus. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
17: De Groningse Vierdaagse. Het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
20: De Ochtendploeg
21: met Edwin Pasveer.
20: Goedemorgen, hoewel Groningen nog altijd onderaan de ranglijsten staat, zit het toerisme in onze provincie toch in de lift. En dat moet beter. Hoor je zo meer over.
22: Goedemorgen.
23: Hey, goedemorgen Edwin.

0: In Veen woont bezong Valerie. 9:09, Radio Noord met de ochtendploeg. We gaan het hebben over de Groningse toeristensector. Groeit al jaren, maar toch bungelt onze provincie landelijk gezien nog steeds helemaal onderaan de lijstjes. 200 miljoen euro van Nijbegun moet daar verandering in brengen. BNB en camping-eigenaar Anita Oosting uit Uithuizenmeeden hoopt zo dat er nog meer toeristen komen.
1: Mijn schoonvader die zei toen van toen we daarmee begonnen, wel wil hier nou wezen. Maar toen we uiteindelijk een paar jaar aan de gang waren, toen begon hij toch al te zien van hey, er komen wel mensen op af. Hi.
2: Hi.
3: Wat trekt mensen naar dit stukje van Nederland?
1: Voornamelijk de rust, ruimte en dat er ook gewoon nog niet zo veel, het is niet zo overvol allemaal.
3: Jullie zijn dus 30 jaar geleden hiermee begonnen. Is het aantal gasten in die tijd veranderd?
1: Ja, absoluut. Het is enorm gegroeid. In het begin toen wij hier woonden, we hebben 40 jaar hier op de boerderij gewoond. En als je dan iemand met bepakking zag fietsen, dan had je echt zoiets van, wat fietst daar? Hè? Waar gaat die heen? En ja, dat is heel erg veranderd. Dat is gewoon echt leuk om te zien. Ieder jaar denk ik van, nou nu zitten we aan onze limiet. En dan hebben we toch nog weer een 100 of 150 overnachting meer over het hele jaar. Ik denk van ja, gaat toch nog weer groei. Dat vind ik nog altijd weer verrassend.
3: Tegelijkertijd, Groningen is de minst toeristische provincie van Nederland. Hoe kan dat?
1: Ja, Groningen is nog steeds niet helemaal ontdekt bij de mensen. En ja, dat gaat toch heel erg langzaam. We zitten nog steeds een beetje tegen de vooroordeel aan. Je krijgt mensen in de receptie die staan hier en die zeggen van oh, het is wel een einde hoor, helemaal naar Groningen. En dan vraag ik zo heel onschuldig van oh, gaat u nooit zo ver op vakantie? Ja, we gaan naar Italië en Frankrijk. Maar Groningen? En dat zit ergens tussen onze oren. Ja, heel gek.
3: Jouke van Dijk, hoogleraar arbeidsmarkten bij de Rijksuniversiteit Groningen. Toerisme in Groningen groeit dus, maar dat is kennelijk niet het hele verhaal.
4: Ja, als u kijkt met omliggende provincies zoals Friesland en Drenthe, dat zijn echt toeristische provincies met de juiste infrastructuur. En in Groningen is eigenlijk maar heel erg weinig. En heel lang dacht men van, ja, Groningen is niks. In alle statistieken staat Groningen qua aantal toeristen gewoon onderaan. Maar langzamerhand heeft men geleerd dat Groningen eigenlijk best wat te bieden heeft. En dat is ontstaan in de coronatijd. Toen moesten we in Nederland op vakantie. Nou, alles was vol. Dus gingen mensen ook naar Groningen. En toen bleek het verrassend mooi te zijn. Het blijkt uit onderzoeken dat mensen die hier toen waren het leuk vonden. Nou, en nu gaan we dat verder ontwikkelen.
3: En dan komt er ook geld van Nijbegun naar Groningen toe. Wat voor verschil maakt dat?
4: Dat maakt een groot verschil, want Groningen is eigenlijk onderontwikkeld qua toerisme. Dus je moet het opbouwen. En dan heb je een soort kip-ei-probleem. Ondernemers die investeren niet omdat er te weinig bezoekers zijn. En er komen heel weinig bezoekers omdat er niks te doen is. Of dat je er niet kan eten, drinken en een fiets kan huren. Dus je moet eigenlijk een soort startsubsidie hebben. En ook marketing en promotie dat Groningen leuk is om dat aan de loop te krijgen. Nou, daar is die subsidie van Nijbegun heel erg nodig voor.
0: Hoogleraar Jouke van Dijk, als laatste was dat in een bijdrage van verslaggever Ruben van Luik. We vragen jouw mening ook over dit onderwerp in ons Lopend Vuur vandaag. Ga daarvoor naar rtvnoord.nl en de app van Noord. Groningen moet vol inzetten op toerisme. Is het Lopend Vuur? 45% van de stemmers is het ermee eens. En wil je erover meepraten? App ons even, bel ons even op 050-3188-288. En straks, twee dolfijnen zwemmen al sinds een week in de Waddenzee. In de buurt van Lauwersoog zijn ze ook gezien. En Harmijzer met het weer.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Arma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Nog niet veel zon gezien, maar het is niet koud buiten.
1: Nee, het is niet koud. Nee, Citroën zegt van, oh, wat slecht. Nou, dat valt er eigenlijk ook wel met. Gisteren toen kwam uiteindelijk de zon er ook nog mooi tevoorschijn. Maar nou verdwijnt de zon storig aan wat meer. Omdat de bewolking vanuit het westen geleidelijk aan wat dikker gaat worden. Want we houden het vandaag niet droog. Nee, want de zon die is er op dit moment nog. Die bewolking neemt zo in vanmiddag in volgt er dus wat regen. Maar door vooraan, met een motige zuidelijke wind, zo'n 19 tot 21 graden. Vanop en vannacht trekken een aantal buien over. Mogelijk met onweer. Lote klotens werd volker op met zo'n 12 tot 14 graden als minimum. En ben een dag met regenmotig zon en kans op een bui. En met een motige tot krachtige west-zuidwestenwind wordt 16 tot 18 graden.
0: Dankjewel. Bijzonder gezicht in de Waddenzee. Bij Lauwersoog. Twee dolfijnen bivakeren daar een aantal dagen rondom een boei in de Veerhaven. Trekt best wel veel bekijks. Want ja, dolfijnen zie je niet iedere dag op die plek. Ik ga bellen met Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn. Goedemorgen, Jeroen.
2: Goedemorgen.
0: Het is een bijzonder, toch? Dat gebeurt niet vaak, dit.
2: Ja, gewone dolfijn tot een paar jaar geleden was echt een zeldzame bezoeker van Nederlandse wateren. Maar we zien de laatste jaren zien we deze soort steeds vaker voor onze kust opduiken. Maar in de Waddenzee blijft toch nog wel een bijzonder beeld.
0: Ja, zijn ze dan verdwaald geraakt of zijn ze echt doelbewust hier naartoe gezwommen?
2: Ja, het zijn dieren die normaal in wat warmer water voorkomen. Dus ja, normaliter zeg je, ze zijn een beetje uit de route geraakt. Maar de laatste jaren zien we ze echt steeds meer. Dus er lijkt wel een soort verschuiving op te treden. Maar in die ondiepe Waddenzee, ja, dat is toch al een beetje atypisch. Normaal zitten ze wel in wat dieper water. Ze wel, kunnen wel dicht langs de kust voorkomen, maar niet in die in zo'n intergetijden gebied als de Waddenzee.
0: Ja, en hier is dan gewoon eten voor ze te vinden. Is dat dan de simpele verklaring?
2: Ja, dat zou kunnen, maar dat weten we eigenlijk niet. Want je kan het natuurlijk niet zien wat ze aan het doen zijn. Het is ook wel bijzonder dat ze de hele tijd rond zo'n boei zitten geplakt. Bijzonder, maar niet uniek. We hebben dat in het verleden ook wel eens gezien. Dat een dier soms tot weken lang of zelfs maanden rond zo'n boei bleef hangen. Dus het is bijzonder.
0: Ja, maar heel veel dingen dus ook nog heel erg onduidelijk eigenlijk.
2: Ja, we weten eigenlijk niet precies wat ze daar aan het doen zijn. Dat kan je natuurlijk niet zien van boven water. Het is ook lastig om te zien of je naar één of twee dieren kijkt. Want ze komen maar heel kort boven. Eén van de twee dieren die maakt wel veel sprongen. Dus die kan je dan wat beter zien en wat beter fotograferen. En op de beelden die we daarvan zien, ziet het dier er redelijk gezond uit. Het lijkt niet heel mager. We zien geen verwondingen. Het dier is niet verstrikt in een net of een touw. Dus op zich, dat ziet er allemaal goed uit. En ze zijn actief. Dat is ook positief, niet dat ze maar een beetje doelloos ronddobberen. Dus ja, we houden het in de gaten vanaf de kant. Kan je ze goed zien, maar moet even kijken hoe de situatie zich ontwikkelt.
0: Ja, want jullie gaan ervan uit dat het moeder en kind zijn, toch?
2: Ja, we hebben in eerste instantie een week geleden beelden gekregen van de dieren. Daar zaten ze ook rond zo'n boei, maar wat verder uit de kust, dichter bij open water. Daarna zijn ze nog een keer gezien wat meer midden in de Waddenzee. En nu dus bij de uitgang van de Veerhaven bij Lauwersoog. Daar kan je ze vanaf de kant prima zien. En er zijn ook redelijk wat toeloop van mensen die vanaf de kant kijken. Dat kan allemaal geen kwaad. Zolang mensen maar niet met bootjes erachteraan gaan jagen. Want dan kunnen de dieren verstoord raken. Ah, ja. En dan kan zo'n moeder kalfpaar ook uit elkaar geraken. En dat moeten we niet hebben.
0: Nee, en ze kunnen gewoon op deze plek enige tijd overleven.
2: Ja, op zich is dat geen reden voor paniek. Zolang ze niet op zo'n watplaats stranden, dan moeten ze ook de weg naar open zee weer terug kunnen vinden.
0: Ja, want je zei al van we monitoren dat en ze zien er goed uit. Ze maken sprongen, dat doen dolfijnen, dat is ook mooi om te zien. Maar zou er een moment kunnen zijn dat jullie bijvoorbeeld in gaan grijpen, dat jullie iets gaan doen voor die dieren?
2: Zolang ze vrij rondzwemmen doen we dat eigenlijk nooit. Het is meer zeg maar dat we op stand-by staan voor als ze onverhoeds toch ergens stranden. Ja, met zo'n getijdengebied, het kan natuurlijk zijn dat ze dan op de een of andere manier toch bij zo'n droogvallende plaat terechtkomen of op het strand ergens terechtkomen. Ja, dan schakelen we wel meteen en dan rukken we uit. Maar tot dat moment is het vooral monitoren en proberen te voorkomen dat de dieren te veel verstoord worden. Ja, en op verder. Kunnen we eigenlijk niks doen met vrij zwemmende dieren.
0: Nee.
2: En ik denk ook niet dat het nodig is. Je hoopt dat de dieren zelf weer de weg terug naar open zee vinden.
0: Ja, en voorlopig is het eigenlijk maar gewoon dan genieten als je er in de buurt bent en vooral niet te dichtbij komen.
2: Ja, vanaf de kanten kan dat helemaal geen kwaad. Met de verrekijker is het hartstikke goed te zien. Ik was er gisteren zelf ook. En al die sprongen, dat blijft toch spectaculair.
0: Dank voor de toelichting. En blijf het volgen. Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn.

0: met zijn jubileum. Hey Suzy!
1: Lopend vuur.
0: Groningen moet vol inzetten op toerisme. Je hoorde daar eerder dit half uur al over. Er is veel geld voor vanuit Nijbegun en het Nationaal Programma Groningen om hier meer toeristen deze kant op te krijgen. Nou, wat vinden we daarvan? Onze reacties en het lopend vuur komen inmiddels al binnen. Petra, doe eens een greep.
2: Ja, Marie-Christine die appt. Het zou toch mooi zijn als je elders niet steeds uit hoeft te leggen dat het hier zo mooi is.
0: Oh ja.
2: Dat is een mooie reactie. En Geuko uit Appingedam heeft ook gereageerd. Hij zegt, laten we hier nou geen heksenketel van maken. En Koos zegt, inzetten op toerisme is prima, maar wees je wel bewust van het feit dat Groningen niet de meest aantrekkelijke provincie is. Ja, om het doorsnee vakantievolk aan te trekken, zegt hij erbij. Groningen heeft zeker charme, maar vooral voor een bepaald soort toerist. Ja, hij zegt, de hele hola, we gaan nog niet naar huis, jubelaars, die mogen wat mij betreft wegblijven. De echte liefhebber van onze provincie, die mag wel blijven komen.
0: Mooi omschreven trouwens, de hele, nog een keer de hele hola.
2: De hele hola, we gaan nog niet naar huis, jubelaars.
0: Ja, okay. 050-318-28, praat met ons mee, vinden we leuk. Je kunt ons een appje sturen, je kunt ons even bellen met jouw mening over de stelling in ons lopend vuur. Groningen moet vol inzetten op toerisme. 46% van de stemmers is ermee eens. Stemmen dus via rtvnoord.nl en de app van Noord. Op de stelling, Groningen moet vol inzetten op toerisme. De ochtendploeg op Noord met straks na achter een nieuwe week van Wel is dat? Rijn de Smit met zijn omschrijvingen van een bekende Groningen. Straks na achten.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 8 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
10: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
9: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
11: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
9: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
12: En hier is Nooit Nieuws met Rob de Vries.
13: Twee dolfijnen zwemmen sinds enkele dagen in de Waddenzee bij Lauwersoog. De dolfijnen, een moeder en een kalf, zwemmen rondom een boei in de Veerhaven. En dat trekt veel bekijks. Medewerkers van SOS Dolfijn houden de situatie rond de dieren in de gaten.
14: Nou, we zien ze actief zwemmen. We zien zelfs sprongen maken met enige regelmaat. Ziet er eigenlijk heel erg gaaf uit. Ook zien we niet dat ze heel erg mager zijn. Ik zie niet touwen of zo om het dier heen. Er zijn geen verstrikkingen. Ik zie geen verwondingen op de beelden die ik tot nu toe heb gezien.
13: Bij de nationale grasbaanraces in Stadskanaal is gistermiddag een coureur gewond geraakt. De coureur viel waarna een andere motorrijder over zijn been reed. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. En omdat er voor jongeren die in Beerta wonen weinig te doen is, komt er een jongerenontmoetingsplek in de oude voetbalkantine van TOS. Die wordt sinds het opheffen van de Beertse voetbalclub eind vorig jaar niet meer gebruikt. Het jeugdhonk wordt op dinsdag 30 juni feestelijk geopend. Meer nieuws straks om 8:30.
15: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
16: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
15: Wijzerweg Groningen.
17: Wacht niet tot de zon weer schijnt, want dan is het te laat. Bij Portenda uit Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
18: De Winter Riool Service
19: lost elke verstopping en lekkage snel op.
18: De Winter Riool Service.
19: Kijk op uriool.nl.
20: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
21: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
12: Goedemorgen, een kijkje achter de schermen.
20: Pom, pom.
21: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
12: Goedemorgen, een kijkje achter de schermen. Ruim 800 bezoekers kwamen dit weekend af... op

0: disco-momentje op maandagochtend met Dan Hartman en Relight My Fire. Het is 8:08. Ze worden steeds jonger en de feiten worden steeds ernstiger. Ik heb het over jongeren in het criminele circuit. De verharding van de jeugdcriminaliteit is ook in onze provincie een groeiend probleem. En daarom richtte de rechtbank in Groningen afgelopen weekend tijdens de open dag de schijnwerpers op het jeugdstrafrecht. Bijdrage van verslaggever Rick Ruschen.
1: Goedemiddag, van harte welkom bij de rechtbank Noord-Nederland. Leuk dat u er bent.
2: Ja, dankjewel.
3: Normaal gesproken is het hier in de weekenden muisstil. Maar vandaag loopt de hal van de rechtbank vol met nieuwsgierige burgers. Het thema van deze open dag is het jeugdstrafrecht. Een thema dat helaas steeds urgenter wordt. Zo vertelt rechter Simone Zwarts.
4: Er is wel, zijn meer jeugdstrafzaken en dan met name grotere, zwaardere zaken. We zien bijna iedere zitting wel een straatroof bijvoorbeeld. En dat was 10 jaar geleden niet zo.
3: Nee, dus de zaken zijn ook zwaarder geworden?
4: Absoluut, ja. Veel geweld zien we bij jongeren. Als we zien dat het geweld onder jongeren in de vorm van vechtpartijen, in de vorm van straatroven, zo'n vlucht neemt, dan is dat absoluut iets zorgelijks.
5: Kun je eens vertellen wat er toen verder is gebeurd?
6: Toen ging ik een fiets ophalen. Daar kwam ik 2 jongens tegen. Toen kwam er een meid aan. Toen ben ik met haar mee naar huis gefietst.
3: Bezoekers kunnen vandaag ook meekijken achter de schermen van een jeugdrechtszaak. Wat doet dat met hen?
7: Nou, ik vond het wel heel interessant. Ja, leuk om dat een keer mee te maken.
8: Ook heel leerzaam, want ik ben nog nooit voor de rechter geweest. Dus dat ook wel, ik vond het wel leuk om te zien.

0: zou zeggen, hou er zo, hè?
1: Dat is de bedoeling, dat is de bedoeling.
0: Ja. Ja. Want steeds meer jongeren komen voor de rechter. Er zijn steeds meer jeugdstrafrechtszaken.
1: Ja, ik schrik er wel van. En ik vind het soms ook wel zorgwekkend hoe jong mensen zijn. En dan ook, misdaad plegen. Vind ik wel heftig om te horen.
2: Wat ik ga doen, ik ga aan jou opleggen. Een jeugddetentie voor de duur van 6 maanden.
0: En merkt u die verharding dan zelf ook in de rechtszaal tijdens de zittingen bijvoorbeeld?
3: Wat ik vooral merk tijdens de zittingen is dat we te maken hebben met jongeren waar ook wel veel problematiek is. En dan vind ik het jammer dat ze bij ons in de rechtbank terechtkomen. Want dat had helemaal niet gehoeven als er wat meer hulpverlening is.
4: In onze speciale arrestantenlift kom je hier naar beneden toe.
0: De plek die vandaag veruit de meeste indruk maakt op de bezoekers bevindt zich onder de rechtbank. Het cellencomplex. Wat vindt u ervan?
5: Krap. Heel krap. Zit er niet graag, denk ik.
0: Dit is de kille plek waar je als verdachte zit te wachten tot het moment dat je echt voor de rechter moet verschijnen.
6: Ja, als ik dit zo echt zie, dan vind ik het echt. Hier wil ik echt niet terechtkomen, hoor.
5: Zo'n klein hokje, zeg maar. En kaal. Niks te zien. Dus liever niet.
0: Is zo'n dag, zo'n open dag nou echt bedoeld ter educatie? Of zegt er ook, nou, ik hoop dat er toch wel een beetje een afschrikkende werking van uitgaat. Dat jongeren die hier komen denken, zo'n zaak, dat cellencomplex, dit wil ik liever niet.
3: Mag ik hopen dat ze dat denken? Ik hoop dat het een soort olievlek is. Dat de mensen die hier zijn ook praten met kinderen in hun klas en dingen doorgeven over wat ze hier vandaag hebben gezien. Dat we steeds minder jongeren hier in de zittingszaal krijgen.
7: Als laatste in deze bijdrage rechter Simone Swarts. Gemaakt deze bijdrage door verslaggever Rick Ruschen. En zometeen de tweede week van ons zomerspel Wel is dat? En FC Groningen onder 21 is nog altijd op koers voor promotie naar de tweede divisie. Maar

0: Daarmee naar David, Tyler en Rogers en Talk To Me.
1: Wel is dat.
0: Deze zomer spelen we geen Worstijden of Worstijdse. Nee, Ronald en Joyce mogen even lekker uitslapen in de zomermaanden. We hebben huishistoricus Rijn de Smit. En hij zoekt bekende Groningers uit heden en verleden. Mensen die hier geboren zijn of mensen die hier actief zijn geweest. Die in ieder geval een link hebben met onze provincie. Een duidelijke link. En als je denkt te weten wie we zoeken en je wil het weerstation van RTV Noord winnen, dan app je ons je antwoord op 050-3188-288. En zoals je gewend bent, zijn er in totaal 3 aanwijzingen. En dit is aanwijzing nummer 1.
2: Voor de man die we vandaag zoeken, gaan we een paar eeuwen terug in de tijd. En met die aanwijzing moet u het voorlopig doen.
3: Oké.
0: 050-3188-288 is ons appnummer.
2: Voor de man die we vandaag zoeken, gaan we een paar eeuwen terug in de tijd. En met die aanwijzing moet u het voorlopig doen.
0: Nou, daarmee zou je misschien al een eind kunnen komen op 050-3188-288. Het appnummer van de woord. Maar ik wil ook even wachten nog, want straks komt de aanwijzing nummer 2. En na 8:30 aanwijzing nummer 3 van onze huishistoricus Rijn de Smit. In Wel is dat. En nu is de invanger. Alle weer naar de kant.

0: de invanger in de ochtendploeg. Ja, het seizoen van FC Groningen zit er al 2 weken op en begint eind deze maand alweer. Het belofte elftal van FC Groningen, het onder 21 team, speelt nog altijd. En wel om promotie naar de tweede divisie. Het team van trainer Melchior Schoenmaker speelde in de eerste wedstrijd tegen Jong Sparta afgelopen weekend met 1-1 gelijk op het veld in Corpus aan Noorden. Het Rotterdammers eindigde als tiende in de tweede divisie en strijden dus om lijfsbehoud. Er had zaterdagavond meer ingezeten voor FC Groningen onder 21. Vond ook trainer Melchior Schoenmakers na afloop.
1: Ja, direct nu een beetje baal dat je niet wint, omdat we best wel een paar kansen hebben gehad, vind ik. Meer dan zij. Alleen ergens ook wel oké. Omdat ja, je ziet ook wel tweede helft dat zij zijn echt mannenvoetbal wel meer gewend dan wij. En dat zag je wel een beetje terug tweede helft. Hè. Moeilijker in druk erop vanuit ons. Krachten die wegvloeien. Daar hoop je eigenlijk een beetje op dat je vanuit omschakeling nog in de diepte met Levi Roeland vooral gevaarlijk wordt. Dus ook een paar keer goed geluk, denk ik. Vrije trappen, corners. Dus met een beetje geluk win je hem. Maar goed, we verliezen hem ook niet. Dat is ook wel lekker. Dus het is nog helemaal open. Dat is wel prettig.
2: Ja, jij zegt ook wel, fysiek is echt wel even anders dan jullie gewend zijn in de competitie misschien. Waar zat hem dan vooral in?
1: Het vergt veel meer energie. Het is bij ons in de competitie natuurlijk een beetje nog verkapt jeugdvoetbal. Het is...
2: Grote mannenvoetbal dit?
1: Dit is wel echt grote mannen die gewoon spelen 34 wedstrijden tweede divisie niveau. Dat is natuurlijk, dan speel je tussen 18 en 35-jarigen bij wijze van spreken. En dat zie je ook wel een beetje terug aan het voetbal. En bij ons is er nog iets meer jeugd en dan gaat het allemaal, als je een keer verliest, oké. Dat is in die competitie echt wel iets anders.
2: En daar willen jullie heen. Waarom is dat zo belangrijk om te promoveren voor jullie?
1: Nou ja, dat zie je eigenlijk in deze wedstrijd helemaal terug. Want dat is wat er gevraagd wordt. Je ziet aan de jongens erin zitten helemaal stuk. Er worden dan net wat andere dingen gevraagd. Hè? Net even niet goed staan in een goal tegen. En dat is bij ons in de competitie nog wel eens niet fataal. Maar dat zit hem ook in. Duelkracht. Zo, dingen gaan soms wat sneller. Je moet sneller denken. Dus sneller handelen. Dus het is allemaal net een tandje hoger nog dan wij gewend zijn.
2: Woensdag de beslissing in Rotterdam. Ja, wat verwacht jij voor wedstrijd?
1: Wel weer een wedstrijd die...
2: Dat is echt de finale dan, hè?
1: Dat is de finale. Ja, in principe is het 0-0. Hè? Dus degene die wint, die wint, zeg maar. Ik verwacht wel een wedstrijd waarin we even moeten kijken hoe wij weer opgelapt worden en zijn. Want het is best wel pittig geweest. Gelukkig hebben we nu een dagje extra in vergelijking met deze wedstrijd. Zij zullen thuis willen afmaken. Dus manier voetballen wat ze natuurlijk tweede helft ook wel hebben gedaan. Maar ook, dat geeft ook weer ruimtes. En als we dat goed voor elkaar hebben en het dicht houden en verdedigd goed staan. We krijgen altijd kansen. Ja, en dan daar moet je in vertrouwen en in geloven. En dat doen we ook. Want we hebben wel met z'n allen... Ja, echt de ambitie, maar ook zeker het gevoel dat we kunnen fixen daar.
0: Melchior Schoenmakers in gesprek met Leo Wassing. Jong Sparta, Jong FC Groningen is woensdagavond om 6:30. En de winnaar speelt volgend seizoen in de tweede divisie.
3: Wel is dat.
0: En nog een leuk spel naast het voetbal is Wel is dat met de huishistoricus Rijn de Smit. En we zoeken iemand die een link heeft met Groningen uit heden of verleden.
4: Voor de man die we vandaag zoeken gaan we een paar eeuwen terug in de tijd. En met die aanwijzing moet u het voorlopig doen.
0: Ja, nou wel uit het verleden dus, dat weten we dan bij deze al.
5: Ja, je kan alle kanten op. Maar mensen gokken wel, dus dat is wel mooi. Er komen wel appjes binnen, maar laten we eventjes één wegstrepen die heel veel binnenkomt. En dat is Abel Tasman. Nou, goed bedacht, maar die zoeken we niet.
0: Nee, we zoeken de ontdekkingsreiziger en niet. Misschien dat deze aanwijzing dan wat meer duidelijkheid kan geven.
4: Ik zoek een edelman. Hij werd geboren in wat nu Tsjechië is en hij overleed in Drenthe.
0: 050-3188-288 is ons appnummer.
4: Ik zoek een edelman. Hij werd geboren in wat nu Tsjechië is en hij overleed in Drenthe.
0: 050-3188-288 voor het weerstation van Noord. En na 8:30 nog een derde aanwijzing.
3: Wel is dat.
0: En om 8:30 natuurlijk het Groningse nieuws. Rob, wat heb je voor ons?
6: Ja, buitenlandse belangstelling voor FC Groningen spits Romano Postema. In de winterstop kon hij al naar Italië. Nu kan hij naar een winters land. Maar welk land? Dat hoor je zo.
0: Rob, wijs je zo meteen weg. Show me the way. Dit is Peter Frampton.

0: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Op een paar seconden na is het 8:30 en dus hoor je het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Twee dolfijnen zitten sinds enkele dagen in de Waddenzee bij Lauwersoog. De dolfijnen, een moeder en een kalf zwemmen rondom een boei in de Veerhaven. Dat trekt veel bekijks. Waardoor ze bij Lauwersoog terecht zijn gekomen is niet bekend. Het gebeurt niet vaak dat dolfijnen in de Waddenzee worden gezien, zegt Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn.
8: De gewone dolfijn in de Waddenzee is al een unieke verschijning, maar dat heb ik eerder dit jaar ook gezegd. Dit is inmiddels al de derde en vierde individu wat nu in de Waddenzee gezien wordt dit jaar. We zien de afgelopen jaren wel een toename van deze specifieke soort langs de Nederlandse kusten. Terwijl als je 10 jaar teruggaat was het echt een hele zeldzame verschijning.
7: Volgens SOS Dolfijn zien de dieren er gezond uit en is er geen reden tot ingrijpen. Bij de nationale gasbaanraces in Stadskanaal is gistermiddag een coureur gewond geraakt. De motorrijder viel waarna een andere coureur over zijn been reed. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Groningse brandweermensen hebben gistermiddag geholpen bij het blussen van een grote brand in Norg. Daar was brand ontstaan in een garagebedrijf in het centrum van het dorp. Vanuit Groningen is een hoogwerker naar Norg gestuurd om van bovenaf de brand te kunnen blussen. Het garagebedrijf is door de brand vrijwel volledig verloren gegaan. Ook het tankstation en een taxibedrijf zijn door de brand zwaar beschadigd geraakt. De Groningse toeristensector groeit al jaren. Toch bungelt onze provincie het landelijk gezien nog steeds helemaal onderaan de lijstjes. €200 miljoen vanuit Nijbegun moet daar verandering in brengen. Met dat geld kunnen de toeristische voorzieningen op het peil van buurprovincies Friesland en Drenthe worden gebracht. Hoogleraar Jouke van Dijk van de Rijksuniversiteit noemt dat erg belangrijk.
9: Dat maakt een groot verschil, want Groningen is eigenlijk onderontwikkeld qua toerisme. Dus je moet het opbouwen en dan heb je een soort kip-ei-probleem. Ondernemers die investeren niet omdat er te weinig bezoekers zijn. En er komen heel weinig bezoekers omdat er niks te doen is. Of dat je er niet kan eten, drinken en een fiets kan huren. Dus je moet eigenlijk een soort startsubsidie hebben. En ook marketing en promotie dat Groningen leuk is. Om dat aan de loop te krijgen. Nou, daar is die subsidie van Nijbegun heel erg nodig voor.
7: Meer dan 100 deelnemers namen dit weekend tegen elkaar op tijdens het NK Kleiduifschieten in Nieuwe Pekela. Een van de schutters was Armin Dalenoord. Hij deed een gooi naar de eerste plek, maar werd uiteindelijk 11e. Tijdens het schieten komt het kind in hem helemaal naar boven.
10: Ja, ik zeg meestal iets van, we zijn allemaal kleine kinderen. Actie en reactie, zeg maar. Vroeger gooi je een steun in het wat over de plons. En nou schuit je op de hoef en moet ik kapot gewoon. Dat is wel iets wat er zo mooi aan is.
7: Ja, iemand die ook altijd met scherp schiet, dat is Romano Postema. Hij kan zijn loopbaan vervolgen in Noorwegen. Noorse kampioen Viking FK heeft namelijk interesse in de 24-jarige spits van FC Groningen. Bij de Noorse club is oud-FC Groningen spits Erik Nefland technisch directeur. Afgelopen seizoen was Postema verhuurd aan FC Emmen, waar hij met 24 doelpunten topscorer werd van de keukenkampioendivisie. Van een akkoord tussen Viking, FK en FC Groningen is nog geen sprake. Maar vraag en aankoop, aanbod komen naar verluid wel dichter bij elkaar. Postema zou zelf al openstaan voor een transfer naar de Noorse topclub.
6: Best leuk voor hem, toch?
7: Ja, dat wou ik zeggen. Ja, hij kon in het winterstop naar Italië.
6: Ja, is wel wat warmer.
7: Hellas Verona.
6: Ja, wel warmer op. Ja. Dankjewel.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
13: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
14: De Ochtendploeg
15: met Edwin Pasveer.
6: Goedemorgen zometeen. Amateurvoetbal in de Ochtendploeg. DWZ is gepromoveerd naar de 4e klasse. En dat is een historisch moment in de clubgeschiedenis van de Wieken Zuidwending. Bij Groningen
16: hoort, Radio Noord. Goedemorgen, Edwin.

0: Niemand bleef zich houden op de drums. The Boss, Bruce Springsteen in de ochtendploeg. En Born in the USA. We gaan naar het amateurvoetbal. De Wiekersuitwinding, oftewel DWZ, is gepromoveerd naar de vierde klasse in de nacompetitie. We hebben 2-1 gewonnen van FC Terschelling. En dat is een historische prestatie van DWZ. Want het is pas de eerste promotie in het 43-jarige bestaan van de club. Henry Hutt is een van de routiniers van het elftal. Hij is 37, maar het scoren doet hij nog altijd. Gisteren zorgde hij er met 2 goals voor dat DWZ won. En volgend jaar dus een niveau hoger speelt.
1: We wachten hier al een mooi zijje op. Sowieso onder leiding van Jans. Dus,
2: Maar toch, doe geen stap de schouders.
1: Ja, mooi nieuwtje. Jongen. We hebben met ons allen doen. Dus, en dat we hier staan en dat we nu de vijfde klasse gaan. Daar hebben we aan de hele team te danken, naar Jelena Genoene.
2: Wat doet dat met die, dat jullie promoveren?
1: Ja, ik vind het echt geweldig. En we hebben meerdere mensen hier die hier al jaren op wachten. En sowieso ons team ook. Jans, met alle respect. En we waren hier al jaren op touw. Vorig seizoen, de pank de nummers 1, 2 en 4 en 5, die pank periode. En wie waren daar? En dus griep ze eigenlijk overal noos, terwijl we er wel een team voor hebben. En nou komt het eigenlijk met geluk, we waren afhankelijk van vaar wedstrijden. En dat valt allemaal gauw. En dat stost hier in Bodenbergen uitgereikt. En wenst hem gewoon met 2-1. 1-0 achter, dat wou je nog even spannend. Maar zeg maar, je wenst hem al met 2-1. En ik denk dat dit ons goud doet als team sowieso. En wie verdient het gewoon om in de vaderklasse te komen.
2: Ja. En die 2 doepen die toen mocht, ben dat typische Henry Hutt doepen?
1: Dat word ik nooit. Ik mok ze. Voorzet, die ben ook gouden en die is ook op beeld. Hè. Dus ja.
2: Die eerste, daar wacht ze een beetje denk ik op wat hij verdediger doet.
1: Ja, er kwam steekballen en ik zag die eerste man die twijfelt, maar die keeper ook. Dus als die ben dat kansen, als spits dan kun je die roepen eigenlijk.
2: Wist je net een roof daar?
1: Ja, op dat gebied denk ik wel ja. Ja. Het wordt allemaal wat minder natuurlijk, wordt 38, maar die zit er nog in ja.
2: 38 en dan al nog twee keer scoren, dat is toch een beste prestatie.
1: Ja, ik had hem vandoor ook niet verwacht, maar... Dan maar dat zo wezen maar niet alleen ik, hè, duidelijk team, credits.
2: Dit is historie natuurlijk en jullie gaan straks weer richting Zuidwend, Nommelanderweek. Ja, en wat gaat er gebeuren, denk
1: je? Ik denk dat we de kantine naar hem opengooien en gaan we daar een beetje drinken. Even een appje eten, denk ik. Ja, als ik houd. We hebben hem verdiend, dat moet ik al eerlijk wezen.
2: Best wel nuchter, hè?
1: Jawel, ik heb ook tegen u gezegd, het moet niet te lang duren.
2: Werk vrij?
1: Nee man, ik heb ook geen dans, maar misschien moet ik ergens in bij de regel.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Henry Hutt, die je met 2 goals mede verzorgde. Dat DWZ promoveerde naar de tweede klasse. En noemde een aantal keren de naam van zijn trainer Jans. Dat is Jans Fazel. En vanavond in Noordscoort de beelden van de promotie van DWZ. Bijdrage van Henk Elderman. En zometeen door het knooppunt van ons spel. Wel is dat. En Harma natuurlijk.

0: Rij voorzichtig, Miles Smith, Niall Horan.
1: Wel is dat.
0: We zijn bezig met een zoektocht naar iemand uit heden of verleden, dankzij onze huishistoricus Reinder Smit. We hebben al twee aanwijzingen gehad. Als je het goed hebt en je komt in de uitzending en je neemt op, dan ben je in het weerstation van RTV Noord. En dit was voor 8:30 aanwijzing nummer 2.
2: Ik zoek een edelman. Hij werd geboren in wat nu Tsjechië is en hij overleed in Drenthe.
0: Nou, we hadden al wat weggestreept. Laten we nog eens iemand wegstrepen.
3: Ja, we strepen Bom en Berend weg. Die komt heel vaak binnen, maar daarbij kunnen we wel zeggen... warm.
2: Voor de man die we vandaag zoeken gaan we een paar eeuwen terug in de tijd. En met die, deze man hielp Groningen in 1672 bij het ontzet. We hebben dus heel veel aan hem te danken.
0: Ja, het staat er dubbel op, Darien. Het laatste was dus dat wij veel aan hem te danken hebben, zullen we maar zeggen. Ja. 050-3188-288.
1: Wel is dat.
0: Harma, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Edwin.
0: Ja, ik zie langzaam een beetje een zonnetje doorkomen.
4: Ja, zo is dat. Sun heeft wel iets te zeggen. Dus de bewolking die er op dit moment in is, die verdwijnt nog wel even weer voordat de bewolking gaat zouneemt. Maar we zitten toch wel in een wisselvallige periode met overtouw wat piekjes omhoog. Maar ook regelmatig toch wat dingetjes naar beneden. En ja, van de week zitten we eigenlijk een beetje aan de verkeerde kant. En vandaag hebben we op dit moment overtouw wat sun. De bewolking neemt touw en in de loop van de middag volgt dus wat regen. Doveraan met een matige zuidelijke wind wordt zo'n 19 tot 20 graden. Van open en van achter trekken buien over, mogelijk met onweer. Loot de volker opklooten in 12 tot 14 graden als minimum. In maan een dag met regelmatig zon en kans op bui. Met een motige tot krachtige west-zuidwestelijke wind 16 tot 18 graden.
0: Moet er voorlopig gewoon mee doen, Harma.
4: Ja, over anderhalve week liep er een serie, en dat is anderhalve week nog, maar dan liep er wat te gewoon veranderen.
0: Heel gelukkig. Dankjewel. Jo. Nou, we hebben Reinder gevraagd om u even goed in te spreken.
2: Deze man hielp Groningen in 1672 bij het ontzet. We hebben dus heel veel aan hem te danken.
0: Nou, vrij schieten nu op 050-3188-288 voor het weerstation van Radio Noord. Nu snel nog appen, dan maak je nog kans op dat weerstation. 050-3188-288 en het enige wat je dan nog moet doen is zometeen de telefoon opnemen. Als wij

0: The Pointer Sisters en Jump For My Love.
1: Wel is dat.
0: Nou, misschien ga je wel springen van blijdschap als je zo meteen het weerstation van Noord gaat winnen. En uiteindelijk gaven we net wel bijna weg, hè? Toch? Ja. Er kwamen nog een hoop goeie binnen. En dan hopen dat deze persoon opneemt.
2: Duurt wel lang.
0: Zou toch jammer zijn? Dus, je weet het. Je hebt een antwoord gehad. En we zeggen er altijd bij jezelf dat je de telefoon opneemt. Nou, we laten we nog één keer overgaan en dan is het klaar. Ja, één keer.
2: Nee.
0: Ja, nee. Dus, dat wordt hem niet.
3: Nee.
0: Okay. Oh, dan heb je dus nu een bericht van ons.
2: Ja.
0: Oh, wat jammer, daar gaat het weer station. Nou, blijf meedoen.
2: Heel lang overgaan trouwens. Ja, dit is de volgende.
0: Ja, alle tijd hoor. Tot 10 uur de ochtendploeg.
4: Ja, met Jans.
0: Hey Jans, met Edwin van Radio Noord.
4: Mooi.
0: Nou, wat is het goede antwoord?
4: Karel van Rabenhout.
5: En uiteraard zoeken we Karel van Rabenhout.
0: Ja hoor.
4: Goed hè?
0: Ja, heel goed. Ja, het was dus niet bommenberen, maar hij stond aan de andere kant. Ja,
4: die stond aan de verkeerde kern.
0: Ja, precies. Ja. Gefeliciteerd Jans.
4: Oké, bedankt hè.
0: Jans, en hoe verder?
4: De Haas.
0: Jans de Haas. En we komen weg.
4: Auto hier.
0: Nog plannen voor de vakantie?
4: Ja.
0: Ga je doen?
4: Ja. Zwarte Woud.
0: Oh, lekker. Huisje, caravannetje, tentje, wat doe je?
4: Hotelletje.
0: Oh, heerlijk man.
4: Ja,
0: ons lopend vuur gaat namelijk over de vakanties. Met de stelling, Groningen moet vol inzetten op toerisme.
4: Jawel, daarom mag ik ook groenten, daarom ga ik weg.
0: Oh ja. Ja, ze mogen van jou wel komen, die toeristen?
4: Ja.
0: En Rob had het nog over een groot pretpark, zou dat iets zijn?
4: Jawel, denk ik wel.
0: Ook nog wel, ja. Nou, dat noteren we dat voor jou.
4: Jammer.
0: Jouw naam is Haas, dat noteer ik. Jans, gefeliciteerd.
4: Hey, bedankt.
0: Yo, mooi.
4: Mooi.
1: Wel is dat.
0: Ja, ik kijk even naar ons lopend vuur. Groningen moet vol inzetten op toerisme. Is dus de stelling 050-318-288 is ons nummer als je mee wil praten. En stemmen doe je via rtvnoord.nl en via de app van Noord. Tussenstandje nu. 45% zegt eens tegen de stelling. Groningen moet vol inzetten op toerisme. Ochtendploeg op maandag. De week is toch begonnen. Hè? Misschien zit je al op je werk of ben je onderweg daarnaartoe. Hou de radio lekker aan. Zoals we doortjes zien op het werk. Mag allemaal vast wel van de baas. Straks na 9 uur bijvoorbeeld een reportage over het Nederlands kampioenschap kleiduivenschieten, gehouden in Pekel, in Nijpekel. En natuurlijk onze top 3. En nu de jazzpolitie en liefdesliedjes.

0: jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 9 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
9: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust. Dus in de stad General Santos zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
8: Na de beving waren er zeker 16 naschokken. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was wel tegenstander van Finland om toe te treden tot de NAVO. In Nederland vinden geen oefeningen plaats. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Lihana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houttuin.
10: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
8: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
11: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
12: Twee dolfijnen bivakeren sinds enkele dagen in de Waddenzee bij Lauwersoog. De dolfijnen, een moeder en een kalf, zwemmen en springen voortdurend rondom boei in de Veerhaven. En zoals dolfijn durft niet te zeggen waardoor de dolfijnen bij Lauwersoog terecht zijn gekomen.
13: De laatste jaren zien we ze echt steeds meer, dus er lijkt wel een soort verschuiving op te treden. Maar in die ondiepe Waddenzee, ja, dat is toch wel een beetje atypisch. Normaal zitten ze wel in wat dieper water. Ze kunnen wel dicht langs de kust voorkomen, maar niet in die in zo'n intergetijdengebied als de Waddenzee.
12: Volgens SOS Dolfijn zien de dieren er gezond uit en is er daarom voorlopig geen reden tot ingrijpen. Er wordt momenteel druk gewerkt aan een jongerenontmoetingsplek in de oude voetbalkantine van TOS in Beerta. Die wordt sinds het opheffen van de club eind vorig jaar niet meer gebruikt. Het jeugdhonk gaat op 30 juni open en moet een einde maken aan de overlast die de jongeren af en toe op straat veroorzaken. In FC Groningen heeft het contract van doelman Etienne Vaassen opengebroken en verlengd. De keeper ligt daardoor nu tot de zomer van 2029 vast. Eerder gaf Vaassen nog aan dat hij een vertrek niet uitsloot en open stond voor een nieuw avontuur. Meer nieuws straks om 9:30.
14: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
15: Voordeeluitjes.nl. Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
16: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
17: Voordeeluitjes.nl.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
20: Radio Noord. De Ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
21: Goedemorgen, zo'n 100 schutters deden afgelopen weekend mee aan het Nederlands kampioenschap kleiduifschieten in Nieuw-Pekela. En natuurlijk waren we erbij.
22: Ja, Edwin, goedemorgen.
23: Radio Noord.
22: Goedemorgen. Ja, Edwin, goedemorgen.

0: die is lang in Nederland geweest, hè. Inmiddels is het klaar. Hè? Harry Styles, American Girls. Ja, ik zou bijna zeggen, geweren klaar, schieten maar. Afgelopen weekend was het Nederlands kampioenschap kleiduif schieten. Gehouden in Nieuw-Pekela. Meer dan 100 schutters probeerden zoveel mogelijk oranje schijfjes uit de lucht te schieten. De enige die geen geweer had, maar wel een microfoon, was onze verslaggever Marco Grimmel.
1: Het klinkt hier wel een beetje alsof ik bij de slag van Bhutangen stooi. Morgen is gelukkig een stuk onschuldiger. Ik ben in Nijepekel bij vereniging Vulpes Vulpes. En een van de schutters hier is pekelder Armin Dalenoord.
2: Mijn pa en moe wonen hier voor bij de schuitbonen. Dus dan hadden ze personeel nodig voor een beetje machines vullen. En dan zo rol je het een beetje in. Ik zeg meestal iets van, we zijn allemaal kleine kinderen. Actie en reactie, zeg maar. Vroeger gooi je een steun in het water voor de plons. En nou schuit je op de hoef en mat ik kapot gewoon. Dat is wel iets wat er zo mooi aan is.
1: Er zijn vooral Nederlanders, maar ook Duitsers die meedoen. Night aan het Nederlands kampioenschap natuurlijk, maar in een andere klasse. De schutters schooiden op schutteltjes van zo'n 11 centimeter. Klinkt makkelijk, is het night. Moest er wel gouden wezen, zeg maar. Het is volgens voorzitter Jan Platje geen hobby, maar...
3: Het is een sport. We hebben in Nederland 45.000 leden van de KNSA. En KNSA is de overkoepelend orgaan van de skisport. Dus eigenlijk hetzelfde onder voetbal, de KNVB. En we hebben zelf 460 leden.
1: En een daarvan is dus Armin. Kunnen we schoon wel Nederlands kampioen worden?
2: Voor mij? Ja, ik had vanmorgen nog goede verwachtingen. De laatste ronde was niet zo gehouden. Maar gehouden. Het was allemaal schuiten, dus we moeten kijken aan het einde van de rit wat er overgebleven is. En hoe we daar zitten met de scores.
0: Ja, pekelder Armin Dalenoord eindigt uiteindelijk op de 11e plek. En zometeen hoor je wat het thema is van onze top 3 vandaag.
4: Als je luistert dat het mooi weer wordt... En boeten is het grijs, kreeg het gelijk, als het ongelijk is.

0: Arnold Veeman, mooi plaatje dit, in dit hoes. Top 3. Over een half uur dan hoor je onze top 3 weer hier in de ochtendploeg. En we hebben je hulp, dus wie nodig? 050-3188-288. We zoeken platen voor die top 3, want het gedeelte van de uitzending is nu nog leeg. 3 platen aan de hand van een thema, een actueel thema. En vandaag gaan we het hebben over de zee. Het is namelijk vandaag Wereldoceanendag. Niet zomaar bedacht. In 2009 door de Verenigde Naties opgericht om het belang van oceanen voor ons als gemeenschap te vieren. We weten immers veel meer dan de helft van deze wereld bestaat uit zee, bestaat uit oceanen. Nou, weet je wat? Laten we dat als thema nemen dan. Maar er is ook best veel over gezongen, hoor.
1: Mooi, dit draaide mijn vader vroeger altijd in de auto.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Zong je dan ook mee?
1: Ja, ook wel, ja. Heel hoog.
0: Werd het daar mooier van?
1: Nou, niet per se.
0: Jan de Groot, Willem, we komen met Maggie McNeil en terug naar de kust. Ook een mooie suggestie van Fenna, The Beach Boys en Surfing USA. Oh ja. Die zijn natuurlijk allemaal in de zee gelegen daar, ja. En zijn naam is ook nog eens een keer Billy Ocean. Nou, dan gaat het dubbel op, hè.
1: Ja.
0: Auke Poelstra kwam met deze suggestie. En dichter bij huis kan het natuurlijk ook. Daar waar tegenwoordig dolfijnen zwemmen.
2: Blijf met je vingers van de Waddenzee.
0: En Wijngaard.
2: Laat de natuur voor hij is.
0: En Richard Meckering komt met de Waddenzee. Er moet daar heel eerlijk bij gezegd worden. Ik heb vanochtend al een plaatje van Henk Wijngaard gedraaid. Dus maar ja, goed. Als er nou tientallen stemmen binnenkomen, dan zul je zien dat we toch gaan draaien. Zo zijn we dan ook alweer. Ja. 050-3188-288. Dus je mag ons appen, je mag ons bellen. We zoeken plaatjes voor onze top 3 over de zee. Top

0: Criss Cross Amsterdam. En zij hoort bij mij met Gabriella Chilny. Daarvoor Sweet About Me. En zometeen om 9:30 het Groningse nieuws. Robert zit erin.
1: Ja, dan hoor je waarom SOS Dolfijn geen reden ziet om de twee dolfijnen die momenteel rondzwemmen in Lauwersoog terug te begeleiden naar zee.
0: Heb je al gestemd op ons Loop het Vuur? Dat kan via rtvnoord.nl en de app van Noord. Dat gaat over het toerisme waar meer geld voor komt. Groningen moet vol inzetten op toerisme. rtvnoord.nl en de app van Noord. 45% is het eens. Wil je meepraten? 050-3188-288. Straks na 9:30 zetten we de reacties op ons Loop het Vuur op een rij.

0: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Het is bijna 9:30 op maandag, hier is het nieuws. Goedemorgen Rob.
9: Goedemorgen. In Tolbert is een auto door brand verwoest. Het gebeurde ter hoogte van de kruising van de Noorderweg met de Mensumaweg. De brandweer heeft de vlammen gedoofd. Een berger komt ter plaatse om de wagen af te voeren. 2 dolfijnen zitten sinds enkele dagen in de Waddenzee bij Lauwersoog. De dolfijnen, een moeder en een kalf, zwemmen en springen voortdurend rondom een boei in de Veerhaven. Volgens Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn zien de dieren er gezond uit en is er daarom geen reden tot ingrijpen.
10: Zolang ze vrij rondzwemmen doen we dat eigenlijk nooit. Het is meer zeg maar dat we op stand-by staan voor als ze onverhoeds toch ergens stranden. Met zo'n getijdengebied het kan natuurlijk zijn dat ze dan op de een of andere manier toch bij zo'n droogvallende plaat terechtkomen of op het strand ergens terechtkomen. Ja, dan schakelen we wel meteen en dan rukken we uit. Maar tot dat moment is het vooral monitoren en proberen te voorkomen dat de dieren te veel verstoord worden. Ik denk ook niet dat het nodig is. Je hoopt dat de dieren zelf weer de weg terug naar open zee vinden.
9: Er komt een jeugdhonk in de voormalige voetbalkantine van TOS in Beerta. Die wordt sinds het opheffen van de club eind vorig jaar niet meer gebruikt. De ontmoetingsplek moet een einde maken aan de overlast die jongeren af en toe op straat veroorzaken. Naar eigen zeg, omdat er te weinig te doen is in Beerta. Jeugdwerkers, de gemeente en de jongeren zelf steken op dit moment samen de handen uit de mouwen om de kantine om te vormen tot jeugdhonk. Jongeren kunnen er straks onder meer gamen, tafeltennissen of gewoon rondhangen. Het jeugdhonk wordt op 30 juni geopend. Ruim 800 bezoekers kwamen dit weekend af op de open dag van de rechtbank in Groningen. De dag stond in het teken van de verharding van de jeugdcriminaliteit in onze provincie. De daders worden namelijk steeds jonger en ook plegen ze steeds ernstiger feiten, zegt rechter Simone Swarts.
11: Veel geweld zien we bij jongeren. Als we zien dat het geweld onder jongeren in de vorm van vechtpartijen, in de vorm van straatroven, zo'n vlucht neemt, dan is dat absoluut iets zorgelijks.
9: De Groningse toeristensector groeit al jaren. Toch bungelt onze provincie landelijk gezien nog steeds helemaal onderaan de lijstjes. 200 miljoen euro vanuit Nijbegun moet daar verandering in brengen. B&B en camping-eigenaar Anita Oosting in Uithuizenmede hoopt dat dit gaat lukken.
12: Groningen is nog steeds niet helemaal ontdekt bij de mensen. En dat gaat toch heel erg langzaam. We zitten nog steeds een beetje tegen de vooroordeel na. Je krijgt mensen in de receptie die staan hier en die zeggen van... het is wel een einde hoor, helemaal naar Groningen. En dan vraag ik zo heel onschuldig van... oh, dan gaat u nooit zo ver op vakantie. Ja, we gaan naar Italië en Frankrijk. Naar Groningen. En dat zit ergens tussen onze oren. Ja, heel gek.
9: De Wiekers uit Wending, oftewel DWZ, is gepromoveerd naar de vierde klasse. Een historisch moment in de clubgeschiedenis, want er was in 43 jaar tijd nooit wat te vieren. Geen kampioenschap of een promotie via de nacompetitie. Nu wel, na de 2-1 overwinning op FC Terschelling. Voor spits Henry Hutt betekent dit eindelijk gerechtigheid.
13: Ja, ik vind het echt geweldig. We hebben meerdere mensen hier die hier al jaren op wachten. En sowieso ons team ook. En we wachten hier al jaren op zo. Vorig seizoen. De pank de nummers 1 en 2 en 4 en 5, die pank periode en wie waren daar. En dus griepste we eigenlijk overal noos, terwijl we de wand zien voor hem.
9: En atlete Julia Dokter uit Groningen is derde geworden op de NK Meerkamp voor junioren in Assen. De Groningse stond na de eerste dag nog op plek 2, maar presteerde gisteren niet goed bij het speerwerpen. Dokter liep door haar derde plaats ook een ticket voor de WK junioren in de Verenigde Staten in augustus mis. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
8: Dankjewel, Rob. Zometeen nog reacties op de stelling in ons lopend vuur. Groningen moet vol inzetten op toerisme. En daarna staat de zee op Wereldoceanendag centraal.

0: Ja, leuk plaatje.
1: Ja.
0: Ede Staal kan natuurlijk ook heel goed.
2: Genoeg.
0: Daar komt Jan mee.
2: Zo klonk het vroeger in de stroten. Genoeg.
0: Nou ja, het zou ook een soort van Sita-dag kunnen zijn vandaag. Die hebben natuurlijk gedraaid vanochtend. Zij is jarig, ze zat bij Chaotic.
1: Ja.
0: Maar ze maakte dit ook met Marco Borsato. Plien hebt deze net nog door. Lopen op het water. En deze komt echt heel vaak binnen.
3: Een oceaan om in te vluchten. Nooit
0: een oceaan om in te vluchten. Raccoon. Nou ja, 050-3188-288 is ons nummer. Geef je plaatjes door. Wat komt er in onze top 3 als de zee het thema is? 050-3188-288. Hier is Harma. Met het weer.
4: Vroeg is de bewolking wat zon en in de loop van de middag volgt wat regen. Met een matige zuidelijke wind wordt 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht trekken verspreid over de provincie buien. Mogelijk met onweer, lote volken op kloot zijn 12 tot 14 graden als minimum. In buien is de regelmatig zon en kans op bui. De temperatuur met een matige tot krachtige west-zuidwestenwind 16 tot 18 graden.
5: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
6: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
7: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
8: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.

0: Shakira.
1: Lopend vuur.
0: Je hoorde er vanochtend al uitgebreid over hier bij ons in de ochtendploeg. Het aantal toeristen in Groningen groeit al jaren. Alleen trekt de provincie nog altijd de minste bezoekers van Nederland. En dat moet veranderen. Vanuit Nijbegun staat er 200 miljoen euro klaar om het toerisme verder te laten groeien. Geld beschikbaar voor onze provincie, maar ook voor Noord-Drenthe, gaat onder andere naar het ontwikkelen van evenementen en trekpleisters die de regio op de kaart zetten. En ook vanuit het Nationaal Programma Groningen komt er dan nog geld vrij, namelijk 25 miljoen euro. Nou, daar kan een hoop van gebeuren. Maar er valt ook nog een hele wereld te winnen. Wat cijfers. In 2025 bijvoorbeeld stond in Drenthe en Friesland de teller op ruim 7 miljoen overnachtingen per jaar. En bij ons in Groningen 2 miljoen ruim. Nou, dat moet de komende jaren veranderen, is het idee. En vind je dat een goed idee? De stelling luidt vandaag: Groningen moet vol inzetten op toerisme. Petra, komen veel reacties binnen. Laten we nog eens een greep doen.
2: Ja, Paul Wijbenga die zegt absoluut. Voor alle ondernemers zou dit een boost zijn. En Trudy van Bruggen zegt inzetten op toerisme is goed, maar het moet toch ook weer niet te druk worden. De rust is een van de charmers van Groningen. En dat vindt Jannie Groenewold ook. Ze zegt, nee man, lekker rustig. Lekker rustig hier. En dat moet ook zo blijven. En Sierk zegt, ja,
0: dat we dat niet verder vertellen. Zeg maar.
2: Nee, precies.
0: Dat ons geheimpje een beetje is hier. Ja.
2: Want het toerisme is meer gericht op de Randstad, vindt Sierk. De noordelijke provincies moeten de eigenschappen behouden, zoals de rust en de ruimte.
0: Nou ja, maar Friesland en Drenthe zijn het ook wel meer toeristische provincies.
2: Ja,
0: net zei we, zeker het water in Friesland bijvoorbeeld.
2: Ja, ja. Ja, maar meer toerisme betekent ook meer drukte, zegt Sierk. En Marjan is in het weekend nog in het westen geweest, zegt ze. Helemaal blij als je dan weer richting Groningen komt. Wat een heksenketel is het daar. En vooral in het verkeer, bedoelt ze dan.
0: Ben ik wel met haar eens.
2: Ja, daar ben ik ook mee.
0: Ja,
2: ik
0: heb dat gevoel niet van.
2: Ik heb dat gevoel ook wel als ik dan weer richting Groningen ga. Maar ja, dus laat het toerisme daar maar blijven, zegt Marjan. En Kunny zegt, zolang er maar geen grote pretparken komen. Ik vind het persoonlijk wel rustig zo. Ja, pretparken vind ik dan wel weer leuk.
0: Ja, Rob was er ook voor. Die opperde net. Ja.
2: Dat mag wat mij betreft wel.
0: Ja, dat missen we natuurlijk wel hier in het noorden. Want je moet dichtstbijzijn is denk ik Slagharen zo'n beetje, toch? Of je wil naar Duitsland gaan.
2: Ja, naar Slagharen denk ik.
0: Slagharen is dichterbij, ja.
2: Ja, ja.
0: Gewoon een reisje vroeger.
2: Ja, dat was leuk, hè. Ja. Nog één reactie van Jan, die zegt onze provincie wordt saai, want steeds meer koeien verdwijnen in de stal of boeren die stoppen, weilanden raken leeg. In onze buurt ben ik nog de enige met koeien buiten. En voor de toerist is dat natuurlijk wel leuk, die kalfjes.
0: Dus, oh zo, ik denk, we gaan het heen.
2: Ja.
0: Ja, nou, mooi, dank voor je reactie. En stem via rtvnoord.nl. En de app van Noord-Groningen moet vol inzetten op toerisme. Daar is 45% van de stemmers het mee eens.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.

0: Paul Garrick in de ochtendploeg en Don't Shed a Tear.
1: Top 3.
0: En een heel veel tranen is een oceaan vol, zul je bijna kunnen zeggen. Nou, dat komt mooi uit, want het is Wereldoceanendag. Bedacht door de Verenigde Naties. En dus is de oceaan, de zee, zullen we maar zeggen, het thema vandaag in onze top 3. En dank weer voor allemaal leuke liedjes die binnen zijn gekomen. Dank

0: En hij belde hem door. The Beach Boys en Surfing USA in onze top 3 over de zee.
1: Top 3.
0: Zometeen nog één liedje te gaan. En Mariesta. Goedemorgen Femke.
2: Goedemorgen.
0: Zometeen op Radio Noord weer de ochtend door met fijne muziek. En begin aan een nieuwe week. Raad die eerste plaat.
2: Ja.
0: Nou, heel benieuwd.
2: Zij maakt die jonge knappe gasten helemaal gek. Ze gaan er toch niks aan doen?
0: We gaan hem even ontleden. Mm. In alle rust, nog één keer.
2: Zij maakt die knappe jonge gasten helemaal gek.
0: Ja.
2: Ze gaan haar toch niets aandoen?
0: Die knappe jonge gasten. Nou, dat is wij dus.
2: Tuurlijk.
0: Is Murder on the Dance Floor?
2: Nee.
0: Nee. Ze gaan haar toch niks aandoen?
2: Het kan heel specifiek zijn over wat ze haar dan gaan aandoen, maar dan raad je het, denk ik.
0: Ja,
2: dus ik moet
0: dat
2: het
0: moet
2: een beetje
0: zeggen.
2: Vaag houden.
3: Ja. Iets met Hurt of zo.
0: Knappe jonge gasten. Dus het zal wel iets van de Backstreet Boys-achtige, Take That-achtige. Nee.
2: Koud. Oh.
0: Ja. Nee.
3: Dikke. Ik geef me over.
0: Ja, het zit er niet in vandaag.
4: Maar ik wil nog even tijd hebben om na te denken.
0: Ja, nee, maar ja. Voor het weet is 12 uur. Weet je wat we doen? Nou. We gooien onze WhatsApp-lijnen op 050-3188-288. Geef me door, maar misschien denk jij wel, ik weet het al lang, en schreeuw je tegen de radio. Dit is nog één keer de aanwijzing.
2: Zij maakt die knappe jonge gasten helemaal gek. Ze gaan er toch niks aan doen.
0: 050-3188-288. Het antwoord hoor je zometeen na tienen in de ochtend door met Femke de Wal. Ik heb er nog eentje in onze top 3. Nou, die kwam het meeste binnen hoor. Even kijken hoor. Richard, Evelina, Roelof, Jannie, Henk, Grietje, Marielvi, Plien. Allemaal kwamen ze met Raccoon. Prachtig mooi. Oceaan tot besluit in onze top 3 over de zee. Mooie maandag verder.

was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: ook heel erg bedankt. Een fijne ochtend. Oké, dag.
1: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
2: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
1: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
3: Doe je naar de kont, maar dat doet niks, ja?
2: Dat doet niks.
1: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Is er iemand onder onze vloer bezig?
12: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
11: Echt?
12: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
14: Nu het nieuws van 10 uur.
16: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël en vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
7: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
18: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom, pom.
19: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
20: De Ochtend Door.
21: Met Femke de Wallen.
22: Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar De Ochtend Door. Ja, zij maakt die knappe jonge mannen helemaal gek. Welke plaat is dat toch?
23: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
22: Nou, het is niet Britney Spears met Toxic. Het is ook niet Roxy Dekker met Sugar Daddy. Maar het is wel She Drives Me Crazy van de Fine Young Cannibals. En Gina had het goed en Koos had het goed en Tietje had het goed. En er waren nog een aantal die het goed hadden. Maar er kan er maar één de eerste zijn. En dat is Richard. Dus Richard, als je luistert, de Buckethead is vandaag voor jou.

Open Light van Taylor Swift hoor je op Radio Noord op deze maandagochtend 8 juni. Het is een beetje grijs, maar Gerard die is net terug van zijn wandeling. In Rode doet hij dat en hij zei het is al best broeierig nu. Nou, dat geloof ik ook wel. Want ja, het is natuurlijk bijna zomer.

Ja, en ik hoop dat je een fijne ochtend hebt vandaag. Dat je lekker vol frisse moed weer aan een nieuwe week bent begonnen. Of je nu aan het werk bent, of thuis bent, of lekker aan het sporten bent. Of misschien net als Gerard lekker een wandelingetje aan het maken bent. Hou hem lekker op Noord, want wij praten hier de hele dag door bij over wat er gebeurt in de provincie.

fijne muziek de komende anderhalf uur. Dik anderhalf uur hoor je weer hele fijne platen voorbij komen. En misschien wel die van jou. Want misschien is er een liedje, een specifieke plaat waarvan jij zegt, daar heb ik zin in vandaag. Die zou ik graag op Radio Noord willen horen. Reden maakt niet zoveel uit. Gewoon omdat je hem fijn vindt of omdat hij past bij de dag van vandaag. Of, ja, vul maar in. Laat het me weten. 050-3188-288. Gewoon even een appje sturen welke plaat jij zo meteen over een minuutje of zes zou willen horen op Radio Noord. En nou, dan kan ik dat misschien wel voor je regelen. 050-3188-288. Laat me weten welke plaat. Wie weet, hoor je hem zo op Noord.

0: hele vrolijke plaat van TikTok Tammo. Op goed gevoel groeien op Radio Noord. Het is 17 minuten over 10 geworden. Alco, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Onderweg hoor ik wel.
1: Nou, dat klopt.
0: Waar gaat de reis naartoe?
1: Nou, nu naar huis. En dan ga ik zo lekker wandelen met de hond. En ik moest even een boodschapje doen voor wat motoronderdelen. En ik ben nu lekker relaxed. Rij door het pittoreske Meeden onderweg naar Muntendam.
0: Kijk eens aan, dus, kijk eens aan.
1: Bijna thuis.
0: Ja, en jij zegt motoronderdelen. Ben jij een beetje een prutser, zeg maar? Dat zeg ik heel eerbiedig overigens, hoor.
1: Nee, dat doe je hartstikke goed. Ik ben totaal geen prusser of monteur of wat dan ook. Maar het gaat even om het lampjes. En ik had even iets anders wat gerepareerd moest worden. Wat ik dan zelf terug kan plaatsen. En dan is het weer klaar.
0: Kijk eens aan. Ja, nou, je hebt mensen inderdaad, die hebben dan een motor. Maar die vinden het ook heerlijk om daar de hele dag dan aan te sleutelen.
1: Ja. Ja, ik heb ook een motor en ik vind het heerlijk om de hele dag te rijden.
0: Ja, dat is veel leuker, toch?
1: Als een ander dan het sleutelen doet, ga ik het rijden wel doen.
0: Ja, heel goed.
1: Lijkt me een goede verdeling.
0: Wat voor motor heb je?
1: Een Harley.
0: Kijk, dat zijn toch over het algemeen wel prutsers, heb ik me laten vertellen.
1: Ik ben niet zo'n prutser. ik hou van rijden, niet van prutsen. Ja.
0: Ik heb ooit een keer een reportage gemaakt over een Harley-eigenaar ergens in Friesland. Nee, hij woonde zelfs over de grub, ergens in Flevoland volgens mij. Fantastische kerel. Okay. Hij zei, als je een Harley koopt, dan moet je ook bereid zijn om wel een beetje daaraan te sleutelen, want er is altijd wel wat mee.
1: Dat was ook wel zo, maar wat de nieuwere motoren die zijn wat minder gevoelig voor pech en andere dingen. En de Harley aan zich, waar ik het over heb, die doet het gewoon altijd. Het keurig in onderhoud bij een specialist. En waar ik nu wat spulletjes voor opgehaald heb, dat is voor een motor die er een beetje bij staat.
0: Ja.
1: En die wil ik wel graag in de ere houden. Dus dat dus.
0: Nou, wat goed zeg. Maar je hebt wel echt de motor onder de motoren, toch? Als je een Harley hebt.
1: Ja, ik zie het altijd zo. Je hebt motoren en Harleys.
0: Ja, wou zeggen, ja. Prachtig,
1: ja,
0: zeg. Hé, en wat voor een heb je dan? Ja, sorry hoor, ik vind dat leuk. Maar heb je dan echt zo'n... met een laag stuur, met een hoog stuur? Wat voor type heb je? Nu we toch bezig zijn.
1: Ja, precies. Nou, je mag best weten. Het is een Electra Glide. Zoals ze dat zeggen, fully packed. Oftewel, koffers erop, de hele mikmak. En een heerlijke motor om mee te reizen. En dat doe ik dan ook.
0: Ah, wat tof zeg.
1: Ik ga van Schotland naar Spanje en Polen, Tsjechië, noem maar op.
0: Wauw.
1: Het brengt me overal.
0: Geweldig.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: En waar gaat de volgende reis naartoe?
1: Nou, de volgende reis gaat iets met de camper.
0: Oh,
1: dat is weer een...
0: dat is ook leuk.
1: Ja, maar de camper die krijgt binnenkort een trekhaak. En dan is de bedoeling dat de motor wel meegaat.
0: Ja, wat goed zeg.
1: Dus dan kon je naar Frankrijk rijden, dan 1 of 2 dagen een beetje toeren en dan weer door. Nou, een beetje dat.
0: Lekker zeg. Wat een fantastisch vooruitzicht, Alco.
1: Absoluut. Ik hou er ook
0: van. Ja, en alsof dat nog niet genoeg is, vraag je ook nog eens een heerlijke plaat aan.
1: Ja.
0: Want
1: ik hoorde het net op de radio van, joh, als je een leuke plaat wilt horen, laat het ons weten. Met een beetje geluk wordt die gedraaid. Ga ik invullen, ga ik doen.
0: Nou, dankjewel Alco, want jij hebt Grant van Grillroad aangevraagd met Some Kind of Wonderful.
1: Absoluut.
0: Zit er nog een verhaal bij of vind je hem gewoon heerlijk?
1: Nou, beide. Het verhaal is dat het nummer was toen heel actueel vanwege mijn eerste liefde. Dus dat is een reminder. Maar ik vind het ook gewoon een fantastisch swingend nummer, weet je. Het ligt lekker in het gehoor. En als ik al eens een keer een borreltje op heb en is een dansvloer en het nummer wordt gedraaid, dan ga ik wel los.
0: Heel goed, heel goed. Nou Alco, ik ga hem voor je draaien. Dankjewel en een hele fijne dag nog.
1: Gaat lukken, dankjewel voor de uitzending en veel succes erbij.

0: Is alweer een tijdje oud, deze plaat. Zeg ik niet helemaal goed, correct, grammaticaal. Is er alweer een tijdje deze plaat, maar hij blijft wel heel fijn. Shepherd en Die Young op Radio Noord. Zometeen het laatste nieuws uit onze provincie met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit er zometeen in?
1: We horen iemand van SOS Dolfijn over de dolfijnen die rondzwemmen in de Waddenzee.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
0: Het is bijna 1 minuut over 11:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. 50 asielzoekers hebben afgelopen nacht doorgebracht in de nachtopvang van het Drentse Gieten. Voor hen was geen plek in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het was de laatste nacht dat ze daar in de sporthal terecht konden. Welke gemeente de komende nachten de asielzoekers opvangt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis roept de overheid opnieuw met klem op om de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Er sliep niemand op het veld voor het aanmeldcentrum. 2 dolfijnen zitten sinds enkele dagen in de Waddenzee bij Lauwersoog. De dolfijnen, een moeder en een kalf, zwemmen en springen voortdurend rondom een boei in de Veerhaven. Volgens Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn zien de dieren er gezond uit en is er geen reden tot ingrijpen.
9: Zolang ze vrij rondzwemmen doen we dat eigenlijk nooit. Het is meer zeg maar dat we op stand-by staan voor als ze onverhoeds toch ergens stranden. Met zo'n getijdengebied, het kan natuurlijk zijn dat ze dan op de een of andere manier toch bij zo'n droogvallende plaat terechtkomen of op het strand ergens terechtkomen. Ja, dan schakelen we wel meteen en dan rukken we uit. Maar tot dat moment is het vooral monitoren en proberen te voorkomen dat de dieren te veel verstoord worden. Ik denk ook niet dat het nodig is. Je hoopt dat de dieren zelf weer de weg terug naar open zee vinden.
1: In Tolbert is vanmorgen een auto door brand verwoest. Dat gebeurde ter hoogte van de kruising van de Noorderweg met de Mensumaweg. De brandweer heeft het vuur geblust. Een berger gaat het voertuig afvoeren. De Groningse brandweer heeft gistermiddag geholpen bij het blussen van een grote brand in Norg. Daar was brand ontstaan in een garagebedrijf in het centrum van het dorp. Vanuit Groningen is een hoogwerker naar Norg gestuurd om van bovenaf te kunnen blussen. Het garagebedrijf is volledig verloren gegaan. Ook het tankstation en taxibedrijf zijn door de brand zwaar beschadigd geraakt. Omdat er veel rook vrijkwam, werd een NL-alert verstuurd in die omgeving. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel, Fleur. Krijg je nog het weer van Harma Boer?
10: Vroeg is de bewolking, wat zon en in de loop van de middag volgt wat regen. Met een motige zuidelijke wind wordt 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht trekken verspreid over de provincie buien. Mogelijk met onweer, loten vol krapkloten in 12 tot 14 graden als minimum. In buien is de regelmatig zon en kans op bui. De temperatuur met een motige tot krachtige west-zuidwestenwind 16 tot 18 graden.
0: Dankjewel, Harma.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
13: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
15: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
16: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
17: Nu mega opruiming bij
18: Meertens Meubelen.
17: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
19: De koffie staat klaar.

0: Opus en Life is Life op Radio Noord. Ja, ken je dat? Dat je een idee hebt of een verhaal of iets. En het moet eruit, je weet alleen nog niet hoe. De vorm weet je nog niet. Het tijdspad weet je nog niet. Maar je weet, het hangt in de lucht. Ik moet alleen nog eventjes een soort voertuig vinden of een manier vinden om het uiteindelijk eruit te krijgen. Zeker als je een beetje een creatief persoon bent, dan kan je dat misschien herkennen. Soms heb je een idee, maar dan weet je niet wat je ermee moet. Zo heb ik zelf al tijdenlang een idee in mijn hoofd zitten. En ik weet dat het eruit moet, een verhaal. Een heel persoonlijk verhaal. Maar ik weet nog niet hoe. En ik ga er ook nog niks over vertellen voordat het vorm krijgt, want dan voelt het alsof het breekt of zo. Alsof dan de toverspreuk ineens verbroken wordt en dat de magie eruit gaat, zeg maar. Soms dan moet het even in de lucht blijven hangen, want dan blijft het magisch. En pas als je het vastpakt en je kan er vorm aan geven, dan wordt het daadwerkelijk echt of zo. Dat is precies wat er gebeurde bij Snelle. Snelle is natuurlijk de laatste jaren vooral bekend van zijn geweldige hits. Catchy hits. Afgelopen weekend heeft hij nog een heel festival georganiseerd. Met allemaal collega-artiesten. Was een enorm succes. Maar soms schuurt hij ook de moeilijke kant van het leven niet. En vindt hij ook dat hij daar wat mee moet. Zo ook met het liedje wat ik nu voor je ga draaien. Het is het verhaal van zijn stiefzusje die haar vader verloor aan Alzheimer. En dat raakte hem. En hij wist dat hij er iets mee moest. Hij wist alleen nog niet hoe. En hij zegt zelf, het liedje was er al. We moesten het alleen nog even pakken. En uiteindelijk werd dat dit liedje. Snelle hoor je nu en laat het licht aan op Radio Noord.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Liefde, ja, dat is helaas... Tenminste, dat zou het beste medicijn moeten zijn. Maar zo werkt het helaas niet altijd. Maar goed, Bob Marley heeft wel helemaal gelijk. Let's get together and feel all right. Zometeen Simply Red op Radio Noord. Maar eerst George Ezra. Dit is Anything For You.

0: Als we eenmaal beginnen, Simply Red and Something Got Me Started op Radio Noord. Ja, en zometeen heb ik toch een klusje voor je. We gaan zometeen een van de meest legendarische platen ooit gemaakt tellen. En ik durf dat te zeggen, omdat de wetenschappers het daar gewoon over eens zijn. Heel veel mensen zijn het erover eens. Of je het nou mooi vindt of niet. Het is een van de meest legendarische platen ooit gemaakt. Welke plaat het is en wat je kunt winnen, vertel ik je allemaal zometeen na het nieuws van 11 uur.
1: We spelen weer Klauk.
2: Presentator Olaf Vos gaat op zoek naar de Klaukste Grunnige van 2026.
3: Veel score, maar
4: daarom.
2: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
1: op TV Noord.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
8: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
7: Hoe dan?
8: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 11 uur.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
15: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
16: Scootmobiel of rollator nodig?
17: Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
18: Nu mega opruiming bij
19: Meertens Meubelen.
18: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
20: De koffie staat klaar.
21: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
22: Radio Noord.
23: De ochtend door.
24: Met Femke de Wallen.
0: Ja, zometeen mag je aan de bak in Tel en Bel om kans te maken op de snoesterput en de Buckethead. Na Bruno Mars en Madonna. We'll be right back.

Bruno Mars en I Just Might. En ik denk dat de man die we zo meteen gaan tellen wel een van de voorbeelden is voor Bruno Mars. Tel en bel. De plaat die we namelijk vandaag gaan tellen is een legendarische. En als ik dit laat horen...

En ik kan je vertellen, het is niet makkelijk. Want we gaan het woordje thriller tellen. En zeker op het einde, dan is Michael Jackson gewoon ietsje moeilijker te verstaan. Omdat deze man er doorheen praat met zijn prachtige tekst. Dus je moet goed opletten, zeker op het einde. En er zijn een aantal woorden die lijken dan op thriller. Er komt op een gegeven moment komt er chiller voorbij en killer. En dat lijkt natuurlijk uit de mond van Michael Jackson, die soms een beetje binnensmonds zingt, kan zingen. Lijkt allemaal op elkaar, maar dat telt allemaal niet. Dus als je de songtekst erbij wil pakken, dan mag. Dat heb ik ook gedaan, om in elk geval te kijken van waar zitten we in de tekst. Maar ja, er komt uiteindelijk een getal uit. En die heb ik nu wederom voor me liggen. Dus mocht je tv kijken, dan heb je het misschien al gezien. De vraag is, hoe vaak hoor je thriller? Als je het weet, mag je zometeen bellen. 050-3188-288. Om kans te maken op de snoesteput en de buckethead die daar natuurlijk in zit. Dus hoe vaak hoor je thriller? Ik wens je heel veel succes. Oh ja, die dus. Die gaan we tellen.

0: Zo, die deur zit dicht. En nu is natuurlijk de vraag, hoe vaak hoorde je het woord thriller voorbij komen? Als je het weet of een gokje wil wagen, mag natuurlijk ook. Mag je bellen 050-3188-288 om kans te maken op de Snoeste Puut met de Buckethead. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, met wie heb ik het genoegen?
1: Met Antje de Graaf uit Stroobos.
0: Nou, Antje de Graaf uit Stroobos. Lukt het allemaal een beetje of vond je het pittig?
1: Nou, het is wel een beetje pittig, hè?
0: Ja, het is moeilijk te verstaan af en toe, hè?
1: Ja, juist.
0: Ja, maar wat heb je ervan gebakken, Antje?
1: 28 heb ik.
0: 28, zeg je?
1: Ja.
0: Nee, dat is niet goed. We moeten omhoog.
1: Omhoog, okay.
0: Ja, maar toch bedankt en doe weer eens mee, zou ik zeggen.
1: Ja,
0: oké. Dag Antje, hoi hoi. Goedemorgen, met wie?
2: Hallo, mag ik je even?
0: Hallo, oeh, je hebt een lekkere telefoon.
2: Ja,
0: zat een beetje een brom in. Geef niet, wat heb je geteld?
2: 21.
0: Nee, nee, dat is echt te weinig. Ja, ja? We moeten ver omhoog.
2: Oké.
0: Okay. Boven okay. De 30.
2: Ja.
0: Oké, okay, doeg. Goedemorgen, met wie?
3: Hoi, met Petra.
0: Dag Petra, goedemorgen.
3: Ik heb 30 geteld.
0: Nee, nee, dat is ook niet genoeg, helaas.
3: Oh, oké. Okay.
0: Ja. Oké, okay, doeg. We moeten nog verder omhoog. Met wie heb ik het genoegen? Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen, met Lloyd Klaver uit de Zinnenburen.
0: Hallo.
4: Ja, wat was de vorige? 32.
0: Sorry? Hallo?
4: Ja, hallo met Lloyd. Ik wou mee doen aan het spelletje. Ja.
0: Ja. Hoeveel heb je geteld?
4: Nou, hoeveel heb ik geteld? Ik wil gokken.
0: Ja, gok maar.
4: Nou, 38 of zo.
0: 38 zeg je?
4: Ja.
0: Nee, dat is nou weer te veel.
4: Oh, mag ik dat nog een keer gokken?
0: Nee, we moeten beurt helaas eventjes over naar de volgende.
4: Okay, dan bel ik nog een keer.
0: Ja, bel nog maar een keer. Is goed.
4: Dankjewel.
0: Doeg. 050-3188-288 is het nummer dat je nu mag bellen om kans te maken op de Snoeste Puut of met daarin de Buckethead en allemaal leuke RTW Noord goodies. Het was niet 30, het is ook niet 32, heb ik ook gehoord. Het is ook niet 38, het zit daar ergens tussenin. Tussen 32 en 38 in. Dus als je een gokje wil wagen, denk nou ja, ik heb niet geteld. Je mag bellen. 050-3188-288. Een hele goede morgen met wie?
5: Hallo.
0: Hallo.
5: Hey, ik zet hem even op zacht hoor.
0: Ja, doe maar even.
5: Johan.
0: Ja. Ja, hoi Johan, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Nou.
5: Ik denk 36.
0: Oh nee, je bent heel warm, maar het is net niet goed.
5: Nou,
0: helaas. Joe. Doeg.
5: Hoi.
0: Hoi, hoi. Goedemorgen, met wie?
6: Maria.
0: Nou, hallo, goedemorgen.
6: Ik wou graag even reageren op een spelletje.
0: Nou, hoeveel denk jij dat de thriller voorbij kwam in de plaat?
6: 31.
0: Nee, dat is te weinig, helaas.
6: Oké.
0: Okay. Oké, okay, doeg.
6: Oké, okay, doeg.
0: Doeg. Goedemorgen, met wie?
7: Met Aukje.
0: Dag, Aukje.
7: Hallo.
0: Nou, wat denk jij?
7: 35.
0: Dat is inderdaad het goede antwoord.
7: Ah, hartstikke mooi.
0: Van harte gefeliciteerd.
7: Dankjewel.
0: Jij hebt de Snoeste Puut gewonnen met de Buckethead het daarin. Dat is dat hele leuke festivalhoedje. Dus blijf even aan de lijn. Dan ga ik zorgen dat het jouw kant op komt.
7: Oké, dankjewel.
0: Spreek ik je zo.
7: Is prima.
0: Oké. Zometeen de meest gedraaide plaat van deze week op Radio Noord. Elke week dan kiezen we er eentje uit. Dat wordt Gronings Goud en die hoor je extra vaak op Radio Noord. Welke plaat dat deze week is, hoor je zometeen na Bob Sinclair en Love Generation.

Friday night to everyone.

0: Je hoort hem deze week extra vaak. De nieuwe single van Riek Schuring, Wat een Geluk, op Radio Noord. Want die is Gronings goud. Zometeen het laatste nieuws uit onze provincie met Fleur. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit er zometeen in?
1: Verkeershinder op de N46, waardoor er flinke file is ontstaan richting Groningen.
2: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Het is exact 11:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws. Met Fleur Hoostra. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op de N46 in Groningen heeft een uur geleden een ongeval plaatsgevonden tussen tenminste een personenauto en een vrachtwagen. Door het ongeval werd één rijstrook afgesloten, waardoor er gelijk een flinke file ontstond richting Groningen. Meerdere personen zijn gecontroleerd door de ambulancedienst. Het is niet bekend of er iemand vervoerd is naar een ziekenhuis. Over de oorzaak van het ongeval is nu nog niets bekend. Dirk Nijdam wordt de nieuwe directeur van Martini Plaza in Groningen. Hij is nu ook directeur van Forum Groningen en hij blijft ook in die functie actief. Hij volgt Willem de Kok op, die ruim 11 jaar de leiding had over Martini Plaza. Afgelopen maand werd bekend dat de gemeente Groningen een verhuizing naar de nieuwbouwwijk Suikerzijde wel ziet zitten. Maar voorlopig blijft Martini Plaza op de huidige plek. Er zal door de gemeente 13,5 miljoen euro extra in het gebouw worden gestoken. Zo komen er nieuwe stoelen in de zaal waar Donor en Liekeurger spelen. Het verkeer op de ringweg van Groningen stond kort na de ochtendspits vanmorgen enige tijd vast. Dat was ter hoogte van de Europaweg en kwam door de passage van het schip Long Pride. Het schip was onderweg van het Winschoterdiep naar Delfzijl. Het moest met veel passen en meten door de openstaande bruggen worden geloodst. Inmiddels rijdt het verkeer weer door. 50 asielzoekers hebben afgelopen nacht doorgebracht in de nachtopvang van het Drentse Gieten. Voor hen was geen plek in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het was de laatste nacht dat ze daar in die sporthal terecht konden. Welke gemeente de komende nachten de asielzoekers opvangt, is nog niet bekend. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel, Fleur. Krijg je nog het weer van Harma Boer?
7: Vroeg is de bewolking wat zon en in de loop van de middag volgt wat regen. Met een motige zuidelijke wind wordt 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht trekken verspreid over de provincie buien. Mogelijk met onweer, loten voor krapkloots in 12 tot 14 graden als minimum. In buien is de regelmatig zon en kans op bui. De temperatuur met een motige tot krachtige west-zuidwestenwind 16 tot 18 graden.
0: Dankjewel Harma. Zometeen gaan we kijken hoe het is in de Noord 9, de hitlijst van Radio Noord. Is er veel veranderd? Of juist helemaal niet. Je hoort het allemaal zo.
8: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
9: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101BHV.nl in Groningen.
10: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
11: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
12: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
13: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
12: Volop geraniums en perkplanten. Freek van der Wal.nl.

0: Ma che bello quest'amore van Eros Ramazzotti op Radio Noord.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: En ik ga eventjes met je naar de top 3 kijken. Ik ga zometeen de nummer 2 voor je draaien. Maar niet voordat ik je vertel wat de nummer 3 is. Vorige week stonden ze nog op 2. Nu op 3, Orange Skyline en Feel.

Lekker hoor. Het kan de vierde of de vijfde zijn. Daar wil ik eventjes vanaf zijn. Maar goed, in elk geval, hij gaat ontzettend lekker, die nieuwe zomerplaat van Birdie. Ja, en dan de nummer 2. Staat er nog maar net in, nog maar een paar weken. Maar het is wel een hele, hele, hele fijne plaat. Heerlijke vroege zomerplaat. Leuk, s'avonds bij de ondergaande zon. Drankje erbij. Heerlijk. Dit is Falcon Hill en Can't Change.

0: drive heeft deze plaat wel, hè? Vind je niet?
1: Ja.
0: Gaat wel lekker door.
1: Kan wel een uur doorgaan.
0: Nou, inderdaad. Ja. Ultravox en Dancing with Tears in My Eyes. Heb je dat wel eens gedaan? Gedanst terwijl je eigenlijk ook aan het huilen was?
1: Ik huil nooit.
0: Echt niet?
1: Natuurlijk wel. Laatste keer was toen Dirk Kuyt in de kampioenswedstrijd Feyenoord kampioen maakte.
0: Heb je toen echt gehuild?
1: Ja, daar kreeg ik wel tranen.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: Prachtig. Sport is emotie.
1: Sport is zeker emotie, ja.
0: Ja.
1: Nee, daarna ook wel eens gehuild. Hoor.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Hoort erbij, hè?
1: En jij? Huil je vaak?
0: 80 keer per dag? Nee, dat is niet waar. Oh. Nee, ik ben wel iemand die snel overmand kan zijn door emoties. Mm-hmm. Zowel door mooie dingen als door dingen die verdrietig zijn. Of als het me even overweldigd is. Ja, ik huil regelmatig. Ja.
1: Nou, dat mag ook, dat is toch goed. Ik heb het gebeurt bij mij best wel snel bij films. Niet echt huilen, maar wel in één keer zo dat je voelt van, ja, waterige ogen.
0: Wat is een film die dat effect op jou heeft?
1: Dat is een hele goede vraag, weet ik zo niet. Kom ik nog wel op terug. Maar het gebeurt gewoon wel eens. Als er gewoon mooie dingen gebeuren of juist verdrietige, dan gebeurt dat wel eens. Ja.
0: Ja, zeker als de muziek dan ook nog eens meehelpt daarin, dan...
1: Dat kan heel versterkend werken.
0: Absoluut, ja. Dan moeten we het zo langzamerhand ook maar eens even hebben over zometeen tussen de middag.
1: Ook om te huilen. Nee, oh, grapje. We gaan er iets moois van maken.
0: Vertel.
1: Nou, wat wel om te huilen is natuurlijk, is nog steeds die situatie in Ter Apel. En hoe moet dat nou weer deze week? Want bepaalde plaatsen die schieten dan Ter Apel te hulp, maar die doen dat natuurlijk ook niet permanent. Dus ze gaan van hot naar her. Hoe gaat dat nou? Nou, we krijgen een update van collega Goos. Ik probeer te bellen met collega Jeroen Ruschen. Want die gaat vanavond presenteren, hè?
0: Dat is toch zo vet. Die gaat de Buma Awards presenteren.
1: Samen met Robert.
0: Samen met Robert, inderdaad.
1: En ik probeer hem dus te bellen, maar hij is hard. Volgens mij is hij echt wel zenuwachtig.
0: Ja, dat snap
1: en
0: ik.
1: En dat mag ook, dat is ook goed. Maar hij moet ook aan allerlei dingen. Een heel druk schema heeft hij vandaag. Dus ik ga kijken of we hem nog eventjes een paar minuutjes aan de lijn kunnen krijgen. En altijd wat anders gaat over toerisme. Want Groningen moet eigenlijk vol gaan inzetten op toerisme. Het gaat hier al steeds beter, maar nog altijd de minste bezoekers van Nederland. Dus eigenlijk is aan jou de vraag, wat is nou jouw toeristische tip in de provincie? En dat mag iets bekend zijn, maar het liefst ook iets onbekends. Wat vind jij nou mooi? Wat denk jij dat mooi is voor toeristen om te gaan zien of te gaan doen? Of om ergens te gaan overnachten? Gooi die tips hier op de radio en dan zijn wij ook een soort reisbureau.
0: Ja. Heb jij al een tip?
1: Ja, mijn tip is toch wel het Hoge Land opgaan. En dan werd ik veel nachtje slapen in Winsum. Fietsen naar Noordpolderzeil. Gewoon die leegte in. Ik vind dat heel mooi. En ik denk dat best wel voor mensen die dat niet gewend zijn wel bijzonder is. Ja,
0: dat denk ik ook wel. Ja, het is heel uitgestrekt.
1: Ja.
0: Ik rij er tegenwoordig best wel vaak doorheen. Voor het programma Groningen Beweegt Samen ben ik best wel veel in de provincie. En inderdaad, hoe hoger je komt,
1: hoe vlakker het
0: land en hoe uitgestrekter de velden. Ja, het is echt wel een andere wereld.
1: Of misschien zeg jij, wegwezen. Ik wil hier helemaal geen toeristen. Ik wil die rust en ruimte houden. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Gewoon bellen straks.
0: Zeker, 050-3188-288. Dit heb ik niet zelf bedacht. Dit stond gewoon op de lijst.
1: Dit is dus zo'n nummer. Dat je dan toch voelt, beetje waterige oogjes,
0: ja.
1: Toch wel mooi, hè?
0: Ja, dit blijft ook voor Friesen een soort tweede volkslied.
1: Ja?
0: Ja, ja, absoluut.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Nou, dan neem ik alles terug.
0: Nou, zeg.
1: Onsien.
0: Goed, onsien. En naaidij van de kast.

0: Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 12 uur.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om 2 brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig. En zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige ijs. Fleur, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Op de N46 in Groningen heeft rond 10:30 vanmorgen een ongeval plaatsgevonden tussen tenminste een personenauto en een vrachtwagen. Het gaat dan om de weg richting Eemshaven bij de aansluiting met de N360. Meerdere personen zijn gecontroleerd door de ambulancedienst. Het is niet bekend of iemand vervoerd is naar een ziekenhuis. En 2 rijstroken zijn dicht. Dirk Nijdam wordt de nieuwe directeur van Martini Plaza in Groningen. Nu ook de directeur van het Forum. Hij volgt Willem de Kok op, die ruim 11 jaar de leiding had over Martini Plaza. Afgelopen maand werd bekend dat de gemeente Groningen een verhuizing naar de nieuwbouwwijk Suikerzijde wel ziet zitten. Maar voorlopig blijft Martini Plaza op de huidige plek. Meer nieuws om 12:30.
12: Tot dan.
14: koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
15: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
16: Voordeelhaartjes.nl.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
16: Voordeelhaartjes.nl.
19: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer. Meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
20: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rolluiken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
21: Radio Noord.
22: Tussen de middag.
23: Met Nivino Geertsema.
12: Goedemiddag, zometeen een update over de situatie in Ter Apel. En waarom mag ik Jeroen Ruschen straks collega noemen?

0: Niet heel erg nodig vandaag, maar toch. Ik heb een zonnebril op. Zonnebril, Jeroen Ruschen. En dat is weer Buma. Hij kan weer bijschrijven. Jeroen Ruschen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Nivino. Mooi.
0: Mooi. Ja, we hebben hem nu één keer gedraaid. Hier op Radio Noord, gewoon vanuit het systeem. Wat betekent dat voor de bankrekening dan?
1: Oeh, wat betekent dat voor de bankrekening? Ja, iedere keer als een liedje wordt gedraaid op de radio of op televisie of dat soort dingen, dan krijg je daar een... paar centjes voor. Dus...

0: in de studio en we werden gebeld door iemand. Hij zegt, ja, je kent mij niet, ik ken jullie wel. En ik wil dat jullie de BUMA Awards 2026 gaan presenteren. En dat zijn de belangrijkste muziekprijzen van het jaar. En die gaan wij dus uitreiken vandaag. Vorig jaar hebben we hem gewonnen, waren we nummer 1. En vandaag gaan we ze uitreiken.
1: Ja, vorig jaar gewonnen met Yves Berens, volgens mij. Hè? Met dat geweldige nummer natuurlijk.
0: Terug in de tijd.
1: En nu mag je hem dus uitreiken. Heb je daar lang over nagedacht? Of je dat wilde doen?
0: Nee, toen we werden gebeld. Ja, we hebben het er wel eens over. Dit zijn van die dingen. Dan, je weet helemaal niet dat je het wilt doen. Totdat je gevraagd wordt. En dan denk je, ja, dit wil ik echt. Dus we wisten meteen van dat het ons heel leuk lijkt. En het is een grote eer dat je gewoon dat mag doen. Dus daar waren we eigenlijk meteen wel over uit.
1: Hey, maar je gaat daar, want waar is het trouwens vanavond?
0: In Amsterdam, in de ITA.
1: Ja, daar ga je niet zomaar op dat podium staan. Ik denk, je moet je wel voorbereiden en zo. Hè? Hoe is dat dan in zijn werk gegaan?
0: Nou ja, we hebben een heel script natuurlijk met alle winnaars. En, dus wij weten ook al alles. Mm. Wij hebben ons eigenlijk, wat we echt hebben gedaan, is we hebben ons vorige week opgesloten in de studio. En we hebben de hele tijd lopen repeteren, doornemen, verbeteren. Hoe zeg je dingen? Misschien heb je woorden waar je over struikelt live op het podium. Dat niet helemaal lekker ligt, dat nog aangepast moet worden. En gewoon dat het een beetje goed overkomt. Dus dat vooral, ja.
1: Mooi, man. Hey, ja, maar betekent dit nou dat jullie zelf niks winnen dit jaar? Want dat zou wel raar zijn als je maar jezelf uitreikt, hè?
0: Ja. Ja, wij winnen wel wat dit jaar. Dus dat wordt, dat wordt ook nog wel leuk.
1: Hè?
0: Ja, en wat dat is en de hoeveelste, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Maar,
1: je wil het wel zeggen, hè? Iets.
0: Nou ja, misschien kunnen we ook even weer bellen. Dan kunnen we het er nog even over hebben.
1: Maar dat wordt wel een bijzondere situatie dus. Maar daar is ook al wat op bedacht, begrijp ik.
0: Ja, daar is allemaal wat op bedacht. Dus dat komt helemaal goed, ja.
1: Hey. Ja. Ik wil het toch even horen, Jeroen. Want Robert zit nu naast jou. Als je hem nou even op de speaker zet. En we doen even...
0: Ik zet hem even op de speaker.
1: Even een jaar terug. Terug in de tijd gaan we een jaartje terug. Stel, jullie zouden hem dan aan jullie zelf uitreiken met Yves Berensen, Terug in de tijd. Hoe klinkt dat dan?
0: Ja, hoe klinkt het dan, Robert?
2: Ja, dat is een goede vraag. Nou, dames en heren, laat je horen voor de nummer 1. Robert Vredeveld, Jeroen Russen, Yves Berensen, Terug in de tijd!
1: Hey! Oh, dit is, ja, maar je mag alleen maar... Het is alleen maar blijheid, hè? Je mag alleen maar positieve dingen roepen. Dat is wel leuk, hè?
0: Ja, dat is superleuk. En het is ook gewoon een beetje omdat wij zelf daar ook gestaan hebben vorig jaar. En je weet hoe het voelt. Maar je bent ook gewoon trots op de anderen. Die andere songwriters die gewoon een succes hebben bereikt. En dat mogen vieren. Het geeft ook gewoon een trots gevoel van... wij weten hoe moeilijk het is, zeg maar, om dat te bereiken. En iedereen heeft het verdiend. Dus zeker.
1: En nou is jouw relatie met BUMA Stemra... daar is de afgelopen 2 jaar best wel wat gebeurd, hè? Want jij hebt een mooie noodkreet, had jij... Nou, ik schat zo in 1,5 jaar, 2 jaar geleden.
0: Ja,
1: wat heb jij toen gezegd?
0: Nou, ik heb... dat is echt... wij waren te gast bij de BUMA NL Awards. Dus dat is de Nederlandse variant van wat wij vanavond presenteren. Dit gaat namelijk over alle genres en wereldwijd. Mm. Dus Nederlandse successen wereldwijd. Maar wij hebben... De aandacht ging daar eigenlijk te veel uit naar de artiesten. Terwijl dat het zou moeten gaan over de songwriters... en de mensen achter de schermen 1 keer per jaar in het zonnetje zetten. En dat we uitgerekend daar nu voor worden gevraagd, dat geeft natuurlijk ook wel een druk. Dus daar hebben we 2 jaar geleden hebben we daar lawaai over gemaakt. En dat was wel grappig, want we zaten net bij Radio 1 met een interview met de man met wie we toen daarover gebeld hebben, Frank Helmink, directeur van BUMA Cultuur. En die zei dat net nog, van, weet je dat nog? 2 jaar geleden hebben we gebeld, weet je wel? En nu zijn we hier. Dus dat is alleen maar leuk, dat is leuk. Soms moet je even je stem laten horen. En daar is ook niets mis mee.
1: Nee, en kijk eens wat dat oplevert nu inderdaad. Nog 1 ding, mannen. Wat doen jullie aan vanavond? Want jullie zien er nu prima uit, hoor. Maar dit kan nog wel wat beter, hè?
0: Ja. Nou, wij zijn dus gestyled. Wij zijn dus gestyled. Dus wij hebben wel iets anders aan dan wat we normaal zouden aandoen.
1: Oh.
0: Maar dat hoort ook een beetje bij hierbij.
1: Smoking? Of...
0: Nee, geen Ja, nou, het is...

0: De dresscode is black tie. Hoe heet het? Wat is ook weer de dresscode? Black tie? Creative black tie.
1: Okay.
0: Dus we zijn in black tie, maar dan op een creatieve manier.
1: Dus als je alleen een zwarte stropdas om doet, dan is het ook prima.
0: Ja, we hebben iets meer aan dan een zwarte stropdas, maar okay. Zeker. Ja.
1: Hey, mannen, heel veel plezier. Maak daar een mooi feest van, maar dat is jullie wel toevertrouwd. En anders hebben we morgen weer even contact.
0: Ja, helemaal goed. Laten we dat doen, ja. Helemaal goed.
1: Oké, jongens.
0: Hey,
1: mooi. Mooi. Mooi. Wat toppers ook weer, hè. Buma Stemra Awards presenteren. Zou dat iets voor jou zijn, Hamme?
2: Nee. Nee, je bent een engel voordat je zelf een beetje verstand van hebt, hè?
1: Oké, prima.
2: Ja, toch?
1: Ja, nee, maar doe heeft ook wel verstand van Nederlandstolig en zo, hè?
2: Jazeker.
1: Oké, maar meer van het weer. Ik zei al, zonnebril is niet echt nodig.
2: Nee, op dit moment nooit.
1: Nee, wanneer wel weer?
2: Nou, ik ken eigenlijk elke dag wel op. Op het moment, want het is gewoon een wisselvallige week die voor ons ligt. En ook toch wel een behoorlijke temperatuurdip. Dat als je toch wel een poort gewoon onder de 20 graden zakt. En aan het eind van de week, want het is nou dus continu lege drukgebied. Met lege druk hoofdzakelijk ten noordwesten van Nederland. Met een noordwestelijke stroming. Dat wil niet zeggen dat de wind noordwest zit. Maar de lucht om die depressie heen, die levert dus wel koldere luchten op. En in de loop van de week dus ook met dat hoge druk aangedurig weer eens wat bewaard. En dan zou het wel eens een dreug weekend kennen geworden, maar dat hoop ik nog al. En volgende week dan zit er ook al wel weer een lichte verbetering in. Het is een beetje de vroeg, maar ik ga in ieder geval ervan nu dat om de 21ste juni, dus nog een anderhalve week in vooruit, dat dan die weersverbetering ook echt wel weer doorzet. Maar ja, hou dan ook. Wisselvallig is het in wel de komende week, maar lang niet iedereen krijgt evenveel, want het gaat wel overzakelijk weer over de buien. Een wotterig zonnetje in Wolkenburg, 19 graden op de thermometer. Het is relatief rustig weer. Slochten 20 graden, de barometer staat 15 millibar, die dolende tendens. Windschoon 18,5 groot, bewolkt, rustig weer, rood schaal, een motige zuid-zuidoostelijke wind. 2 uur de zon had op dit moment bewolkt, 20 kilometer zicht en 18,5 groot. Nou, vanmiddag is er bewolken, er is nog een wotterig zonnetje en in de loop van de middag volgt dus wat regen. Het is allemaal niet zo vreselijk veel. Temperatuur loopt nog op richting 19 tot 21 graden en de wind is meest motig, die komt uit zuidelijke. Vanochtend trekken een aantal buien over. Mogelijk met onweer. Later dan weer wat volker opklots met 12 tot 14 graden als minimum. En maar regenmotig zijn. In de loop van de dag ook kans op buien. Temperatuur 16 tot 18 graden. Met een motige tot krachtige west-zuidwestelijke wind. In de open met nacht een aantal regen- en onweersbuien. Woensdag ja, ook wel zon, maar ook wel weer een aantal buien. Mogelijk met onweer. Maar 15 tot 17 graden. Dat is toch echt wel te fris. En donderdag kans op buien 17, 18. En later dan zoek we geleidelijk aan dat het 20 graden in het weekend in ieder geval weer in zicht komt. En de wat storen gaan ook weer droger.
1: Oh, hè?
2: Ja.
1: Wie is dat?
2: Ja, dat is Frummeltje.
1: Ja?
2: Ja.
1: Dat is de nije poes?
2: Ja, alleen dat ding hebben inmiddels al wat de boorden in de keel. Maar de kinder, het is een poes.
1: Ja.
2: Dus ja, dat gaat nee. Maar dit is echt nog, er komt nog niet jongens. Uit. Zo klein. Ja, het is echt een schatje.
1: Ja, hoe gaat het?
2: Ja, de hondenman er heulen aan ben. Ik duw ze er nog nooit echt lust bij te laten. Want ze vinden hem zo luif dat ze wel nog wel op heet. Dus ja? Nee, dat gaat nooit goud komen. Nee.
1: Okay.
2: Dat wordt langzaamaan aan mijn kool winnen. Komt wel goud.
1: En is Marco er al aan gewend?
2: Jazeker.
1: Dat is het belangrijkste, hè?
2: Ja, gezellig hoor.
1: Oké, nou geniet ervan. Maar Frummeltje is de nieuwe bewoner van het adres. Tobbe.
2: Jo.
1: Mooi.

0: The Beatles, Can't Buy Me Love. Voor de zoveelste keer is het weer de grote vraag in Ter Apel. Welke gemeente vangt nu weer de asielzoekers op waar geen plek voor is in het aanmeldcentrum? De afgelopen vier nachten konden ze terecht in een sporthal in Gieten. Maar daar is nu een einde aangekomen. En daarom hebben we Goos de Boer aan de lijn. Goos, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Is er al een oplossing in zicht?
1: Nee, nog niet. Ik heb net nog even contact gehad hier en daar. Er wordt wel over gesproken. Het is eigenlijk altijd hetzelfde patroon. Eigenlijk een gebed zonder einde. Dan vordert de dag en uiteindelijk komt er dan toch nog weer een gemeente uit de hoge hoed die mensen gaat opvangen. Altijd weer met de voorwaarde dat dat maar voor een paar dagen is. Dat er een structurele oplossing moet komen. Maar ja, dat is steeds hetzelfde patroon. En vandaag dus ook weer. Dus ik vermoed, ik heb net nog even met de Rode Kruis contact gehad. Ik vermoed dat in de loop van de middag er dan weer een gemeente komt. Waarschijnlijk dan weer sowieso uit Drenthe en meestal uit Groningen, die dan zegt van nou ja, laten we toch maar weer de komende nachten een aantal mensen opvangen, want dit kan niet. Het komt in elk geval niet uit de rest van Nederland, dat is ook wel duidelijk.
0: Nee, nou waren CDA en Pro in de gemeente Midden-Groningen, die waren vorige week er best wel fanatiek op, hè, dat die gemeente Ter Apel moest gaan helpen. Is dat dan waarschijnlijk de oplossing in ieder geval nu?
1: Het zou kunnen. Niemand zegt er nog iets over op dit moment. Het ligt daar wel een beetje gevoelig. Ze hebben Ter Apel trouwens in 22, hè, toen het ook, toen hadden we de tenten. Toen was het eigenlijk nog erger dan nu. Toen hebben ze namelijk wel geholpen, Ter Apel geholpen en nu niet. Dus daar is nog vreselijk veel discussie over. Het zou kunnen zijn, maar het kan net zo goed weer een andere gemeente zijn. Of misschien wel een gemeente die eerder al hulp bood, zoals de gemeente Groningen bijvoorbeeld. Of het Hoge Land, hè, die op Rokkelwijshal is ook al gebruikt. Dus ja, het is gewoon weer een groot zaak, denk ik, voor de komende uren. En ja, ik heb net nog even contact gehad inderdaad met het Rode Kruis. Die zeggen ook van ja, mensen worden helemaal zat van die onzekerheid. Elke dag wachten ze weer van ja, waar moet ik vanavond naartoe? Heb ik wel onderdak?
0: Om wat voor aantallen gaat het nu dan deze nachten? Wat dan te veel is?
1: Nou, als je kijkt naar het begin, hè, toen de gemeente Groningen bijvoorbeeld eerst dat kanaal daar naar de gemeente Groningen. Hoeveel mensen er toen werden opgevangen? Dat liep altijd rond de 100, iets onder de 100. En de afgelopen nacht waren er bijvoorbeeld 50 die in Gieten werden opgevangen. Dus gestaag gaat het wel iets naar beneden. Ik heb COA ook al de vraag gesteld van, goh, is het misschien iets rustiger geworden? Maar ik krijg nog geen antwoord. COA publiceert wel cijfers elke dag, maar dat is dan een cijfer waarbij de mensen die elders moeten overnachten niet mee zijn gerekend. Nou, dat ligt rond de 2100. Nou, als je 2150 optelt, dan zit het op 2150. Dat is niet de 2200, want dat is wel een beetje de kritische grens, maar het is er nog altijd te veel. Dus ja, het probleem is gewoon niet voorbij.
0: Nee, schrikt het niet af? Vraag ik me ook wel eens af. Krijgen mensen die op de vlucht zijn of ergens asiel willen aanvragen, krijgen die dit niet mee, dat het hier zo gaat?
1: Nou ja, ik heb daar met verschillende mensen gesproken. Sommigen wel en anderen absoluut niet. Want die zijn alleen maar bezig met van hoe kom ik uit Duitsland met Nederland of waar ze dan ook vandaan komen. Die zijn elke dag daarmee bezig. Dus die weten dat niet en die spreken de taal vaak ook niet. Dus het is niet echt doorgedrongen. Mensen zijn nog steeds verbaasd. Vorige week was ik er ook nog even. Mensen verbaasd, te vol enzovoort. Daar wisten ze eigenlijk helemaal niks van. En anderen misschien weer wel, hè, want dat verschilt wel natuurlijk.
0: Nou is er natuurlijk een nieuwe asielminister van den Brink. Beloofde een structurele oplossing voor de zomer. Het is niet de eerste belofte vanuit Den Haag, maar toch. Is daar inmiddels zicht op?
1: Nou ja, ik hoorde hem nog zeggen. Hij was inderdaad op een avond onder de donderdagavond, was die in Ter Apel, keek hij daar rond. En toen hadden we hem ook voor de camera en microfoon. En toen zei hij dat luid en duidelijk voor de zomer. Ik heb even gekeken, dat is nog 13 dagen. Dan is het officieel de zomer. En ja, ik heb rondgebeld. Ik hoor nog niks over een structurele oplossing. Het zou kunnen, maar het kan ook net zo goed niet.
0: Nou is er ook nog een Europees migratiepact. Hè? Dat wordt komende vrijdag ingevoerd. In Den Haag verwachten ze daar veel van. Wat zou Ter Apel daar heel snel aan kunnen hebben?
1: Daar gaat Ter Apel zeker in het begin niks aan hebben. En dat heeft ermee te maken dat met dat pact, een van de onderdelen is dat procedures sneller worden. Alleen er is besloten om de mensen die nu al in die procedures zitten, waar het probleem zit, hè, het zit allemaal vast, die zitten in de procedures, statushouders kunnen niet doorstromen, dat de groep die al in Nederland is, daar wordt het niet toegepast, die snelle afhandeling. Dus dat blijft nog vastzitten, dat is ook het grote probleem van Ter Apel. En nieuwe mensen die komen, die worden dan wel sneller verwerkt. Alleen ja, het probleem is nu dat het gewoon verstopt is en dat daar iets mee moet gebeuren, wil je Ter Apel helpen. En ja, dat migratiepact gaat dat echt niet oplossen binnen korte tijd. Dus betekent gewoon dat die problemen in Ter Apel, zolang er geen opvang elders komt, geen grote opvang komt, blijven gewoon. En dan is het prachtig dat er zo'n migratiepact is en dat heel Europa het erover eens is. Maar het zet in Ter Apel in elk geval voorlopig nog geen zoden aan de dijk.
0: Dankjewel. Goos de Boer over de situatie in Ter Apel.

0: Leven van de Loch, Zun en Steens. Want Parel weer van Jan Henk de Groot. Bonnie, over parels gesproken. Zometeen Fleur met Noordnieuws. En daarna altijd wat anders over het Groningse toerisme. Heb jij mooie tips voor toeristen? Waar moeten toeristen nou echt naartoe in de provincie? Het mag een bekend plekje zijn, het mag zeker ook een onbekend plekje zijn. Wat is nou de mooiste plek? Wat moet men zien als je hier niet vandaan komt? Of zeg je misschien wel, ja, wegblijven alsjeblieft. Ik wil die Loch, Zun en Steens, die wil ik zelf voor mezelf houden. Het moet hier gewoon rustig blijven. Dat kan natuurlijk ook. 050-3188-288. De lijnen zijn alvast geopend.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Half 1 geweest, hoogste tijd voor Noordnieuws. Fleur, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Dirk Nijdam wordt de nieuwe directeur van Martini Plaza in Groningen. Hij is nu ook directeur van Forum Groningen en blijft in die functie ook actief. Hij volgt Willem de Kok op, die ruim 11 jaar de leiding had over Martini Plaza. Afgelopen maand werd bekend dat gemeente Groningen een verhuizing naar de nieuwbouwwijk Suikerzijde wel ziet zitten. Maar voorlopig blijft Martini Plaza op de huidige plek. Er zal door de gemeente 13,5 miljoen euro extra in het gebouw worden gestoken. Zo komen er nieuwe stoelen in de zaal waar Donar en Lycurgus spelen. 50 asielzoekers hebben afgelopen nacht doorgebracht in de nachtopvang van het Drentse Gieten. Voor hen was geen plek in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het was de laatste nacht dat ze daar in die sporthal terecht konden. Welke gemeente de komende nachten de asielzoekers opvangt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis roept de overheid nu met klem op om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Ruim 800 bezoekers kwamen dit weekend af op de open dag van de rechtbank in Groningen. De dag stond in het teken van de verharding van de jeugdcriminaliteit in onze provincie. De daders worden namelijk steeds jonger en ook de feiten die zij plegen worden steeds ernstiger, zegt rechter Simone Zwarts.
7: Veel geweld zien we bij jongeren. Als we zien dat het geweld onder jongeren in de vorm van vechtpartijen, in de vorm van straatroven, zo'n vlucht neemt, dan is dat absoluut iets zorgelijks.
6: Twee dolfijnen zitten sinds enkele dagen in de Waddenzee bij Lauwersoog. De dolfijnen, een moeder en een kalf, zwemmen rondom een boei in de Veerhaven en dat trekt veel bekijks. Hoe ze daar terecht zijn gekomen is niet bekend. Het gebeurt in ieder geval niet vaak in de Waddenzee, zegt Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn.
8: De gewone dolfijn in de Waddenzee is al een unieke verschijning, maar dat heb ik eerder dit jaar ook gezegd. Het is inmiddels al de derde en vierde individu wat nu in de Waddenzee gezien wordt dit jaar. We zien de afgelopen jaren wel een toename van deze specifieke soort langs de Nederlandse kusten. Terwijl als je 10 jaar teruggaat was het echt een hele zeldzame verschijning.
6: Volgens SOS Dolfijn zien de dieren er gezond uit en is er geen reden tot ingrijpen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel. Dan gaan we naar het baasje van Frummeltje.
9: Droog is de bewolking wat zon en in de loop van de middag volgt wat regen. Met een matige zuidelijke wind wordt 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht trekken verspreid over de provincie buien. Mogelijk met onweer, lote volken op kloten in 12 tot 14 graden als minimum. In buien is er regelmatig zon en kans op bui. De temperatuur met een matige tot krachtige west-zuidwestenwind 16 tot 18 graden.
0: Wat is het mooiste plekje in Groningen voor toeristen? Laat het hier weten, tip ons. Of zeg jij, ja, wegblijven die toeristen. Groningen moet gewoon lekker rustig blijven. Ik wil genieten van de ruimte en de rust en dat moet zo blijven. Vertel het, 050-3188-288, de lijnen zijn geopend.
10: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
0: Radio Noord, waar je Groningen hoort. 050-3188-288. De lijnen zijn geopend voor altijd wat anders over toerisme. Er kan heel veel geld geïnvesteerd worden vanwege Nijbegun. Het fonds in toerisme. Groningen moet toeristischer worden. Want de groei is er al wel. Het aantal overnachtingen hier bijvoorbeeld is het laagste van heel Nederland. Er komen gewoon heel weinig toeristen naar de provincie Groningen. En daar gaat dus in worden geïnvesteerd. Nou, vraag ik me meteen af, moeten we dat wel willen? Wat vind jij?
6: Nou, weet ik niet. Het heeft voordelen en nadelen. Brengt natuurlijk ook veel mee voor de economie. Werkgelegenheid, dat soort dingen. Je zet Groningen op de kaart, vaak negatief in het nieuws. Travel met asielzoekers. Nou ja, de bevingen, dat soort dingen. Kan je wel aan je imago werken.
0: Ja, ja. Nou, stel dat we zeggen van oké, kom maar hierheen. Ben ik heel benieuwd, waar moet men dan heen? Wat is nou de plek voor jou waarvan jij zegt, dit is zo'n pareltje. Dit moet iedereen zien. 050-3188-288. Ja, ik zit zelf even na te denken. Ik woon nu al een paar jaar in Winsum. Ik kom van het Hoge Land. Ik ben niet in Winsum opgegroeid, maar woon daar nu wel. Nou, dat was natuurlijk het mooiste dorp van Nederland zelfs. Dat hebben we gemerkt daar, hoor. Zeker die eerste jaren. Hartstikke druk in het centrumpje van Winsum. Ja, aan de ene kant, het had wel wat. Aan de andere kant dacht ik ook, als dit nou de hele tijd zo gaat. En ik kon me ook verplaatsen in, als jij bijvoorbeeld woonachtig bent op Schiermonnikoog of Vlieland, waar ik veel ben geweest, hoe dat dan is voor bewoners, voor mensen die daar vandaan komen. Al die toeristen die je dan ineens overspoelen. Heeft Stadskanaal een beetje potentie voor toerisme?
6: Nou, weet ik niet. Het is natuurlijk, zijn veel campings in Drenthe, ook om Stadskanaal heen. En Stadskanaal is dan wel het grootste dorp in de buurt daar.
0: Ja.
6: Dus er loopt in de zomer ook best wel wat. Maar ik moest denken aan, ik luister een podcast met Mark de Boer. En die had een tweede huis. Ja, met een tweede huis in Spanje.
0: Ja.
6: Die zat dan in een tour waar mensen letterlijk bij hem in huis naar binnen keken. Dat krijg je natuurlijk wel. Als er van die rondleidingen gegeven worden.
0: Ja.
6: Dat ze dan zeggen, kijk, en hier woont Radio Noord presentator Nivino Geertsema. Kijk allemaal maar even naar binnen.
0: Nee, ja, laten we dat maar niet doen.
6: Of gewoon überhaupt vreemde mensen die jij niet kent. Van, goh, kijk, dit is een mooi huis.
0: Ja.
6: Dit is de Amsterdamse school.
0: Ja. Misschien geeft het je ook wel trots als woningeigenaar.
6: Nou, zit je net met je haren ongekamd een kopje koffie te drinken in je badjas, staat er een hele bubs mensen voor je deur.
0: 050-3188-288, de lijnen zijn geopend. We beginnen in Muntendam. Mevrouw Hofman, goedemiddag.
13: Mooi, Lassari.
0: Mooi.
13: Nou. Eindtoen is nou mooi ding.
0: Heentoenen?
13: Ja, allemaal van natuur en zo.
0: Ja, oké. Maar dat is in Muntendam?
13: Daar zijn we naar achterop mee weg.
0: En vertel eens, komst de weg dus van Mundam, wat is het te zijn?
13: Ja, die maak je wel van natuur op.
0: Oh, dat klopt wel, dat is wel zo.
13: Maar dan is dat zo hartstikke moeilijk. Je kan de koffie en zo drinken, hartstikke fijn.
0: Ja, oké. Okay. En een wandel?
13: Ja, dat kan ook het bos in.
0: Ja. Oké, okay, en hoe lang is dat leuk? Een uurtje of zo? Ja, of een hele dag?
13: Ik ben zo'n paar uur bezig.
0: Oh ja?
13: Ja.
0: En dus dat zelf ook wel eens?
13: Nee, dat wil niet meer.
0: Oh, qua mobiliteit?
13: Ja, dat wil niet meer, nee.
0: Oké, maar ik is toch wel... Zit ze in de rolstoel, mevrouw Hofman?
13: Nee, nog nooit. Zo ver heb ik nog nooit.
0: Oké, gelukkig man. Maar oké, de heemtoenen, dat is dus tip 1. Er is zelf ook nog een andere tip.
13: Nee,
0: als
13: nee,
0: zelf...
13: nee, dat is ook zo mooi voor ik.
0: Nee, want wat vind je nou zelf mooi om Boetman te doen?
13: Om bij mijn
0: zoon
13: aan
0: loon. Ja?
13: En dan maar ook kind.
0: Ja. Nee, of misschien een keer naar Termunterziel of zo, ik zeg maar wat.
13: Nou, ik ga wel met de opstapbus hier weg.
0: Met de opstapbus? Oké, okay, waarheen?
13: Ja, dat is hartstikke mooi.
0: Ja. En waar ga je dan heen?
13: Ja, we gaan 15 gaan we Lauwersmeer toch down.
0: Oh, kijk. Nou, een Lauwersmeer toch, dat is hartstikke mooi. Dat is hartstikke schiengebied. Ja. Maar het is wel omrieden, hè, via de Vrijse kant.
13: Nou?
0: Ja, kom behoud. Best mooi een dagje weg.
13: Ja, doen we dan.
0: Veel plezier, mevrouw Hofman, en we schrijven hem op. Heemtoenen in Mundam. Mooi. Rudy Bolland. Rudy, goeiedag.
14: Goeiedag, Nelino.
0: Vertel.
14: Ah, goud kerel.
0: Ja, hartstikke goud. Met die ook?
14: Ja. Ja, gelukkig. Nou, oké. Maar ik heb een bericht geschreven. De mooiste plek is de Grenzenveen Noordpolderziel.
0: Oké, Noordpolderziel. Komt ze wel eens?
14: Ja, dat kwam niet ter rust.
0: Nou, dat snap ik.
14: Ja, dat is een heleboel plekje. En met Zulu zitten, zeg maar.
0: Ja.
14: Dus, nee, daar ben ik... ik heb Poljo en Den Amel gewoond.
0: Oh.
14: En ik ging heel zo traag had in Noord-Zulu. En altijd even ziek over, hè. En noem op, ja. NPZ heb ik er altijd. NPZ, Noordpolderzeil.
0: Ja, en wat maakt het nou zo mooi, Rudy? Want ik heb het wel eens proberen uit te leggen aan Amsterdammers. En daar zeiden van, ja, nou, waarom zou ik daarheen? Want er is ja niks. En toen zei ik van, ja, maar dat maakt het ook zo bijzonder.
14: Ja, dat is het ook. Rust. Ja. Rustgevend.
0: Ja. En geen vogeltjes?
14: Nou, die ben er wel. Ja, die heb ik hier ook. Ja, doe. Ja.
0: Nee, maar ik snap... maar snap ze... Hoe kun je dat nou uitleggen?
14: Ja, doe echt zo... Maar zo zit het niet. Doe echt zo'n mooie plek. Doe echt... Die vrouw, Vummy, die zei net ook wel... Ja, ze me zielen... Noord, daar heb ik het over. Ja, mooi.
0: Gewoon met rust. Ja. Geen toeters en belt. Maar Rudy, wat vind je er dan van dat er meer toeristen naar Grun komen? Dat idee.
14: Nou, dat is toch beter voor de inkomsten.
0: Oké. Okay. Ja, nee, maar omdat ze wel zelf zegt van ja, ik hoor van rust.
14: Ik loop even op de kut. Oh, maar die papa hoort, die begon al weten. Nou, ja, ik wil
0: wel
14: keuken.
0: Nee, dat geeft niet. Maar doe ons van rust, zei ze net. Maar als er dus meer toeristen komen, dan is het fubie met de rust, hè?
14: Ja, maar ja, zoveel mensen komen, die zien wat er gewoon nog voelt, wie wat er is.
0: Ja, ik weet het niet. Het zal ook mijn nummer 1 tip zijn voor elk nein, maar...
14: Ik vind, toen ik nog in Den Helmel woonde, in Basel, toen ging de elke zotterhaat in de Noord-Zonder-Zieltuin naar Siloes. En, dat is een vroeger, dat mag nooit. Nee, ik vond altijd lekker door mijn rust. Ja. En ik woon hier nou vrij door de mensen ook. En ja, ik mis het eigenlijk wel.
0: Oh.
14: Ik heb geen auto meer.
0: Nee.
14: Dus ik kan ook niet meer verplaatsen door... Nou, dan Babel zo, zeg maar, en dan Den Adel en door Nou, nog positief sowieso. Nee, jammer. Maar nee, toen vond ik altijd wel meer, ja, meer rust. Heerlijk. Lekker, ja. De wind doet meer. Klopt. Alhoewel, ik heb wel een koolkop nou, maar.
0: Oké, Rudy. We schrijven hem op. Noordpolderziel. Bedankt voor het belden, hè.
14: Graag gedaan, kerel.
0: Mooi.
14: Yo.
0: Groet naar de papegaai. Ja, die hebben het altijd gezellig daar. Gaan we naar Harry. Goedemiddag.
15: Goedemiddag, Iwino.
0: Heb jij een tip?
15: Ik heb vrijdag gebeld, maar toen kwam het er niet door. Nu komt het wel door. Het gaat over toerisme.
0: Ja.
15: Dus de vrije ronde is een beetje moeilijker misschien om erin te komen. Maar in ieder geval toerisme. Ik hoorde dat het geld van Nijbegum, daar wordt er ook in gestoken. Dat is helemaal zot natuurlijk. Dat het gemeenschapsgeld, een belastingbetaler, daar allemaal in voor investeert. Daar ben ik falikant tegen.
0: Ja, want jij weet waar het Nijbegum geld voor is, toch?
15: Niet voor niet alles. Ja, verschillende projecten hebben, geloof ik. Maar ook voor de economie. Ja, dat onder mond van economie kun je natuurlijk heel veel plaatsen. Maar ze willen, ik hoorde dus net, dat ze dus ook met geld van Nijbegum het toerisme willen bevorderen. Nou, ja. Daar ben ik in ieder geval tegen. Oh. Helemaal tegen.
0: Waarom?
15: Dat vind ik zo zot. Nou, toerisme, daar ben ik sowieso al geen voorstander van die massale toerisme.
0: Mm-hmm.
15: Want, en bovendien, ja, waarom moeten mensen allemaal komen naar Groningen? Is dat hebben, ja, ik kan me voorstellen als je in een vet zit in Den Haag of Rotterdam, dat je graag er even uit wil.
0: Ja.
15: Maar nee, ik vind het, ik wil gewoon even zeggen, ik vind het gewoon helemaal niks. Ik vind niks. Die massatoerisme, die domme massatoerisme.
0: Maar Harry, ben jij zelf niet wel eens een keer in je leven toerist geweest?
15: Ja, dat kun je toerist noemen, ja. Ja,
0: ja.
15: Niet echt vakantiehoudend en zo. Dat is mooi dat je zegt, net als met de auto's, van jij rijdt zelf ook auto. Ja, alleen ik rijd veel minder en ik ga veel minder weg.
0: Dus, nee, maar ik bedoel te zeggen, het is toch voor een mens, even in het algemeen, is het denk ik ook goed dat als diegene de middelen heeft, om eens een keer ook wat anders te zien dan alleen de eigen omgeving. Dus om er gewoon op uit te gaan, of dat nou binnen of buitenland is, maar om gewoon andere dingen te zien, andere dingen mee te maken, te leren. Zou je het mensen dan niet gunnen van buitenaf om van Groningen te kunnen genieten?
15: Ja, ik gun ze dat wel. Ja, wel, dat gun ik ze wel. Maar ja. Over het algemeen, dan moeten ze dat zelf doen, zeg maar niet met financiële middelen van de overheid. En natuurlijk, ik heb ook, natuurlijk, ik ben vaak in Hongarije geweest en met een goede ontdekking. Ik wil er ook wel gaan wonen eigenlijk wel. Wat dat betreft, dat kan, hè, AOW. Maar het is, ik vind helemaal, dat is net wat je zegt, het is heel goed dat je er ooit een keer iets anders ziet. Maar vroeger gingen wij nooit uit. Wij gingen nooit op vakantie naar het buitenland. Dus ik heb ook nooit mooie oude gebouwen kunnen zien of geen stimulans gehad. Ik zag alleen de omgeving bij ons alleen maar verminderen. Sociale woningbouw, boom, allemaal rijtjeszuilen, huizen. Allemaal slechte invloed op mij gehad.
0: Ja,
15: maar als
0: ja,
15: ik in het buitenland ben en ik zie mooie gebouwen, de architectuur, dat doet me wat. Ik voel me prettig bij, maar tegenwoordig, wat ik zie ook op televisie, ik zie alleen maar flats en puinhopen. Dat zie ik op televisie, als ik televisie aandoe. En daar word ik niet vrolijk van.
0: Harry, nog één ding, want jij kent Groningen natuurlijk. Wat is nou het mooiste plekje in Groningen waar een westerling van mag genieten?
15: Dat weet ik niet zo. Ik weet wel, in de stad Groningen heb je nog mooie huizen. Ik ben een keer met mijn vriendin daar geweest en zei fantastisch mooi. Ze vond trouwens ook dat museum mooi. Maar dat vond ik al niet zo geweldig. Nou ja, iedere smaak.
0: Ja, nee, precies. Nee, Harry, dus gewoon in de stad rondlopen en genieten. En een beetje, dat is de tip altijd.
15: Een
0: beetje omhoog kijken, hè? Want dan zie je allemaal dingen die je normaal niet snel zou zien. Harry, bedankt, hè?
15: Ja, oké.
0: Hoi, kerel.
15: Graag gedaan.
0: Yo, Harry Boeland was dat. Ja, nou, dat is ook wel. Waarom niet gewoon stad? We hebben een hartstikke mooie stad.
6: Nou ja, we hebben ook Nick zijn familie, die komt uit het westen.
0: Ja.
6: En toen gingen ze ook even de stad in toe, ze even blijven slapen. En toen gingen ze naar Assen. Toen zei ik, waarom ga je nou naar Assen en niet naar Groningen?
0: Ja,
6: ja, maar Assen is dichterbij. Ik zei, nee, het is om het even. Ik zeg, ga alsjeblieft naar Groningen, want die binnenstad is zo mooi.
0: En toen? Niet gegaan of
6: nee. Ja, het valt toch wel een beetje tegen Assen. Ja, nou ja, weet je, smaken verschillen. Maar daarom zei ik wel, je moet naar Groningen. Daar zie je nog wat.
0: Ja, dat is toch...
6: Onze mooie Tini.
0: Assen. Goedemiddag, wie heb ik aan de lijn?
16: Hallo, met Margriet Schoenemaan.
0: Mooi, Margriet.
16: Mooi.
0: Wat is jouw tip? Ja.
13: Nou, mijn schip. Nou, ik snap die ene meneer wel die zei van, nou, voor mij is dat nou dat hier allemaal toeristen inkomen en om door ook nog geld voor beschikbaar te stellen. Dat kon ik wel begrijpen. Maar ik heb wel als mensen hierin gaan, wat ze eigenlijk zonder bekijken. En daar hoor ik altijd heel weinig over. Dat is het Mulman Museum in Appingedam.
0: Oh ja.
13: Als mensen hierin gaan, dan vind ik, dan kunnen ze dus mooi naar Appingedam gaan. Dat is ook heel leuk, heel bijzonder. Mm-hmm. En dan door Noost ook even naar het Mulman Museum.
0: Ja, maar even over dat museum. Waarom is dat zo bijzonder, Margriet?
13: Nou, ik moet eerlijk bekennen, ik moet er eigenlijk nodig zelf ook mooi weer in. Het zijn al neulens en leen dat ik zo eerst ben. Maar ik vond wel, ik vind die man echt geweldig. En ik vind Helmantel ook goud, maar ik ga daar wel met ook over gelieken. Maar ik vind, hij kreeg veel meer aandacht, die is veel bekender. Maar ik vond het Mulma Museum ook, het vond prachtig.
0: Ja.
13: En die heeft dan ook nog van die wissel tentoonstelling. Dan komt een pokkenpio, komt er ook andere kunstenaars hun werken. Die ben door dan ook te bezichtigen. En ik vond het heel mooi.
0: Hey, en zonder zijn, wie ben een reisbureau? Even fantaseren, Margriet. Dus een Amsterdammer komt hier, dag begint in het Mulman Museum en dan?
13: Ja, ook Appingedam bekijken.
0: Ja, even naar de hangende keukens, denk ik.
13: Ja. Ja, nou ja, en verder heb vond ik al die andere tips ook gehouden. De Heemtuin en dat soort dingen. En ik misschien heb nog Noordpool de Zeil. We hebben zelf een keer van ons werk ook een uitje hadden over een hele dag. En toen ben ik we wel nog Helmand geweest en ook Appingedam bekeken, ook toevallig. En toen ben ik van Menkemaborg.
0: Oerhoezen.
13: Er zijn verschillende borgen, dus dat is ook heel mooi om te bekijken.
0: Ja, ik zeg van alles down. Hè. Gewoon stad in, stad Grun?
13: Ja, dat is mensen doorgenomen. Nou, ik ben net zelf op vakantie geweest en dan vroeg ik aan de mensen, ben je wel eens in Nederland? Yes, we are. Ik zei, waar ben je geweest? Amsterdam, Rotterdam. Het is al hetzelfde. En nou, je was dan ook in Groningen geweest, in de stad. Maar ik zeg, nou, wel tegen die mensen, gooi ik eens even een boek besteden.
0: Ja, want eigenlijk is Amsterdam, Rotterdam en Eppingedam.
13: Ja, Eppingedam.
0: Ja. dat moest er eigenlijk gewoon bij zeggen.
13: Ja.
0: Bedankt voor de tips, Margriet. Bist u een. Is wat met het toerisme of zo? Want is er wel over nagedacht?
13: Nee, ja, ik ben zelf ook groot toerist. Dus
0: ja, okay.
13: Dat wel. Ik mag zelf ook groot heet magazine. Maar ik ben zelf. Ik moet zeggen, ik ben ook zelf geen stedenganger.
0: Nee.
13: Ik ga ook altijd live wat naar de kleinere plaatsjes en een beetje dat knusse, gezellige, dat vind ik leuk.
0: Ja.
13: Beetje ook kleinere stadjes vind ik ook wel leuk.
0: Waar woont ze, Margriet?
13: In Veendam. Ja, tussen Veendam en Pekel, op de Zuidwending woon ik.
0: Nou, dat is toch ook best mooi gebied?
13: Ja, zeker. Jawel, en ik merk ook wel dat hier ook al meer mensen, die loopt een fietspad langs. Ook Westerling kom ik tegen, die hier op vakantie ben. En die zeggen, wie was nou dat hier zo mooi was.
0: Ja, nou klopt ja.
13: En ik kwam ook weer.
0: Gefeliciteerd nog met kampioenschap DWZ, hè?
13: Oh ja, ik heb er wel wat van uren, maar ik ben uit zo'n voetbalfan.
0: Geeft niks. Margriet, bedankt voor het bel.
13: Mooi voor DWZ. Dat doe echt altijd over voetbal.
0: Ja.
13: Dat is dien ding, hè?
0: Nee, dat is de belangrijkste biezen ook van de wereld, Margriet.
13: Ja.
0: bedankt, hè? Ja,
13: ik vind wielrennen mooi.
0: Ah, dat is ook mooi. Strakke pakjes. Nou, het is allemaal. Ja. Tot dan, normaal.
13: Mooi,
0: maar mooi. Margriet Schoeneman. Ja, inderdaad, Appingedam. Dat is natuurlijk wel een soort Venetië van.
6: Mooi.
0: Van het noorden.
6: Ja, zo prachtig. Maar zoveel hebben we heel veel van die plekjes die dan. Ja, wel een beetje ontdekt zijn, maar niet helemaal.
0: Ja, ja. Nou, we hebben best wel wat tips gekregen. Ik denk, hier kunnen we wel wat mee. Ja.
6: Anders moeten we gewoon deze zomervakantie niet op vakantie gaan. En dan een toerist spelen in eigen provincie.
0: Ja, nou stuurt iemand, Jan, die appt ons nu. En dat is wel een hele goeie, die kan zo op het tegeltje. Schoonheid en de aantrekkingskracht van een locatie zit niet in een naam of bekendheid. Of je iets moois of aantrekkelijk vindt. Is persoonlijke smaak en interesse. Als je maar kan zien en ervaren wat mooi is, heeft elke plek op de aarde zijn bekoring.
6: Oeh. Nou.
0: Ja, bedankt Jan, want zo is het wel. Gaan wij eruit met, nou, dat is ook een toeristische trekpleister eigenlijk. Birdie. Ja. Is toch zo?
6: Ja hoor.
0: Oké. Okay. Bedankt voor het bellen allemaal. Dit was Altijd Wat Anders. We kunnen de provincie. We hebben weer genoeg tips gekregen van iedereen. Morgen een nieuwe Altijd Wat Anders.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe je naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie olifant!
9: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 1 uur.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïense drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32... Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is één meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is, is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
15: 55 jaar winkelcentrum Paddepoel en dat vieren we. Shop en maak kans op een elektrische fiets of een van de 55 jubileumprijzen. Kijk voor de actie op paddepoel.nl of volg onze socials. Winkelcentrum Paddepoel, dat shopt lekker.
16: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
17: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
18: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
17: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
19: Radio Noord.
20: Tussen de middag.
21: Met Nivino Geertsema.
22: Goedemiddag. Nog één keer konden we getuigen zijn van een donderspeech van Mr. FC Groningen. En heeft Elwin al dolfijnen gespot?

0: Shanna Spyro met Material Lover. Ja, zeehonden, dolfijnen spotten. Het bestaat, en het bestaat ook in Lauwersoog, want twee dolfijnen zwemmen al sinds een week in de Waddenzee en sinds enkele dagen bij de Veerhaven in Lauwersoog. Normaal gesproken komen die dieren daar niet. Dus ze trekken veel bekijks. En verslaggever Elwin Baas moest en zou ook even een kijkje nemen, natuurlijk.
1: Wat ziet u?
2: Eén dolfijn en er worden gezegd twee. Een moeder met een kalf is hier bij de boei. Ja. Bij de eerste groene boei. En ze schijnen hier al een weekje rond te hangen. Ja.
1: U komt hier speciaal voor naartoe?
2: Ja.
1: Wat ziet u?
3: Een dolfijn!
2: Het is voor mij de eerste keer dat ik een dolfijn in dit gebied zie. En ik kom hier al 50 jaar. Dus ja, dus heel bijzonder.
4: Mijn lievelingsdier. Ja, we zijn hier toevallig vandaag. Fantastisch.
3: Ja, zie je dat?
4: Ja.
1: Wat doen ze? Ik bedoel, u houdt ze nu al een paar minuten even in de gaten. Maar...
2: Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ze hangen rond de boei. Hè? Ze blijven steeds rond die boei. Dus is daar eten? Dat is mijn eerste gedachte. Ik heb geen idee.
1: Wat ziet u precies?
3: Ja, ik zie gewoon dat een dier die
4: af en toe naar boven
3: omhoog springt.
4: Moet wel goed kijken hoor.
3: Ja.
1: Hey, maar het is ook nog uw lievelingsdier, zegt u?
4: Ja, klopt. Ja. En ik heb ze nog nooit in Nederland gezien. Dus dat is heel bijzonder.
3: Nee.
1: Ja. Wel in het buitenland?
4: In het buitenland wel eens, ja. Maar in Nederland maakt het toch wel extra speciaal.
0: Prachtig. Zeker als je het geluk had net de tv ook aan te hebben. Dan zag je ook die mooie foto's van die hangdolfijnen. Zo noem ik ze maar even. Want ze hangen daar nog steeds rondom die boei daar bij Lauwersoog. Je zou heen kunnen als je wil en je hebt tijd. Geniet ervan. Nancy Sinatra nu op Radio Noord. En straks een donder speech van Mr. FC Groningen. Jawel.

0: uitkomt.
1: Gelukkig wel, Beesmaal en Christophe Groenvuurjoor. Een bijzonder onderwerp in een ook wel bijzondere aflevering van Noord Scoort vanavond. Het is namelijk de allerlaatste aflevering. Met daarin een grote hoofdrol voor Mr. FC Groningen, Jan van Dijk, die afgelopen weekend zijn trainersjas aan de wilgen hing. Nadat hij een jaar geleden een bijna doodervaring had, besloot hij na te gaan denken en uiteindelijk te gaan stoppen als trainer om zich meer op zijn familie te kunnen richten. En op zijn volière trouwens, een goed gevulde volière, daar straks meer over. En hij kreeg een afscheid om u tegen te zeggen. Met verrassing na verrassing, bekende na bekende, die allemaal voor hem naar Brunsum waren gekomen, diep in Zuid-Limburg. En wij waren er ook bij, we mochten erbij zijn, een grote eer. Een afscheidswedstrijd kreeg Jan ook. En gelukkig konden we daarom ook nog echt een ouderwetse donderspeech van hem zien.
2: Maar ja, ik heb jullie allemaal getraind, hè? Maar ik heb het een beetje over mentaliteit. Als je ziet wat voor dwazen hier rondlopen in dit team, echt waanzinnig. Als je zo doorgaat, krijg je straks klappen met 5-6-0.
3: Ja,
2: doe er dan wat aan, man.
3: Ik weet, doe dat al gedaan, maar ik ken dat niet iedereen omschoffen, dat doen wij niet.
2: Ja, dan moet je voetballen moet je dat regelen. Dan moet je zorgen dat je een doelpunt maakt en ben je klaar. Gooi alles dicht, klaar. Maar dit? Hou op, man. In mijn tijd, hè? Ja, dat weet jij, hè? In mijn tijd, hè? Gebeurde dit niet.
4: Classic.
2: Classic. Kom op, man!
5: Kom op, jongens.
2: Domme.
1: Hey, Jan, vandaag is jouw laatste wedstrijd, hè? Daarom zijn we hier natuurlijk. Ja. Waarom stop je?
2: Nou, het is mooi geweest. Ik heb, volgens mij heb ik al een keer tegen jullie verteld dat ik na vorig jaar, was deze tijd trouwens, dat ik het ongeluk gehad heb.
1: Kun je nog even vertellen wat daar is gebeurd?
2: Ja, je ziet nu, ik heb nu kunstgras, dus ik hoef niet meer te maaien. Nee, en in het andere huis had ik nog een hele strook gras voor mijn huis. Nou, daar ben ik één stapje achteruit gestapt en ben ik 2 meter naar beneden gekukkeld. Dan heb ik mijn borstbeen gebroken, een hoop ellende, 3 dagen intensive care gelegen. Nou, dat was wel heel heftig, want ik heb heel veel geluk gehad. Voor hetzelfde had ik in een rolstoel gezeten, of sterker nog was ik doodgevallen.
1: Ja, zo kennen we hem, duidelijk. Hij had dood kunnen zijn, maar gelukkig is dat niet gebeurd. En heeft hij nagedacht en zegt hij nu: ik stopte met Jan van Dijk, Mr. FC Groningen. Het was een klein stukje uit de allerlaatste Noordscoort van vanavond, met dus Jan van Dijk in de hoofdrol. En ik waarschuw alvast, je gaat ook een hele andere kant van Jan zien.

0: Robbie Williams, Love Supreme. Zometeen het nieuws met Fleur, met daarin.
1: Dan laat ik weten waar de asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen de komende nacht kunnen doorbrengen.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Precies 13:30. Noordnieuws, Fleur, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De asielzoekers waarvoor in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek is, worden de komende 3 nachten ondergebracht in sportcentrum De Hullen in Rode. Dat heeft de gemeente Noorderveld zojuist laten weten. Het gaat om een tijdelijke voorziening voor de nachtelijke uren. Het betekent wel dat de problemen nog lang niet voorbij zijn. Donderdag volgt weer een nieuwe zoektocht naar een locatie voor die nachtelijke opvang. De bestuurder die afgelopen vrijdag met zijn auto van de weg raakte en in een sloot bij Appingedam belandde, is een 24-jarige man uit Engeland. Hij is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Dat heeft de politie zojuist bekendgemaakt. De man zat nog in de auto toen de agenten arriveerden. Dirk Nijdam wordt de nieuwe directeur van Martini Plaza Groningen. Hij is nu ook directeur van Forum Groningen en blijft ook in die functie gewoon actief. Hij volgt Willem de Kok op, die ruim 11 jaar de leiding had over Martini Plaza. Afgelopen maand werd bekend dat de gemeente Groningen een verhuizing naar de nieuwbouwwijk Suikerzijde wel ziet zitten. Dat is nog niet zeker. Voorlopig blijft Martini Plaza op de huidige plek. Er zal door de gemeente 13,5 miljoen extra in het gebouw worden gestoken. Zo komen er nieuwe stoelen in de zaal waar Donar en Lycurgus spelen. Het verkeer op de ringweg van Groningen stond vanmorgen enige tijd vast. Dat was ter hoogte van de Europaweg en kwam door de passage van het schip Long Pride. Het schip was onderweg van het Winschoterdiep naar Delfzijl. Het moest met veel passen en meten door de openstaande bruggen worden geloodst. Inmiddels rijdt het verkeer weer door. 2 dolfijnen zitten sinds enkele dagen in de Waddenzee bij Lauwersoog. De dolfijnen, een moeder en een kalf, zwemmen en springen voortdurend rondom een boei in de veerhaven. Volgens Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn zien de dieren er gezond uit en is er geen reden tot ingrijpen.
12: Zolang ze vrij rondzwemmen doen we dat eigenlijk nooit. Het is meer zeg maar dat we op stand-by staan voor als ze onverhoeds toch ergens stranden. Met zo'n getijdengebied het kan natuurlijk zijn dat ze dan op de een of andere manier toch bij zo'n droogvallende plaat terechtkomen of op het strand ergens terechtkomen. Ja, dan schakelen we wel meteen en dan rukken we uit. Maar tot dat moment is het vooral monitoren en proberen te voorkomen dat de dieren te veel verstoord worden. Ik denk ook niet dat het nodig is. Je hoopt dat de dieren zelf weer de weg terug naar open zee vinden.
1: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel. Dan gaan we naar Harma.
13: Vanmiddag is er nog een wotterig zonnetje, maar de bewolking neemt verder toe en er is kans op een spatje regen. Met een motige wind uit zuiden krijgen ze wat 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht trekt verspreid over de provincie buiten, mogelijk met onweer. Lote volken opklooten sinds zo'n 12 tot 14 graden als minimum. In maan wordt het dag met regenmotig zon. Er is kans op bui, lote ook mogelijk weer onweer. De wind, motig tot krachtig uit het westen tot zuidwesten, brengt 16 tot 18 graden.
0: Heb jij het deze maand ook zo druk? Zit jouw agenda zo propvol? En wil je weten hoe dat kan en hoe je dat eigenlijk voorkomt? Blijf dan luisteren.
14: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
15: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.

0: Jermaine Stewart op Radio Noord. Ja, elk jaar dan bedenk ik me weer van die maand juni, hè. Zo vlak voor de vakantie, vlak voor de zomervakantie, dat ik op vakantie ga. Dan wil ik het gewoon rustig hebben. Gewoon af en toe een klusje in en om het huis. Voor de rest niet zoveel. Nou, je raadt het alweer. Mijn agenda is voller dan ooit. En elk jaar gebeurt dit weer opnieuw. Dat mislukt dus gewoon. Maar waarom? Nou, dan is het maar goed dat ik even plek heb in de agenda. En in de agenda van Jeffrey. En dat ik even weer op zijn sofa kan neerstrijken. Jeffrey, goedemiddag.
1: Ja, je bent wel toe aan een sessie, Mino.
0: Ja, ik zweer het je, Jeffrey, meer dan ooit.
1: Ja?
0: Ja, ja, want hoe dus, snap je de gedachte, de wens om zo'n juni maand juist heel rustig aan te kunnen doen?
1: Ja, dat kan ook wel. Waar zit je? Het is dus meer dan vol, zeg maar, voordat je op vakantie gaat.
0: Ja, ja. Er zijn ook gewoon veel dingen. Dus ik zit even te denken. Het heeft ook met het weer te maken, vermoed ik. Zo heb ik eind deze maand is dan het personeelsfeest van RTV Noord. Maar in datzelfde weekend is ook weer de jaarlijkse Op Rockeldijs week in Warffum. Nou, daar kom ik ook te weinig. Dus dan wil ik daar toch altijd wel heen. Maar goed, ben je alweer een heel weekend. Zit weer vol. Afgelopen weekend, hele weekend gewerkt. Nou, volgend weekend is er ook van alles. Elke keer is er wel weer wat waar je ook dan geen nee op zegt, maar misschien ook geen nee op kan zeggen.
1: Maar het is toch wel mooi dat je zoveel, zeg maar, deel kunt nemen. Ik bedoel, je bent blijkbaar ook wel een geziene gast. Het is niet dat je te horen krijgt, nu nou kom maar niet, want wij vinden jou niet gezellig.
0: Oh, wacht even. Ik begrijp wat jij doet, Jeffrey. Jij wil mij laten omdenken.
1: Nou ja, jij zegt dat je het een beetje rustig wil hebben in de juni maand. Maar ja, volgens mij zou je het gewoon überhaupt een beetje rustiger willen hebben. Misschien wel veel meer rust ervaren in het leven wat je hebt. Maar blijkbaar ben je een heel populair mens. Ze willen je op het werk. Ze willen je gewoon waar je vandaan komt. Ze willen je bij, ja, van alles. En waar is Wino? Wij willen de Wino. Ja, dat is de prijs van de populariteit.
0: Nou, het is nou niet dat het er nu beter op wordt, Jeffrey, hoor. Mijn gevoel.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee,
0: want dat zorgt voor een extra druk. Hoe zorg ik er nou voor dat die druk, dat ik die iets minder voel? Moet gewoon iets meer scheid hebben aan alles of zo?
1: Nou, oké, misschien kan ik je wel een beetje op weg helpen. En misschien wel met het idee van dat, ja, want het klinkt wel alsof je gewoon een beetje klaar wil zijn. Hè? Dus dat je een beetje klaar wil zijn voordat je op vakantie gaat.
0: Ja.
1: Maar ik zeg jou dat het idee van dat alles af zou kunnen zijn, alles klaar zou zijn, een illusie is.
0: Okay.
1: Je hebt het op een dag niet klaar, je hebt het in een week niet klaar, je hebt het denk ik in je hele leven niet klaar. En dus stel je bent richting 91 of zo en we hebben dan nog steeds contact. Ja, dan ben ik wel een beetje heel erg oud, maar goed. En dan zeg ik, Wino, je bent nu 91, ben je al klaar?
0: Ja, oké. En dan heb ik dan waarschijnlijk nog steeds het gevoel van nee, want ik wil nog graag dit doen of die zien of...
1: Ja, dus je bent in die zin, ja, en je kan het omdenken noemen, maar blijkbaar ben je toch een gezegend mens. Want je hebt niet alleen doelen in het leven, hè, maar je bent ook graag gezien. Hè, dus ja. Mensen willen ook dat jij meedoet.
0: Dus eigenlijk moet ik de drukte omarmen?
1: Juist.
0: Oké. Maar, ja. Dat vind ik mooi dat je dat zegt. Daar zal ik aan proberen te werken of wat vaker aan te denken. Maar toch, als ik nou één van de drie keer een keer nee zeg, ik vind dat best moeilijk. Zijn daar trucjes voor jezelf om makkelijker nee te kunnen zeggen?
1: Je kunt liegen, hè? Dat is altijd heel makkelijk. Ik kan niet, want er is een familieweekend.
0: Oh ja.
1: Weet je anekdotes zijn, die heb je helemaal niet, weet je wel.
0: Ja.
1: Of, ja, ik kan dan niet, want ik moet voor een medische controle.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
1: Maar misschien is het net even iets makkelijker om te zeggen van... ik wil heel graag jou tegemoetkomen, maar ja, dat kan ik in dit geval gewoon toch niet doen.
0: Oké. Okay. En dan hoop je maar dat dat wordt gerespecteerd.
1: Ja, of niet. Maar ja, dan hebben ze pech gehad.
0: Ja.
1: En jij ook dan.
0: Jeffrey, ik kan hier wel wat mee. Misschien,
1: ja?
0: ik moet,
1: ja.
0: Kijk, uiteindelijk moet ik het zelf doen, hè. Ik moet zelf dan...
1: dat zeggen al mijn klanten. Maar ze komen bij mij en dan kijken ze me aan. En dan zeggen ze van, ja, ik moet het wel zelf doen.
0: Ja. Ja. Ja, zo is het wel. Hey, maar Jeffrey, ja. Is dit een herkenbare iets trouwens? Of ben ik nou echt de enige die hier mee zit?
1: Nee, dit is natuurlijk... heel erg tekenend voor de tijd waarin we leven. Hè? Er is ook veel. Er is ook veel wat je afspreekt. Er zijn ook heel veel mensen die je kent. Er zijn ook heel veel afspraken die je maakt. En dan hebben we het nog niet eens over, zeg maar, de dagelijkse plichten die er sowieso zijn.
0: Ja. Ja.
1: Ik bedoel, het is gewoon veel.
0: Ja. Het zal er wel bij horen. Jeffrey, bedankt. Ja. Je hebt me toch een beetje uit die put gepraat.
1: Okay.
0: Ik ga aan mezelf werken.
1: Ja, heel goed.
0: Bedankt, hè.
1: Als het maar niet een moeten werken is, hè?
0: Nee. Het
1: dan
0: mag.
1: Heb je dat er weer bij?
0: Ja, nee, het mag. Ik moet blij zijn dat ik aan mezelf mag werken.
1: Juist.
0: Bedankt, Jeffrey.
1: Graag gedaan.
0: Tot volgende keer.
1: Volgende keer.
0: Bye.
1: Bye.
0: Ja, nou... kunnen we toch wel verder mee op een of andere manier. London Beat nu op Radio Noord. En zometeen komt Karel langs om te vertellen wat hij gaat doen. Ja.
1: En waar is Wino? Wij willen de Wino.

0: Ja, en ik was inderdaad aan hem denken. Aan het denken aan hem. En hij roetst zo de trap af. En hij is precies op tijd.
1: Timing is alles, Nino.
0: Dit is routine.
1: Nee, dit is, nou ja, routine. Oké, okay, ja, routine.
0: Precies op tijd. Even er tussenuit geweest, hoe was het?
1: Heerlijk. Gezwommen, gelezen, geluierd, gezwommen,
0: en
1: gelezen.
0: En waar was het?
1: Gran Canaria.
0: Oh, heerlijk zeg. Helemaal opgeladen dus weer voor een nieuwe reeks De Middag Door.
1: Als ik je aanraak, krijg je een schok.
0: Is het, ja, is het zo erg? Ben, ja. Heb je zo lekker... Oh, ja. Wat is het lekkerste wat je hebt gegeten?
1: Oeh, dat was... Ja, dat was een Indiër.
0: Oh.
1: Ja.
0: Huh? India's curry.
1: Ja, ja.
0: Oh, lekker.
1: Daar zijn we twee keer geweest. Zo goed. Zo ontzettend goed.
0: Lekker zweten zeker?
1: Nee, hij kan me niet laten zweten. Okay. It's very spicy, sir. Nou, dat valt me al mee, mijn jongen. Kom maar door. En ik zag hem kijken. Hij noemt het dan als grap een soort van chocolate hot paste. Nou, dan doe je die papadims er helemaal doorheen.
0: Oh, lekker.
1: En dus, ik zag hem kijken van, nou, deze toerist die gaat...
0: Die valt op.
1: Gillend de zee in onze mond te blussen. Nou, gewoon lekker. Prima.
0: Mooi. Je hebt zijn respect gewonnen.
1: Ik denk het wel.
0: Veel plezier met De Middag Door. Karel is terug van vakantie en hij is uit al zo opgeladen als wat. Heel veel plezier erbij. Wij gaan er hieruit met, dit vind ik wel lekker om deze een keer te draaien. Uit mijn eigen jeugd eigenlijk. Eiffel 65. Veel plezier met Karel. Mooi.

0: Klauwkste Grunniger van 2026.
1: Veel scoren, maar nou ja, dit is nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.
4: Pas op hoor, deze is heet.
5: Oef, ja.
4: Wil er iemand nog wat drinken?
6: Ja, lekker.
4: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
6: En voor mij, man?
4: En een frisje voor jou.
6: Dank je.
7: Proost.
8: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
3: Nu het nieuws van 2 uur.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen en zegt nu dat er vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends binnen blijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van hun grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom voor spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor en ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen regen. Het is zo'n 21 graden. Tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan bewolkt met regen en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
15: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
16: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
17: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79.
18: Voordeelhuisjes.nl. Wat doe jij als iedere seconde telt?
2: Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
17: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
5: voordeeluitjes.nl.
2: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
7: Radio Noord.
18: De middag door.
19: Met Karel Oosterhuis.
20: Ze was een rebels kind. Ze rookte, ze dronk, liep af en toe weg van huis, niet heel ver. En stopte met school en koos voor de muziek. Haar naam? Belinda.

die zorgen voor een natje en een droogje. Maar af en toe dan begon het te jeuken, zei ze. En dan moest ik gewoon even weg. En school, ja, school. De muziek, dat was toch echt, zeg maar, haar ding. En toen ze echt in aanraking kwam met de muziek, zei ze tegen de... Wat was het? De modeschool, geloof ik. Volgens mij wou ze kapper worden. Dat heeft ze toen achter zich gelaten en koos volledig voor de muziek. Ik kies volledig voor de radio en volledig voor de mooie liedjes. Muziek van Harry Nieuw uit Groningen hoor je zo meteen. Ik heb de Style Council en Max en Annie Grammer. The Thing I Love, dat is op deze knoppen drukken.

Council of Radio Noord, you get a shout to the top. Ik zou toch de daken willen schreeuwen. De mooiste en de lekkerste en de leukste liedjes ooit. We hebben ze voor jou 24 uur per dag op Radio Noord. Alicia Keys hoor je zo meteen. Girl on Fire en muziek van een Groninger. Zijn naam is Harry Niehoff. En als Harry gitaar speelt, dan zijn er altijd collega-artiesten die doen vol bewondering kijken hoe Harry dat dan doet. Fingerpicking over de snaren. Het kan volgens mij niet moeilijk genoeg voor Harry. Als hij bladmuziek onder ogen krijgt, dan... Oh, moet het zo? Ja, oké. En dan speelt hij dat. Er wordt wel eens gevraagd door andere artiesten om dat te spelen. En Harry kan dat. Harry heeft onlangs nog nieuwe muziek uitgebracht. En Harry kunnen we binnenkort weer tegenkomen op de planken. Want hij is één van de leden van het theaterstuk Podcast. Een mooi liedje van Harry nu op Radio Noord. Straks is het weer Young.

Alicia Keys, een Girl on Fire. En dat is natuurlijk onze eigen Fleur. Zij praat ons zometeen bij met het laatste nieuws. Wat zit erin? Dat gaat ze je zometeen vertellen. Is muziek voor je van Queen. Crazy Little Thing Called Love. En Brian May, die kwakkelt de laatste tijd een beetje met zijn gezondheid. 2 jaar geleden kreeg hij een lichte beroerte. Hij moest revalideren. En hij zei van, ja, dat was niet zo tof. Maar ik ben er genadig voor weggekomen. En het was gelijk ook een eye-opener. Ik ben geen 18 meer. Laat ik eens rustiger aan gaan doen. Met de band spelen, prima. Maar dan af en toe, van die geweldig grote shows, alles met mate. Rustig aan. We zijn geen 18 meer. We zetten de tijdmachine aan en gaan een heel stuk terug naar achter. Naar de jaren dat ze nog hele grote shows deden. Dat ze met elkaar waren. Samen. Queen. Crazy Little Thing Called Love.

0: Radio Noord, The Queen, a crazy little thing called love. Zometeen het laatste nieuws. Fleur gaat ons bijpraten. Wat zit erin?
1: Een nieuwe directeur van Martini Plaza. En of er een verhuizing komt, vertel ik zo.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, takteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
0: Het is 2:30. Het laatste nieuws krijgen we van Fleur. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De asielzoekers waarvoor in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek is, hebben een nieuw onderkomen. Ze worden de komende 3 nachten ondergebracht in sportcentrum De Hullen in Rode. Dat heeft de gemeente Noorderveld zojuist laten weten. Het gaat om een tijdelijke voorziening voor de nachtelijke uren. Het betekent wel dat de problemen nog lang niet voorbij zijn. Donderdag volgt weer een nieuwe zoektocht naar een locatie voor die nachtelijke opvang. De bestuurder die afgelopen vrijdag met zijn auto van de weg raakte en in een sloot bij Appingedam belandde, is een 24-jarige man uit Engeland. Hij is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Dat heeft de politie zojuist bekendgemaakt. De man zat nog in de auto toen de agenten arriveerden. Dirk Nijdam wordt de nieuwe directeur van Martini Plaza in Groningen. Hij is nu ook directeur van Forum Groningen en blijft in die functie ook actief. Afgelopen maand werd bekend dat de gemeente Groningen een verhuizing naar de nieuwbouwwijk Suikerzijde wel ziet zitten. Dat is nog niet zeker. Voorlopig blijft Martini Plaza op de huidige plek. Er zal door de gemeente 13,5 miljoen euro extra in het gebouw worden gestoken. Zo komen er nieuwe stoelen in de zaal waar Donar en Lycurgus spelen. Romano Postema kan zijn loopbaan vervolgen in Noorwegen. De Noorse kampioen Viking FK heeft interesse in de 24-jarige spits van FC Groningen. Bij de Noorse club is oud-FC Groningen-spits Erik Nefland technisch directeur. Afgelopen seizoen was Postema verhuurd aan FC Emmen, waar hij met 24 doelpunten topscorer werd van de keukenkampioendivisie. Van een akkoord tussen Viking en FC Groningen is nog geen sprake, maar vraag en aanbod komen dichter bij elkaar. Zelf ziet Postema een transfer wel zitten naar die Noorse topclub. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel Fleur. Gaan we naar het weer met Arma.
8: Vanmiddag is er nog een wotterig zonnetje, maar de bewolking neemt verder toe en er is kans op een spatje regen. Met een motige wind uit Zuid kregen ze wordt 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht trekt verspreid over de provincie buiten, mogelijk met onweer. Loopt de volk erop, kloot sinds zo'n 12 tot 14 graden als minimum. In maan wordt het dag met regen motig zon. Er is kans op bui, loopt er ook mogelijk weer onweer. De wind, motig tot krachtig uit het westen tot zuidwesten, brengt 16 tot 18 graden.
0: Nou, maar dankjewel. Zometeen maak je kans op mooie prijs als je mee gaat spelen met plaatje over en muziek voor je van Taylor Dane, Tell It To My Heart en Jan Smit komt eraan als de morgen is gekomen.
9: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
11: Nu mega opruiming bij
12: Meertens Meubelen.
11: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf,
13: de koffie staat klaar.
14: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
15: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
14: 0683-252-162.

0: Taylor Dane op Radio Norton, Tell It To My Heart. Vertel mij zometeen het juiste antwoord. Want je hebt die lastige vraag die ik je ga stellen voor plaatje over. Als je het antwoord weet, dan bel je me gelijk op 050-388-288. 050-388-288. Maak je kans op mooie en lekkere prijzen. De doos met droge worsten, die is er nog steeds. Die zijn nog lang niet op. En je mag iets moois uitzoeken uit de RTV Noord prijzenvitrine. Vandaag Patty Bart met Luf in plaatje over. Want Patty Bart die erft de gouden platen van Luf. Die ze is kwijtgeraakt bij het faillissement. Dat kopte de Telegraaf. Dat is fijn voor Patty. Haar oud-manager Pim Terlinne die is overleden. Dat is verdrietig. En Pim had destijds ook een aantal gouden platen gekregen. De weduwe van Pim, dat is de voormalige zangeres Siska Peters, die heeft gezegd van, ja, deze gouden platen, die moeten eigenlijk gewoon naar Patty. Want zij kent natuurlijk het verhaal van Patty, dat de toko failliet ging, dat ze alles is kwijtgeraakt. Vandaag een plaatje over een lekker liedje van Luf en zometeen een lastige vraag. Weet je het antwoord? Gelijk bellen. 050-388-288. Luister goed.
1: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is de vraag.
1: Uit wie bestond Luf ook alweer? Was dat A, Patty, José en Angela? Was dat B, José, Patty en Marga? Of C, Marga, Patty en Nicole? De dames van Luf, wie waren dat ook alweer? Als je dat weet, bel je nu 050-3188-288. 050-3188-288. Waren dat Patty, José en Angela? Waren dat José, Patty en Marga? Of C, Marga, Patty en Nicole? 050-3188-288. De dames van Luf, wie waren dat ook alweer? Als je het weet of een gokje wil wagen, je bent van harte welkom. En misschien ga ik je zometeen wel feliciteren. Dan kreeg je van mij een doos met een lekkere droge worsten. En mag je wat moois uitzoeken? Een prijs naar keuze uit de RTV Noord prijzenvitrine. Mooie prijzen kan je winnen op maandagmiddag. Radio Noord, deze is van Sommieu.

0: Nederpop van Vitesse, Jorde Rosalyn. Plaatje over vandaag met een lekker liedje van Luf. Goed nieuws voor Patty Bart, want zij krijgt uit een erfenis de gouden platen van Luf. Henry, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Karel.
0: Hoe is het met Henry?
1: Ja, prima. Deze
0: maandag, hoe ben je hem begonnen?
1: Nou, vroeg. De wekker ging alweer om 6:15.
0: Kwart over zes. Wat heb je gedaan deze dag dan tot nu toe?
1: Nou, ik heb de werkdag weer opgestart vanmorgen om 8:00.
0: Ja, maar met wat?
1: Nou, eerst met een lekker bakje koffie.
0: Ja.
1: En toen met de dagelijkse dingen bij de universiteit in de stad.
0: Oké, wat deed je ook alweer?
1: Ik zit bij de afdeling gebouwbeheer.
0: Dat was het, gebouwenbeheer.
1: Gebouwenbeheer,
0: en
1: ja.
0: Vandaag, Luf en You're the Greatest Lover. Wie zaten er ook alweer in Luf? Was het Patty, José, Angela, José, Patty, Marga of Marga, Patty en Nicole?
1: Patty, José en Marga.
0: Patty, José en Marga. Ik moest toch even kijken, Patty. Ja, dat klopt helemaal. Hartstikke goed, jongen. Patty, José en Marga, dat is goed. Gefeliciteerd. Jij krijgt van mij een lekkere doos met droge worsten. En je mag iets moois uitzoeken uit de RTV Noord prijzenvitrine. Ik heb hier de sokken, ik heb hier de mutsen, de bucketheads. Wat kan ik voor je opsturen?
1: De sokken.
0: Sokken.
1: Daar is het nog wel weer voor, ja.
0: Ja, het is droog. Het is
1: droog.
0: Sokken is wel fijn, toch, in de schoenen?
1: Warme voetjes in de schoenen, ja.
0: En anders kun je er altijd nog een handpop van maken.
1: Ja, dat kan ook nog, ja.
0: Ik zeg gefeliciteerd. De prijzen zijn zo goed als onderweg. En ik draai Luf vandaag een plaatje over met You're the Greatest Lover.

Greatest Lover. Vandaag Luf een plaatje over, omdat Patty Bart, die krijgt namelijk allemaal gouden platen van Luf uit haar erfenis. En dat is mooi van haar. Ze had verteld dat de platen een mooi plekje gaan krijgen in haar woning in Almere, als ik het goed heb onthouden. En Henry, die zijn maandag kan niet meer stuk, want hij krijgt de prijzen. Dit is John Secada op Radio Noord. Just Another Day.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirtje in de

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
3: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
4: Dit is Radio Noord.
2: Nu het nieuws van 3 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zou vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer kans op regen met onweer. En het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: 55 jaar winkelcentrum Paddepoel en dat vieren we. Shop en maak kans op een elektrische fiets of een van de 55 jubileumprijzen. Kijk voor de actie op paddepoel.nl of volg onze socials. Winkelcentrum Paddepoel, dat shopt lekker.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
8: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
9: Nu mega opruiming bij
10: Meertens Meubelen.
9: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf,
11: de koffie staat klaar.
12: Radio Noord.
13: De middag door.
12: Met Karel Oosterhuis.
14: 'S Ochtends vroeg het apparaat aanzetten, knopje indrukken, dan maakt hij lawaai en dan...

De nieuwe van Jelly Roll, die heet I'm Good. En dat is een lekker liedje. Dat doet hij goed, Jelly Roll. De man die het ook goed doet, Alex Lutjeboer, die verrast ons zo nu en dan met nieuwe muziek. En zometeen horen we de zonne op de kop. Met een beetje mazzel krijgen we die vandaag nog even te zien. En ook te voelen. Muziek voor je van Kim Wilde, Cambodia. En als je heel goed luistert naar dit, ja, tjoentje, dan hoor je als het ware al Cambodia van Kim Wilde. Want er is een speciale versie van het liedje van Kim, Cambodia. En als het liedje klaar is, dan denk je van, nu is het gebeurd. En in één keer, bats, dan komt dit erachteraan. Dat noemen ze Cambodia de reprise. En als je het hoort en je gaat erop letten, dan hoor je het. Ja, of het nou een 12 inch was, dat weet ik niet helemaal meer. Maar het zit in een bepaalde versie van Kim Wilde's Cambodia.

Alex Lutjeboer op Radio Noord en de zonne op de kop. En oh, wat is het leven mooi als de zon schijnt. Ik denk dat Alex dat liedje ook wel kent. Sterker nog, misschien was het wel de inspiratie. Ik weet het niet. Als ik Alex binnenkort een keer tref, dan ga ik het vragen. Ik was aan het struinen over het almachtige internet en ik zag dat de dames nog steeds bij elkaar zijn. Misschien is de samenstelling van de dames iets anders. Ze hadden hits in de jaren 70. En die ga je zo meteen horen. Maar ze treden nog steeds op. Je kan ze boeken voor feesten en partijen. Deze dames, die hoor je zo meteen.

0: Uit 1978, The Three Degrees, Giving Up, Giving In. Het is niet kapot te krijgen, het is zo ontzettend goed. Ja hoor, het kan de tand des tijds nog wel even doorstaan. Zometeen het laatste nieuws. We worden bijgepraat door Fleur. Wat zit erin?
1: Misschien had je het al gehoord, maar er is iets te zien bij Lauwers oog wat heel veel bekijks trekt.
2: We spelen weer Klauk.
3: Presentator Olaf Vos gaat op zoek naar de Klaukste Grunniger van 2026.
4: Veel score, maar nou ja, dit is de naam.
3: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
2: op TV Noord.
5: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
0: 3:58 is het. Hoogste tijd voor het laatste nieuws, Fleur. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Rode wordt druk gewerkt om sportcentrum De Hullen om te toveren tot een nachtopvang voor asielzoekers. De gemeente Noorderveld wordt daarin bijgestaan door medewerkers van het Rode Kruis. De komende nacht worden de asielzoekers, voor wie in Ter Apel geen plek is, opgevangen in die sporthal. Tijdens een recent bezoek liet asielminister Bart van der Brink weten dat hij verwacht dat er voor de zomer een structurele oplossing komt voor de problemen daar. Maar die is nog niet in zicht. Op de N33 bij Appingedam zijn vanmiddag twee auto's op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van de kruising met de Holenweg. De inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Beide voertuigen raakten beschadigd, waarbij ook brokstukken op de weg belanden. Als gevolg van het ongeval is de weg tijdelijk dicht, waardoor het verkeer daar ook tijdelijk vaststond. De bestuurder die afgelopen vrijdag met zijn auto van de weg raakte en in een sloot bij Appingedam belandde, is een 24-jarige man uit Engeland. Hij is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Dat heeft de politie vanmiddag bekendgemaakt. De man zat nog in de auto toen de agenten arriveerden afgelopen vrijdag. De dolfijnen die rondzwemmen bij de jachthaven van Lauwersoog trekken veel bekijks. Sinds afgelopen vrijdag hangen de zoogdieren rond bij een boei. Het zou gaan om een moeder met kalf. Voor deze meneer uit Leeuwarden is het een uniek verschijnsel.
11: Het is voor mij de eerste keer dat ik een dolfijn in dit gebied zie. En ik kom hier al 50 jaar. Dus ja, het is heel bijzonder.
1: Twee toevallige voorbijgangers kunnen hun geluk niet op.
12: Ja! Een dolfijn! Lieveling van Sarah.
13: Ja, dat is mijn lievelingsdier. Ja, ja, we zijn hier toevallig vandaag. Fantastisch.
12: Ja, ja, zie je dat?
13: Ja.
12: Hij springt omhoog.
1: Er wordt opgeroepen om de dieren niet op te zoeken met een bootje. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel, Fleur. Gaan we naar het weer met Harma.
14: Vanmiddag is er nog een wotterig zonnetje, maar de bewolking neemt verder toe en er is kans op een spatje regen. Met een motige wind uit Zuid kregen ze wat 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht trekt verspreid over de provincie buiten, mogelijk met onweer. Lote volken opkloten sinds zo'n 12 tot 14 graden als minimum. In maan wordt een dag met regenmotig zon. Er is kans op bui, lote ook mogelijk weer onweer. De wind, motig tot krachtig uit het westen tot zuidwesten, brengt 16 tot 18 graden.
0: Ah, maar dankjewel. Muziek zometeen voor je van Damiano David, Born with a Broken Heart. En muziek van de man die in de Beatles zat en ging spelen bij de Stones. Ja, dat is onmogelijk. Nee, helemaal niet. Hoe dat zit, hoor je zo.
15: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
16: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
17: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
18: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
19: Voordeeluitjes.nl.
17: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
20: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
21: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
20: Wijzerweg, Groningen.
22: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.

Damiano David, born with a broken heart. Hij heeft tenminste een hart. Sommige mensen hebben het helemaal niet. Dat verhaal van de Beatle die ooit zou gaan spelen bij de Stones. Ja, dat kan toch niet waar zijn. Dat is echt waar. Hij zelf, Paul McCartney, speelt de bas en werd gevraagd om bij de Stones te komen spelen. En toen hij daar stond in de studio en bezig was, heeft hij zichzelf toch even geknepen van, het is toch wel heel bijzonder dat ik als levende ex-Beatle bij de Stones sta te spelen. Maar hij vond het mooi, hij vond het tof. En de Stones, ja, die waren ook dik tevreden. Radio Noord, dit is die Beatle, Paul McCartney.

Olivia Dean op Radio Noord en So Easy to Fall in Love. Verschil moet er zijn, ook in de muziek. Shania Twain, als die liedjes gaat schrijven, dan is ze meestal op vakantie in de hangmat bij het strand. Heeft ze ons verteld, daar schrijft ze de meeste van haar liedjes. En bij de Grunnigers is het anders. Dat is niet altijd op vakantie. Bijvoorbeeld dit liedje van Fox the Fox, Precious Little Diamond. Dat is niet geschreven op vakantie, dat is geschreven aan de keukentafel.

Backstreet Boys and Everybody Backstreet's Back. Zoveel testosteron op de radio. Zo, moment van zen met Cameron Whitecomb. Dit is Medusa.

0: duurzaam. Erik Bats, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Karel Oosterhuis. Wat zit jij er uitgerust uit, jongen?
0: Dankjewel. Vind je me bruin?
1: Nou, dat valt me nog mee, ergens.
0: Ik kreeg al appjes, want ze zeiden van, ben je bruin? Ga je het onderhouden? Neem je een abonnement op de zonnebank? Nee.
1: Je wil een goede factor gebruiken, factor Noord.
0: Factor Noord, 975. Ja. Smeer het over het hele lijf. Zometeen tussen 4 en 6, wat heb je voor ons?
1: Nou, we gaan het onder meer hebben over de coalitie van de gemeente Midden-Groningen. Ze zijn rond. Maar wat zijn de plannen? Dat is de vraag. Hoor je zometeen antwoord op.
0: Ja.
1: Voor de rest de gebruikelijke ingrediënten. Hè. We hebben natuurlijk de lachlijn, waar je een mooie prijs mee kunt winnen. We hebben topo vergrunnen, wat vindst toe. En fijne muziek uiteraard.
0: Dat en meer zometeen tussen 4 en 6. Deze is van Dikhout, Stille Mei. Ik wens je nog een fijne maandag. Graag tot morgen.

0: vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie bo.
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
3: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 4 uur.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement te stoppen. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. En dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Ruttering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bizou uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige Ruttering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanavond opnieuw buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer regen en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan Gronings nieuws. De hoofdlijnen krijg je van Fleur Oostra. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. In Rode wordt druk gewerkt om sportcentrum De Hullen om te toveren tot een nachtopvang voor asielzoekers. Ze zullen daar de komende 3 nachten verblijven. De gemeente Noorderveld wordt bijgestaan door medewerkers van het Rode Kruis. Dirk Nijdam wordt de nieuwe directeur van Martini Plaza in Groningen. Hij is nu ook directeur van Forum Groningen en dat blijft hij ook. Hij gaat mede bepalen of het evenementencomplex gaat verhuizen naar de nieuwbouwwijk Suikerzijde. Of dat gaat gebeuren is nog niet zeker. Eerst komen er vernieuwingen op de huidige plek. Meer nieuws om 16:30.
13: De Groningen.
15: Groningse Vierdaagse. Het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
18: Radio Noord.
19: Studio Grun.
18: Met Erik Bad.
13: Goedemiddag, maandag namiddag op Radio Noord. Straks een nieuwe topo. Na 4:30 een gulle lach om te raden. En veel muziek. Te beginnen met Michael.

0: Uit de zomer van 1986, Michael McDonald en Sweet Freedom. Kijken even op de weg. Maartje, is de middagspits al begonnen?
1: Nou, dat valt hartstikke mee met de drukte, maar let wel op, want de N33 Eemshaven richting Veendam, die is dicht. Hè. Vanaf Siddeburen helemaal tot aan Veendam is hij dicht. Dit weekend was hij twee kanten op dicht, nu alleen deze richting. En dat duurt nog best wel lang, tot 17 juni.
0: Oké, daar kun je dus niet langs. En we pakken weer ook gelijk even mee. Mooi, Harma.
2: Ja, mooi, Erik.
0: Hoe liet het aankomweek?
2: Ja, een beetje wisselvallig, hè? Een noordwestelijke stroming rondom een lege drukgebied bij IJsland. Maar daar hebben we verdomme nog niks mee te maken. Want we hebben gewoon te maken met een zuid-zuidwestelijke wind. En overal, ook in het Lauwersmeergebied, is het een warme dag geworden. 20 graden doorzo en 21 graden in Nijbeerten. Met een half uur tot 2,5 uur de zon. Ja, het was hoofdzakelijk een wat wotterig zonnetje. En dat betekent dus alweer dat er iets aan zit te komen. En het zal allemaal niet zo vreselijk veel weten die eerstkomende uren. Maar toch, misschien op dit moment even een spatje regen voor die eerstkomende uren. Vernomen. En loten vernomen. En vannacht vanuit het westen een aantal buien. En er is ook kans op onweer in. En de loopt toch misschien op dit moment even een spatje regen voor die is komende uren vernomen. En loten vernomen. En vannacht vanuit het westen een aantal buien. En er is ook kans op onweer in. En de loop van de nacht die gaat die buitenactiviteit er

0: Yo.
1: Nou, jij bent er één van, maatje.
2: Er komt een hittegolfje aan, hè, zag ik. Tenminste.
1: Ja, zal maar niet verbazen, trouwens.
2: Dat gaat dan weer hard achteruit, hè. Kijk, vanochtend toen zou deze week 30 graden zijn. En nu is het toch maar 70.
1: Ja, die weer-app, daar heb je eigenlijk helemaal niks aan, hè.
2: Ja, niet zo ver vooruit.
1: Nee, allemaal, dat kan ook
2: dat
1: niet.
2: Zijn verwachtingen, die zijn niet. Maar goed, sowieso waait regen altijd snel over. Maar we hebben één Oerol-editie gehad. Ja, dat was niet normaal. We zijn echt helemaal verregend. Het bleef maar regen. En het bleef maar regen. En we zaten mee in dat huisje. Toen zijn we uiteindelijk zelfs met een taxi uit eten. En het was echt niet leuk meer. Daar klop ik even af. Want meestal is het dus gewoon prachtig weer.
1: Ja.
2: En we hebben natuurlijk zo'n hele dure bakfiets gehuurd voor Gerard. Dat is wel leuk als hij dat niet helemaal...
1: Nou ja, precies. Nou ja, Harma die weet straks meer waarschijnlijk. Hè, ja,
2: houd het in de gaten.
1: Oké. Okay.

Sucker van Somber op Radio Noord. Zometeen gaan we onze Groenipedia-pagina weer openen. Kan je vast verklappen dat we hier een beetje in de buurt blijven? Maar waar we precies zijn, hoor je straks van Maartje. Maar eerst nog even muziek uit de jaren 70. BTO, oftewel Backman Turner in Overdrive. And you ain't seen nothing yet.

0: Elke werkdag in Studio Gun brengen we een chronische plaats aan voor het voetlicht. En de vraag aan Maartje, waar ben we vandoor deelstreken?
1: Ik zag iets op de kaart en zag ineens, ja, nog nooit behandeld. Is ook geen plaats op zich, maar staat best wel dik gedrukt toch in elkaar. Want het is best wel een groot gebiedje in een plaats van een dorp. Daar zijn we in Oosterhaar.
0: Oosterhaar?
1: Ja, ja. Dus eigenlijk gewoon de helft van Haren.
0: Ja.
1: Even... Ah, iets minder wel dan de helft, denk ik.
0: Maar best nog wel veel inwoners, hè?
1: Ja, er wonen meer dan 4000 mensen. In de wijk. Oh, het is nu echt een wijkdeel. Heeft de postcode 9753. Want het valt natuurlijk inmiddels allemaal onder de gemeente Groningen. Ja. Haren was eerst een eigen gemeente. En dan was Oosterhaar daar een groter stukje van dan nu, zeg maar. Maar je kan het wel allemaal vinden. Hoeveel mensen er wonen. Maar ook hoeveel woningen er staan. Er staan namelijk 1919 woningen. Precies in de buurt Oosterhaar. En er zijn 1997... adressen. Dus er zijn ook best wel veel bedrijven.
0: Maar als ik aan die mensen vraag, waar kom jij weg?
1: Ja, dan zeg je uit Haren. Ja. Maar in Haren is het natuurlijk wel zo. Je woont aan de goede kant van het spoor, of niet?
0: Oh.
1: En als je dus, ja, weet je wat de goede kant is?
0: Ja. Als je richting het centrum gaat, denk ik, of niet?
1: Ja, het centrum zit aan de goede kant van het spoor. Ja. Dus, en Oosterhaar dus niet.
0: Aha, dus eigenlijk... Moet je tegen zeggen, jullie wonen aan de verkeerde kant van het spoor.
1: Ja, die wonen aan de verkeerde kant van het spoor. Ja. Althans, dat wordt gezegd. Maar we gaan eens even kijken of we een Oosterhaarder kunnen vinden die daar heel anders over denkt.
0: Oké, en als je informatie hebt, je mag Maartje helpen. Hè, op 050-318-288. Woon jij ook aan de verkeerde kant van het spoor in Haren, Oosterhaar? Dan mag je ons nu bellen. 050 dus 318-288.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Het is 4:30, het nieuws uit Stad en Omland krijgen van Fleur Oostra. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Slecht nieuws voor Groningers die een verre reis willen maken en een vaccinatie nodig hebben. Na Amsterdam zijn de reisvaccinaties in onze regio het duurste van het land. Reizigers zijn in Friesland zelfs €100 goedkoper uit. Het gaat om vaccinaties voor DTP, hepatitis A, rabies en gele koorts. Bij GGD Groningen betaal je voor dat pakket bijna €500. De wachttijd voor een afspraak ligt op dit moment rond de 3 weken. Op de N33 bij Appingedam zijn vanmiddag 2 auto's op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van de kruising met de Holeweg. De inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Beide voertuigen raakten beschadigd, waarbij ook brokstukken op de weg belanden. Als gevolg van het ongeval was die weg tijdelijk dicht. Er komt een jeugdhonk in de voormalige voetbalkantine van TOS in Beerta. Die wordt sinds het opheffen van de club eind vorig jaar niet meer gebruikt. De ontmoetingsplek moet een einde maken aan de overlast die jongeren af en toe op straat veroorzaken. Naar eigen zeggen omdat er te weinig te doen is in Beerta. Jeugdwerkers, de gemeente en de jongeren zelf steken op dit moment samen de handen uit de mouwen om de kantine om te vormen tot jeugdhonk. Jongeren kunnen er straks onder meer gamen, tafeltennissen of gewoon rondhangen. Het jeugdhonk wordt op dinsdag 30 juni geopend. De dolfijnen die rondzwemmen bij de jachthaven van Lauwersoog trekken veel bekijks. Sinds afgelopen vrijdag hangen de zoogdieren rond bij een boei. Het zou gaan om een moeder met kalf. Voor deze meneer uit Leeuwarden is het een uniek verschijnsel.
9: Het is voor mij de eerste keer dat ik een dolfijn in dit gebied zie. En ik kom hier al 50 jaar. Dus ja, dus heel bijzonder.
8: 2 toevallige voorbijgangers kunnen hun geluk niet op.
10: Ja, een dolfijn! Lieveling van Sarah.
11: Ja, dat is mijn lievelingsdier. Ja, we zijn hier toevallig vandaag. Fantastisch.
10: Ja, zie je dat?
11: Ja.
10: Hij springt omhoog.
8: Er wordt opgeroepen om de dieren niet op te zoeken met een bootje. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
7: Dankjewel. Dan gaan we nog even naar het weer met Harma.
12: Vroeg was er veel bewolking, een wotterig zonnetje en er kwam hierdoor een spatje regenvuur, maar op de meeste plek bleef het nog droog. Vanochtend vanuit het westen een aantal buien, kans op onweer doorheen. Vannacht hebben we meer opklots en een minimum van 12 tot 14 graden. In buien wordt een dag met regelmatig zon en de loop van de dag kans op bepaalde buien, kans op onweer, loter ook en de temperatuur doorver aan 16 tot 18 graden met een motige tot krachtige west-zuidwestenwind.
7: Straks weer de lachlijn, raad mee en win die vrije muziektegel van Studio Grun en zometeen hoor je de lach nog een keer, dan mag je weer bellen. En de Groningse topo vandaag is de buurt Oosterhaar. Kom al leuke appjes binnen. Kun jij ook iets vertellen hierover? Dan mag je bellen of appen naar 050-3188-288.
13: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
14: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
13: Wijzerweg, Groningen.
14: Scootmobiel of rollator nodig?
15: Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
16: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
17: Voordeelhaartjes.nl. Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
18: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
19: Nu mega opruiming bij
20: Meertens Meubelen.
19: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
21: De koffie staat klaar.
22: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
23: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De Vierkeien.nl.

0: and talk.
1: Nou, we praten er niet meer over, want we gaan lachen. Toen aan de lachlijn. Op maandagmiddag, afgelopen vrijdag, deed Jan Ploeger een dappere poging. Hij dacht dat het Stefan Kossus zou zijn, onze lach. Maar dat was niet zo.
2: En Dirk Bosje is ook genoemd, hè?
1: Dat was op diezelfde dag, ja.
2: Ja, dat was op dezelfde dag.
1: Ja, dus beide namen, beide collega's kunnen we wegstrepen.
2: En we hadden dus nog niet gezegd dat het een Groninger was voor die tijd. Maar op de een of andere manier klinkt deze lach bijna Gronings. Blijkbaar Gronings. Want ja. Marcel Nieuweweg is al genoemd. Freek de Jonge, Johnny de Geert Pruiksma, Edwin Pasveer. Allemaal toch. Bert Visser.
1: Klinkt ook een beetje des Noords dus. Want vele Noord-collega's
2: Maar of het ook een collega is, dat heb ik niet gezegd. Het is een Groninger.
1: Ja. Nou, ik laat hem nog maar weer eens horen. Om die lach gaat het dus. En als je denkt te weten, zou ik gewoon bellen. Want het is de enige mogelijkheid om in het bezit te komen van die prachtige studiogrun muziektegel. Met ook jouw eigen favoriete plaat erin. Hè? Vergeet dat niet.
2: Dus, jij zit de hele tijd te wachten tot Iron Maiden erin komt.
1: Nou, dat was bijna het geval geweest.
2: Zou kunnen, hè? Zou kunnen.
1: Nou, je mag het helemaal zelf bepalen. En je mag ook zelf bepalen welke eruit gaat. Daarvoor moet je wel even de Spotify-lijst raadplegen. Kun je gewoon vinden trouwens op het medium wat ik net noemde. En dan even zoeken op Studio Grun en dan vind je de top 20. Dat is de galerij der winnaars. Mag je zelf ook kiezen welke eruit moet. En anders dan doen wij het gewoon voor je. Geef je even een voorzetje. Nou, eerst maar eens raden die dag. Dit is hem. En ons nummer nog een keer. 050-3188-288. Zorg dat je erdoor komt en geef dan het juiste antwoord. Want dan zijn de prijzen voor jou. Naast de muziektegel krijg ik ook een hoedje bij, hè? Een zomerhoedje.
2: Zomerhoedje.
1: Of, hoe noem je dat ook alweer?
2: Een brandhoedje, snoetje. Met het RTV Noord hoedje, daar is die weer.
1: Prachtig. Nou, bellen maar. 050 dus. 3188-288.

0: Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. Alweer 3 jaar geleden dat hij in Groningen was. Toen klonk in het Stadspark. En ik zei nog zo, doe dat nog niet jongen, zit dan gewoon mooi in Grun. Zat er niet in.
1: Was het toen in het Stadspark?
0: Ja, zeker. 3 jaar geleden.
1: Ik kan me helemaal vergeten.
0: Erg. Ja, jij was ook niet bij dus.
1: Ik was er niet bij.
0: We gaan de lachlijn spelen. We hebben een kandidaat. Dat is Jeffrey Terpstra uit Groningen. Jeffrey, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: We hebben de lach al een aantal dagen staan. We hebben al veel namen gehoord. Jij hebt iets heel anders in gedachten.
2: Ik zat te denken aan Birdie.
0: Aan Birdie. Onze zingende buschauffeur.
2: Onze zingende buschauffeur.
0: Ja. En die heeft dus wel een markante stem. En een markante lach ook. En jij herkent hem ook gewoon in deze lach.
2: Nou ja, wij waren aan het zappen en toen waren we aan het luisteren. En toen zeiden we allebei, mijn vriendin en ik tegelijk, van dat Birdie.
0: Ja. Ja. Je was aan het zappen. Blijf je wel hangen hier?
2: Zeker.
0: Zouden wij leuk vinden, namelijk. Ongeacht of je antwoord goed is of fout is natuurlijk. Want stel voor dat het goed is, dan sleep je zomaar even een prijs in de wacht bij Radio Noord.
2: Kijk eens aan.
0: Ja, maar dan moet het wel Birdie zijn. En is het Birdie ook? Zonde.
2: Helaas.
0: Komt er een nieuwe luisteraar voorbij, kan ik hem een prijs geven, gaat het hele feest niet door helaas. Ik hoop niet dat je het heel erg vindt, Jeffrey.
2: Nee hoor, leuk geprobeerd.
0: Gelukkig. Nou, doe het goed aan je vriendin. Dank voor het meedoen en blijf lekker luisteren, zou ik zeggen.
2: Tuurlijk, fijne uitzending.
0: Dankjewel, hoi.
2: Mooi.

0: Wel bijzonder als je nu naar de huidige top 40 kijkt. Er komen allemaal plaatjes, oude plaatjes van Michael Jackson weer nieuw binnen in de top 40. Deze geloof ik niet, maar wel Beat It bijvoorbeeld. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de film die op dit moment uit is.
1: Is dat een film?
0: Ja, of een documentaire, ik weet niet eens.
1: Docu, denk ik?
0: Ja, een docu. Maar
1: ik heb hem ook voorbij zien komen. Ik heb al een keer zo'n hele ik weet niet, ik had niet echt de neiging meer om nog te kijken.
0: Ik hoor louter positieve geluiden van mensen die in mijn
1: omgeving. Ja, dus toch
0: ik,
1: wel doen.
0: Ik overweeg toch ook om heen te gaan. Nou. Enfin, tot zover Michael Jackson. Terug naar Haren. Een wijk in Haren, of een buurtschap in Haren.
1: Met een
0: Oosterhaar.
1: Haren. Ja!
0: Maak het even spannend.
1: Zo flauw. Ja, Oosterhaar zo vanmiddag. Goed, ik had het natuurlijk over de kant aan het spoor. Hè? Dus daar gaan we meteen weer even induiken. Erik, nog een Erik met een C. Oh. De fancy way.
0: De goede kant.
1: Ja, nou ja, dat is Haren. Hè? Ja. Daar heet mensen ziek. Hij zegt, je hebt niet alleen de goede en de slechte kant van het spoor. Je hebt ook de klaverjaskant en de bridgekant.
0: Oh.
1: En ik stel me dan voor dat bridge meer fancy is dan klaverjassen.
0: Ja, dat is meer voor elite, denk ik.
1: Toch?
0: Ja.
1: Denk ik hoor. Zo vul ik het even in. Maar corrigeer me vooral als ik ernaast zit. Charity appt. Het heeft ook een levendige buurtvereniging. Het is nu deze week feestweek. Val ik weer met mijn neus in de boter. Ja, ik wist dat niet, maar nu weet ik het wel. Hij zegt verder dat zij aan de goede kant wonen van het spoor. Maar toch ook erg druk met buurtvereniging Ons Belang. Zo heet ook de Facebookpagina, weet ik inmiddels, van Oosterhaar. Buurtvereniging Ons Belang Oosterhaar. Voor de geïnteresseerden kun je dus ook zien wat er allemaal te doen is deze week. Verder vertelt hij over de Mellenhorst. Dat is nu een multifunctioneel centrum. Was een tijdje geleden nog gewoon een buurthuis. Herman die app bij Oosterhaar moet ik gelijk denken aan het oude winkelcentrum. En de Bodyfit. Die hebben allemaal plaatsgemaakt voor nieuwbouw. En ik kreeg nog een appje van Piet. Die zegt ik woonde achter het spoor. Achter het spoor daar werd Tuindorp mee bedoeld. Want Oosterhaar begon met de weilanden van Boer Nijdam aan de Waterhuizerweg. Heel specifiek. Neem ik even helemaal van Piet aan. Maar hoe komen we daar nou achter? Nou, Wietske appte mij net. Die zegt, ik woon sinds 1992 met veel plezier in Tuindorp. Dat is dus onderdeel van Oosterhaar. Want als ik gewoon op de kaart google op Tuindorp, kwam ik daar niet helemaal uit. Dus die gaan we nou straks eens even vragen hoe dat zit. Welk gedeelte Tuindorp is en wat dan hoort bij de verkeerde kant. Hè? Tussen aanhalingstekens van het spoor.
0: Nou, lijkt me een goed plan. Straks na 5 uur dus meer over Oosterhaar. Tot aan het nieuws hoor je nog Teddy Swims, Loose Control. Something

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social Deal deals die je niet mag missen.
1: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 5 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo TQ doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoordde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou TQ de medewerkers van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt TQ onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Het wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Hofuku Maru, dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien en kans op onweer en veel wind. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Straks om 5:30 Noordnieuws en Fleur heeft voor ons de hoofdlijnen.
12: Slecht nieuws voor Groningers die een verre reis willen maken en een vaccinatie nodig hebben. Na Amsterdam zijn de reisvaccinaties in onze regio het duurste van het land. Bij GGD Groningen betaal je voor dat pakket aan inentingen bijna €500. Toeristen weten onze provincie steeds beter te vinden. Toch bungelt Groningen landelijk gezien nog steeds onderaan de lijstjes. Vanuit Nijmegen is daarom €200 miljoen beschikbaar gesteld om meer toeristen naar Groningen te halen. Meer nieuws zometeen om 5:30.
13: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
14: De Winter Riool Service. lost elke verstopping en lekkage snel op.
15: De winter, rioolservice.
14: Kijk op uriool.nl.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
18: Radio Noord.
19: Studio Grun.
18: Met Erik Bad.
20: We praten hierbij over het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Topo van Grun natuurlijk en straks na 5:30. Wat vindt u? Het onderwerp hoor je zo.

0: Mirror en Michael Walden samen met Patty Austin en Gimme, Gimme, Gimme. De middagspits op maandag, langzaam aandag, of valt er mee?
1: Nee, je kan lekker doorrijden. Zoals gezegd is de N33 dicht in de richting van Siddeburen naar Veendam. Dat levert een beetje extra drukte op bijvoorbeeld op de N387 als je dus vanaf Slochteren dan naar Hoogezand gaat. Want de andere wegen, hè, dat wordt iets drukker. Maar rondom Hoogezand is je vertraging nooit meer dan 6 minuten op dit moment.
0: Nou, dat valt reuze mee.
1: Kleine rode streepjes.
0: Grunnigers op weg naar Uus. Van werk naar huis, hou je radio op Noord. We zijn er tot 6 uur met Studio Grun. We hebben straks nog na 5:30 meningen van Groningers op straat, die we op straat tegenkomen. En over welk onderwerp vandaag?
1: Het gaat over de Pride-vlag. Het gaat over het regenboog-zebrapad. Maar dat is natuurlijk in principe de Pride-vlag, maar dan geprint op de vloer.
0: Ja.
1: En de vraag die Elwin heeft gesteld, daar op zo'n pad, is dat kanaal. Weet jij waar die kleuren voor staan?
0: Ja, dat is een goeie.
1: Maar ik ging even googlen, want die kleuren, dat heeft wel elke betekenis, weet ik veel. Kleuren voor staan.
0: Ja, dat is een goeie.
1: Maar dat heeft wel elke betekenis, weet ik veel. Blauw staat voor genezing of zo.

0: rood. Ja, al wel.
1: Ja, volgens mij toch wel.
0: Oh ja, wel. Jawel, jawel. Rood, roze. Nou, ja. Het staat in ieder geval voor diversiteit.
1: Oh,
0: dus
1: ja.
0: Al die kleuren, dus dat is, daar komt het van. En het is veel ouder dan ik dacht. Het is al in de jaren 70 bedacht. Dat heb okay. Ik nog wel even voor je op.
1: Oké, okay. En was er weer gedoe of zo dat het dit onderwerp is? Of?
0: Nee, er was juist er was een Pride in Stadskanaal. Maar eerlijk gezegd, dan moet je me. Ik dacht dit weekend misschien, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het was wel de aanleiding om dat in Stadskanaal te vragen voor Elwin.
1: Oké, okay. Nou ik ben benieuwd wat de Groningers of ze het allemaal weten.
0: Denk het niet.
1: We horen het straks na 6:30.

0: Dexys Midnight Runners. Ze bestaan nog steeds. Ze heten trouwens niet meer Dexys Midnight Runners. Ze hebben het ingekort. Dexys heten ze nu. Dit was eigenlijk hun enige grote hit in ons land. Come on, Eileen. Gewoon een Arma voor het weer.
1: Ja, goeie
0: Arma. Ja, nou, veel best wel met vandoor, hè? Lekker temperatuurtje. Ja,

0: Ja. Het is tot dusver nog droog. Maar inmiddels trekken de eerste buitjes de provincie in van het westen en zuidwesten. En dat lijkt de eerstkomende uren ook gewoon activeren. En wellicht dat er ook onweer in zit. En daarmee hebben we toch wel een wisselvallige periode die voor ons ligt. En dan is het inderdaad richting het weekend dat het beter wordt. Ik vroeg me alleen wel over of dat maatje dat hittegolfje van Donald, dat ze er om 10 uur over had. Maar dat terzijde, het zucht er in ieder geval droger uit. En met meer ruimte voor de zon. En dan is het inderdaad bijvoorbeeld voor Oerol Festival perfect weer. Dus wat dat betreft, dat komt helemaal goud. Maar ja, voor op dit moment 2,5 uur de zon erbij in roodschaal. Ja, het was vooral een flats zonnetje. Een motige tot vrij krachtige zuidoost tot zuidelijke wind. En 2,5 mm is er verdampt. Het werd 20,5 graden. En Sibboen werd 22 graden. En de barometer stand 1011 millibar. Nou, voor de komende uren van om trekken vanuit het westen en zuidwesten buiten over. En door is bij geleidelijk aan en ook kans op wat onweer in. En in Lotte van om is dat weg. Vannacht is het zo goud als droog, maar nog wel weer kans op een losse bui. En ook op kloon weer met een minimum van zo'n 12 tot 14 graden. Maar regelmatig zon, kans op een bui. Temperatuur maar 16 tot 18 graden. Dat is echt te leeg hoor. En de wind die is er ook nog eens een keer een schepje bovenop. Motig tot krachtig komt door het westen tot zuidwesten. Nou, dat is gewoon onaangenaam weer. En op middernacht regen en onwis buien. Maar overdag gaat het nog wel orders hier deur. En misschien in de middag dus een enkele bui. In de overnacht is wel regen en onweer buien. Woensdag geregeld zon. In de loop van de dag hoef ik kans op buien. Mogelijk vergezeld van onweer. Dus zitten we zo'n beetje wel aan het minimum overdag. 15 tot 17 graden. In donderdag een enkele bui. 17, 18 graden. Vrijdag dan beginnen we met regen. Dan komt de zon tevoorschijn met gemiddeld 19 graden. In zondag zondag, ja, dan liet het orders hier druk te blijven. Met regelmatig zon en een graad of 20. Ja, en op de wadden ligt de temperatuur in. Allemaal een biede 18. 19 graden, zo ongeveer.
1: Oh, best lekker.
0: Ja, prima te
1: doen. Ja, voor aankomende dag maar even een jasje erbij aan boeten.
0: Ja, dat is wel handig, ja. Ja. Het zucht er nooit zo florisant uit. Nee. Komt wel weer goud.
1: Zo is het ook. Harma, dankjewel.
0: Jo.
1: Gemeentebelangen, VVD, ChristenUnie, D66 en BBB hebben hun plannen voor Midden-Groningen bekendgemaakt. De coalitie wil de komende 4 jaar onder andere 700 woningen toevoegen, de verkeersveiligheid in Zuidbroek aanpakken en werk maken van de kansen rond de toekomstige Neder-Saxenlijn die via Hoge Zand moet gaan rijden. Verslaggever Maarten Siepel spreekt met Jan Veldhuis, fractievoorzitter van Gemeentebelangen, die ook het coalitieakkoord presenteren.
2: Jullie hebben het coalitieakkoord gepresenteerd. Hoe is dat?
3: Nou, dat voelt goed, hè. We hebben intensieve gesprekken gevoerd op allerlei thema's. En er lagen er natuurlijk ook wel gevoeligheden. Nou, daar is over gesproken. Ik zelf ook. Ik heb er heel veel gesproken. Maar ik vond ook mijn taak als fractievoorzitter van de grootste partij om te bewaken dat onze kroonjuwelen, wat we hebben gezegd in de verkiezingen, om dat zoveel mogelijk waar te maken.
2: Bijvoorbeeld als we het hebben over de zonneparken, bijvoorbeeld, ja. Daar staat duidelijk in het plan van wij gaan niet verder werken aan zonneparken die nog op de planning staan. Ja, wat betekent dit bijvoorbeeld voor een zonnepark als Siddeburen, waar het natuurlijk al veel over is gegaan in de afgelopen jaren?
3: Nou, daarvan zeggen wij, de lopende, en bedoelen we Siddeburen, maar we bedoelen ook de Achterdiep, Siepweg. Nou, daarvan hebben wij heel stellig opgeschreven. Wij verlenen als gemeente daar geen planneloze medewerking aan. Met andere woorden, stappen.
2: Om het even kort samen te vatten. In dat coalitieakkoord, wat zijn nou bijvoorbeeld de 3 belangrijkste punten wat jullie betreft voor de komende 4 jaar hier in Midden-Groningen?
3: Bouwen is er één van. Maar ook de leefbaarheid in dorpen. Dus dat betekent ook dat wij gezegd hebben, we gaan niet alles in de kernen bouwen. We kijken ook naar de dorpen. Wil je de dorpen leefbaar houden, dan moet je daar ook bouwen. Maar dan moet je ook investeren in dorpen en wijken. Nou, dat gaan we ook doen. Wij schaffen de heffing op de groene container. Gaat per nieuw belastingjaar 1 januari gaat die er gewoon af.
2: Een ander belangrijk punt is de Neder-Saxenlijnen. Er wordt expliciet benoemd hoe belangrijk die is voor Midden-Groningen. Waarom is dat zo belangrijk dat ook vanuit het gemeente bereid komt rondom die Neder-Saxenlijn?
3: Nou, die is heel belangrijk. Stel dat je het voor elkaar krijgt dat je meedoet in de Neder-Saxenlijn. En wij zijn niet de enige, de hele regio, provinciaal. Een grote speler is straks ProRail. Ja, want die moet dan het werk ook nog aanbesteden. Nou, dat is een verlengde van de Rijksoverheid. Dus al dat soort partners zijn belangrijk. En maar het belangrijkste is, op het moment dat je volwaardig meedoet, dan kun jij iets in je gemeente. Dat zou ook kunnen betekenen dat je dan voorzieningen krijgt, plus, ja, het ondernemerschap zal gestimuleerd worden, maar dat trekt aan. Mensen uit de regio zeggen, oh, daar wil ik zitten. In het hart van Midden-Groningen, want daar stopt zo'n belangrijke trein. Werkgelegenheid, ondernemerschap, leefbaarheid, wonen, bouwen, noem maar op. Dat kan een behoorlijk impuls zijn.
1: Dat zei Jan Veldhuis, fractievoorzitter van de gemeentebelangen in Midden-Groningen. De bijdrage was van Maarten Siepel.

0: plaatsnamen in Groningen. Je hebt ze in allerlei soorten en maten. En Oosterhaar, daar waren we nog nooit.
1: Nee, ben je er wel eens geweest, denk je?
0: Ja, zeker. Ben ik er wel eens op de fiets langs gekomen.
1: Oké. Okay.
0: Onnenharen, zeg maar. En dan kom je ook door Oosterhaar.
1: Als ik nou zeg dat wij daar een hele middag hebben doorgebracht...
0: Op die kinderboerderij?
1: Bij Banjo.
0: Ja, dat was ook in Oosterhaar, ja.
1: Ja, de Mikkelhorst ligt in Oosterhaar. Ja. En Banjo was daar het varken. Die leeft niet meer, heb ik me laten vertellen. Maar ik heb nog zijn filmpje. Is een favoriet bij mij op mijn telefoon. Dat
0: geloof ik,
1: die zie ik nog heel vaak terug.
0: Ja, ik heb daar van jou geleerd hoe je een paardenstal moet schoonmaken.
1: Ja, toen gingen we best zo voor het goede doel. Superleuk was dat.
0: Ja, dat was een leuke dag.
1: Dat was Oosterhaar onder andere. Er is dus nog meer. Zoals dus de feestweek. Ja, toevallig is dat nu gaande. Dus dan kun je allemaal activiteiten doen als je dat leuk vindt. Er is ook een fiets. Spoortunnel aangelegd. Want eerder was dat echt... Oh, dat moet ik eigenlijk wachten. Ik vertel het verkeerd om. Ik laat het even vertellen door onze eerste ambassadeur die we vandaag gaan horen. Theo van Mal. En dan gaat het eigenlijk eerst even over die verkeerde kant van het spoor en hoe dat nou zit.
2: Dat komt van oudsher vanuit de, aan deze kant, dus de oude wijk Tuindorp, die huisjes die daar staan. Dat zijn van oudsher de huizen van de mensen van de werkplaats, van de NS-werkplaats. En dat zijn dus eigenlijk de arbeidershuisjes. En later is die wijk zich verder gaan ontwikkelen. En dat is voornamelijk vanaf de jaren... Ja, in de jaren 70 werd er in één keer gigantisch gebouwd aan deze kant. Dus je hebt ook Oosterhaar 1, Oosterhaar 2, Oosterhaar 3, Oosterhaar 4... tot en met Oosterhaar 6. Want het werd steeds verder uitgebreid eigenlijk, Oosterhaar.
1: Ja, dat is een beetje in de jaren 80 en 90 nog geweest. Theo woont er al zelf sinds de jaren 80 met veel plezier, zegt hij. Het is daar prachtig groen, net als de rest van Haren. Ja, en dat spoor, dat was ook best wel een probleem. Want de treinverbinding naar het westen, naar alles eigenlijk, hè, dat moet er allemaal langs. Want pas bij Meppel gaat het natuurlijk, heb je weer twee sporen en dat moet dus allemaal daar naartoe. Vier treinen, weet ik nog uit mijn tijd dat ik in Zwolle op school zat. Vier stoptreinen en vier sneltreinen. Heen en weer, ja, dat is ontzettend druk. Dus als dan het spoor dicht was, Theo vertelde, als dan de trein nog op het station stond, ging dus de slagboom al dicht. En dan was je dus helemaal afgesloten.
2: En van oudsher is dus ook, want je had het in het verleden ook, maar dat is tegenwoordig minder, dat echt het spoor ertussen stond. En dat was ook heel vervelend, want het spoor was bijna altijd dicht in het verleden. Dus als je eraan kwam fietsen, was bijna altijd dicht. Maar tegenwoordig is het bij het station is een tunnel, dus je kunt er onderdoor. Dus die hinder van het spoor heb je niet meer zo.
1: Nee, die fietspoortunnel die is er al sinds 2019 en daardoor is het nu allemaal één grote happy place in Haren.
0: Ja, nou ja, ik vind dat je verkeerde kant, de goede kant moeten we maar mee stoppen. Hè? Dat is zo denigrerend.
1: Ja, nou, het wordt een beetje gewoon grappig nog gezegd. Ja, ik bedoelde er ook niks mee.
0: De ene kant en de andere kant.
1: Ja, zo is het.
0: Ja. Oké, nou, ambassadeur heb je dus eigenlijk al, zei je.
1: Ja, dit was Theo. Dat was ambassadeur 1. En dan straks Wietske.
0: Oh, die krijg je ook nog. Nou, hoor je allemaal zometeen na 5:30. Straks ook het laatste nieuws uit Groningen. Dat krijg je van Fleur. En we hebben nog een liedje te goed tot aan het nieuws van 5:30. En die is van Roelof van der Velde. Was ooit Gronings goud, een paar weken geleden. Je hoort hem nu op Radio Noord. Al wat older.

0: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: 2 minuten over 6:30. Het nieuws uit Stad-en-Bomland. Krijg je van Fleur Oostra. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Slecht nieuws voor Groningers die een verre reis willen maken en een vaccinatie nodig hebben. Na Amsterdam zijn de reisvaccinaties in onze regio het duurste van het land. Het gaat om vaccinaties voor DTP, hepatitis A, rabies en gele koorts. Bij GGD Groningen betaal je voor dat pakket bijna €500. In Friesland is dat €100 minder. De wachttijd voor een afspraak ligt op dit moment rond de 3 weken. In Roden is vanmiddag druk gewerkt om sportcentrum De Hullen om te toveren tot een nachtopvang voor asielzoekers. De gemeente Noorderveld wordt daarin bijgestaan door medewerkers van het Rode Kruis. De komende nacht worden de asielzoekers, voor wie in Ter Apel geen plek is, opgevangen in de sporthal. Tijdens een recent bezoek liet asielminister Bart van den Brink nog weten dat hij verwacht dat er voor de zomer een structurele oplossing komt voor de problemen daar. Maar die oplossing is nog niet in zicht. De gemeente Midden-Groningen en woningcorporatie Le Vier gaan samen 28 sociale huurwoningen bouwen in Hoge Zand. De woningen komen op de plek van de voormalige Nico Bulderschool aan de Zonnelaan. Het plan voor de nieuwe woningen is onderdeel van het programma Vrijkomende Locaties van de gemeente. Daarmee maken 23 gebouwen, vooral oude schoolgebouwen, plaats voor woningbouw. En die bouw start in het tweede kwartaal van volgend jaar. Toeristen weten onze provincie steeds beter te vinden. Toch bungelt Groningen landelijk gezien nog steeds onderaan de lijstjes. Vanuit Nijbegun is daarom €200 miljoen beschikbaar gesteld om meer toeristen naar Groningen te halen. Camping-eigenaar Anita Oosting uit Uithuizermede weet wel waarom toeristen naar Groningen zouden moeten komen.
9: Voornamelijk de rust, ruimte en dat er ook gewoon nog niet zo veel. Het is niet zo overvol allemaal.
8: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
7: Dat wij met stip gaan stijgen op die lijst.
8: Laten we dat hopen, ja.
7: Oké, Fleur, dankjewel. Gaan we nog even naar het weer. Hier is Harma.
10: Vanochtend was er veel bewolking, een wotterig zonnetje en er kwam hier en door een spatje regenvuur, maar op de meeste plek bleef het nog droog. Vanochtend vanuit het westen een aantal buien. Kans op onweer doorheen. Vannacht hebben we meer opklodes en een minimum van 12 tot 14 graden. In buien wordt een dag met regelmatig zon. In de loop van de dag kans op een paar buien. Kans op onweer loopt er ook. En de temperatuur door vooraan 16 tot 18 graden met een matige tot krachtige west-zuidwestenwind.
11: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
12: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
13: De Groningse Vierdaagse. Het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
14: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
15: Voordeelhaartjes.nl.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakanties.

0: Sophie and the Giants. Werken samen met meneer Schmid uit Duitsland, die we beter kennen als Purple Disco Machine. We gaan naar Stadskanaal, daar is onze collega Elwin Baars vanmiddag geweest op het regenboogpad. En vroeg aan de Groningers daar waar die kleuren eigenlijk voor staan, of ze dat weten.
1: Wat vindt u?
2: Wat je wat voor zebrapad dit is?
3: Nee, dat weet ik niet.
4: Negen kleuren zebrapad.
5: Voor homo's en lesbissen en ik word niet uit de ramen.
4: Voor ons soort mensen, voor jou en voor jou en voor de anderen. Allemaal wat
5: er nee, het is meer voor de... Voor die...
4: Ja, bij jullie ook, zijn ook onze mensen.
2: Wat vind je ervan, Dan? Als dat toch een beetje aandacht voor is?
3: Oh, dat is wel goed, toch?
4: Ik vind het mooi.
6: Ik vind het helemaal prima. Voor mij mag het.
5: Lekker fleurig.
7: Bent u ook op de hoogte dat Stadskanaal deze week voor het eerst een eigen Pride heeft? Begint vandaag.
6: Nee, dat wist ik niet.
4: Prima, dat moet doorgaan. Dat hoeft voor mij eigenlijk nooit zo.
7: Waarom nooit?
4: Ah, dat hoeft voor mij eigenlijk nooit zo. Maar ik vind het wel leuk voor degene die het leuk vindt. Die doet het maar. God, nooit speciaal om meer.
7: Wat vindt u van zo'n week hier op Knol?
6: Ja, ik vind het al best. Het is gewoon zo van nul in de mensen die begrip mij wel anderen hebben. En elk mens zegt gewoon recht op zijn bestaan. En de ander die of een man, de ander of een vrouw. Ik vind het prima.
3: Ja, je moet mensen in de wereld laten. Onze ben. Zo makkelijk.
4: Dan moet je het sowieso doen.
7: Gooi je vanmiddag wel in kiek, Dan, of ook nooit?
5: Ik ben er, ja.
7: Ja.
5: Ik kom net.
7: Dat is vanmiddag om twee, half draaien, gewoon ze lopen.
4: Zit okay. Die achter de twee poorten, dus dat is ook met mij.
7: Ja, nou, je moet lekker zichzelf blijven.
6: Ja, nou precies. Ja, dat soort dingen het wel over, ja. Nou, straks in kiek, dan liep me

0: Uit een grijs verleden. De Monkees uit de jaren 60. Daydream Believer. Af en toe komt er nog zo'n oudje voorbij, hè. We zijn toe aan ons dagmenu zo dadelijk. Maar we gaan eens even terug naar Oosterhaar, waar we vandaag waren.
1: Nou, we zijn nog in Oosterhaar natuurlijk.
0: Heel veel informatie kreeg jij van...
1: Ontzettend leuk. Ik heb zelden zoveel appjes en belletjes en zo erover gehad. Dat we ook twee ambassadeurs over de show al moesten uitspreiden. Er is feestweek. Ik heb niet eens echt verteld waar de naam vandaan kwam. Is ook niet zo interessant. Want haar is in dit geval gewoon weer even de beduiding, aanduiding voor een droge zandplek of een rug wat je ergens bij naartoe kan. Het oosten, ja, ter oosten van iets. Ten oosten van Haren waarschijnlijk wat het toen was. Dus dat is Oosterhaar. Veel over de goede kant en de slechte kant. En veel ook gehoord. Tuindorp. Niet voor mij zo bijvoorbeeld op Google Maps te vinden, maar wel degelijk een onderdeel van Oosterhaar. En daar heb ik nou net even een bewoner van gevonden.
0: Ja, Wietske die vond ons. Goedemiddag, Wietske.
2: Ja, goedemiddag.
0: Jij hoorde ons hebben over Oosterhaar. Je dacht van, maar wacht eens even, daar kom ik weg.
2: Precies. Ja. Nou ja, daar kom ik weg. Ja, nu wel, ja. Ja, ik woon er inmiddels sinds 1992. Ja.
0: Dat is al best een lange tijd.
2: Ja, klopt.
0: Ja,
2: ik ben ook al heel oud.
0: Dat hoor je mij niet zeggen. Maar in Tuindorp dus, hè?
2: Ja, klopt. Ja, dat is een heel oud wijkje. Ik hoorde net al even... dat Theo van Mal er ook iets over had verteld. Ja. Het is ooit gebouwd voor het NS-personeel. De huizen zijn allemaal ruim 100 jaar oud. De oude Tuindorpsschool hoort er ook bij. En wij zitten in een mooi rijtje aan de Tuindorpweg.
0: Oké, maar het heeft helemaal niks met tuintjes te maken dus?
2: Nou, ja. Tuindorp. Er is ooit een Engelsman geweest. Die heeft bedacht dat het goed zou zijn voor mensen om in een groene buurt te wonen. En dat ze ook ruimte hadden, grote tuinen, om hun eigen moestuin bijvoorbeeld te hebben. En in heel veel verschillende landen, vanuit Engeland, is dat concept overgewaaid ook naar andere landen. En heel veel fabrieken of andere organisaties hebben voor hun personeel dus groene wijken ingericht.
0: Ah, kijk. Wat een mooi stukje historie, hè? Terwijl jij hier eigenlijk helemaal niet vandaan komt, Wietske.
2: Nee. Ik kom uit Friesland.
0: Oeh.
2: Ja. Maar als je doet net, wil je in het Gronings praten? Ik denk, nou, dat ga ik maar niet proberen.
0: Nou, we kunnen het ook in Fries proberen. Maar,
2: ja, wil je dat?
0: Nou, laat ik dat ook maar niet doen.
1: Denk je dat je het kan?
0: Of ik in Gronings en jij in Fries. Dat zou misschien ook nog kunnen.
1: Jawel, want tegenwoordig... Oeh, yeah. We zijn toch helemaal samen in Gronings.
0: We zijn één noordelijke deel van Nederland.
2: Ja,
0: dus ik gooi in het Gronings down en dan kies me wel gewoon in het Fries antwoorden, ja.
2: En kunnen de luisteraars het dan wel verstaan?
0: Nou, vast wel. Maatje, als je de handbeweging erbij, dus een beetje arm en fout waakt, dan lukt het wel. Maar hebben we nog wat vergeten te vertellen, Wietske, over Oosterhaar?
2: Jullie hadden
0: Fries,
2: net even
0: Fries,
2: over...
0: hè? Fries.
2: Oh, sorry, ja. Je hebt hier het krijgt door de verkeerde kant van het spoor. Ik zus dat ik wel eens uit de grap, want als mensen kunnen denken dat ik in Haren ben, dan denken ze dat ik in een heel groot huis ben en dat ik verschrikkelijk riek ben. Maar dat ben ik vanzelfs helemaal net. Nou, ik zin ik nog, hè? Maar dan zus ik altijd, ik ben je aan de verkeerde kant van het spoor.
0: Ja,
1: dus dat is toch nog steeds een ding.
0: Ja, maar het heeft helemaal niks meer geld te maken dus.
2: Nee.
0: Nou ja, daar hebben we in ieder geval even recht gezet. En Wietske, ik vond het hartstikke leuk je even te spreken. En we hebben jou gewoon ambassadeur gemaakt van Oosterhaar.
2: Ja. Nou, dankjewel.
0: Ja.
1: Jij bedankt.
0: Ja, heel erg bedankt. En die kan je in je zak steken, want het is feestweek daar. Dus als je daar op de borrel verschijnt en zegt, nou, ik ben de ambassadeur.
1: Ja, van het Theo, het M-duo-baan.
0: Ja, Theo is een beetje...
2: Ja, precies.
1: Heb ik ook genoteerd.
2: Dan delen we dat.
0: Ja. Nou, hartstikke fijn.
2: Leuk. We kennen elkaar niet, maar misschien kom ik Theo een keer tegen.
0: Ja. Nou ja, kun je proosten op het feestje.
2: Ja, precies.
0: Ja, tijdens de feestweek. Bedankt, Wietske.
2: Ja, geen dank.
0: Hoi. Nou, Wietske Koekebeer, zoals dat uit Oosterhaar, uit Tuindorp om helemaal precies te zijn. En oorspronkelijk dus uit Friesland.
1: Grappig, hè?
0: Ja, dat is toch leuk. Nou, rest ons nog ons dagmenu. We gaan terug in de tijd. We gaan terug naar het jaar 1999.
1: Oeh, mooi jaar. En vandaag op 8 juni wordt besloten door de provincie van Groningen dat Noordnet per 1 juni 2000, dus bijna precies een jaar later, de treinen mag gaan doen. De nieuwe maatschappij wordt. Niemand verliest zijn baan en de dienstregeling blijft gehandhaafd. Zo wordt beloofd. En Noordnet zou oude Watloper en Buffel treinen van NS-reizigers gaan leasen. Dan in 2006 komt Arriva, dat in 2007 nieuwe treinen treinstellers gaat inzetten op de noordelijke lijnen. We hebben dus een klein stukje uit de tijd, bijna 7 jaar, hebben we Noordnet gehad.
0: Ja, en zo rijdt de trein een beetje als rode draad door dit programma heen vandaag.
1: Het wordt veel met de trein, hè?
0: Ja.
1: Ja, mooi.
0: Nou, dan de muziek in 1999. Ja, heel veel hits natuurlijk in, ja, rond dit tijdstip, begin van de zomer.
1: 90.
0: Maar deze... moet je vast nog kennen. Ja, ik heb het niet opgeslagen, moet ik heel eerlijk zijn, in mijn geheugen.
1: Het stond op 1, dat verbaast me echt. Want ik weet, kijk, Aqua, het is een beetje kaliber Aqua Barbie Girl.
0: Barbie Girl, ja.
1: En dat stond op 1, dat snap ik. En Toybox kwam vlak daarna met Tarzan, I'm Tarzan, Hugh Jane. Zo dat oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Ja. Dat was echt een hit. Maar dan heb je dus blijkbaar, zijn ze daar dus nog gewoon overheen gegaan met... nog een hit van Toybox, die dus weer op 1 kan. En dan denk ik, wat luisterden we toen toch met z'n allen? Want het is echt een hele rare foto.
0: We hadden toen al cd-singeltjes, weet ik nog. En
1: ik had het op een cd.
0: Ik durfde deze niet te kopen bij de plaatselijke platenzaak. Ik schaamde me kapot.
1: Ah,
0: ja, ik heb hem niet gekocht.
1: Je bent een man van de radio. Je zegt, luister, dit is een dikke nummer 1 hit. Die wil ik hebben, maar dat durfde je toch niet aan.
0: Nee,
1: zou je nu wel durven?
0: Een soort guilty pleasure misschien dan.
1: Oh, nog steeds een beetje behoudend.
0: Wel, ja, ja.
1: Nou ja,
0: maar goed, we gaan
1: toch
0: draaien.
1: Ik ga een keer voor jou een toybox kopen, denk ik.
0: We gaan het toch bij je aan tafel. En het begint een beetje met een karate trap, hè, geloof ik.
1: Oh,
0: fijne avond.
1: Hoi.
0: Goedemorgen.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Nu bij Dirk, Almof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 6 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de covid-crisis een hoge positie bekleedde tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten, buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Hallo, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
14: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiHeat.nl.
15: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloeken.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
17: Radio Noord.
18: Vandaag op Noord.
19: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: zonnebril op.
1: Zonnebril, Jeroen Ruschen. En dat is weer Buma. Hij kan weer bijschrijven. Jeroen Ruschen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Nivino. Mooi.
1: Mooi. Ja, we hebben hem nu één keer gedraaid. Hier op Radio Noord, gewoon vanuit het systeem. Wat betekent dat voor de bankrekening dan?
2: Oeh, wat betekent dat voor de bankrekening? Ja, iedere keer als een liedje wordt gedraaid op de radio of op televisie of dat soort dingen, dan krijg je daar een paar centjes voor. Dus ik word hier niet rijk van natuurlijk, maar wel bedankt. Kan ik weer naar de McDonald's.
1: Oh, dat kan wel dan. Oké, gelukkig. Hey, jij zit nu in de taxi met jouw compaan Robert Vredeveld.
2: Ja, zeker.
1: In Amsterdam. Waarom mag ik jou vanaf vandaag echt collega noemen? Nu in de taxi met jouw compaan Robert Vredeveld.
2: Ja, zeker.
1: In Amsterdam. Waarom mag ik jou vanaf vandaag echt collega noemen?
2: Nou,

0: gaan we ze uitreiken.
1: Ja, vorig jaar gewonnen met Yves Berens, volgens mij. Hè? Met dat geweldige nummer natuurlijk.
0: Terug in de tijd.
1: En nu mag je hem dus uitreiken. Heb je daar lang over nagedacht? Of je dat wilde doen?
0: Nee, toen we werden gebeld. We hebben het er wel eens over. Dit zijn van die dingen. Dan, je weet helemaal niet dat je het wilt doen. Totdat je gevraagd wordt. En dan denk je, ja, dit wil ik echt. Dus we wisten meteen van dat het ons heel leuk lijkt. En het is een grote eer dat je gewoon dat mag doen. Dus daar waren we eigenlijk meteen wel over uit.
1: Hey, maar je gaat daar, want waar is het trouwens vanavond?
0: In Amsterdam, in de ITA.
1: Ja, daar ga je niet zomaar op dat podium staan. Ik denk, je moet je wel voorbereiden en zo. Hè? Hoe is dat dan in zijn werk gegaan?
0: Nou ja, we hebben een heel script natuurlijk met alle winnaars. En, dus wij weten ook al alles. Mm. Wij hebben ons eigenlijk, wat we echt hebben gedaan, is we hebben ons vorige week opgesloten in een studio. En we hebben de hele tijd lopen repeteren, doornemen, verbeteren. Hoe zeg je dingen? Misschien heb je woorden waar je over struikelt live op het podium. Dat niet helemaal lekker ligt, dat nog aangepast moet worden. En en gewoon dat het een beetje goed overkomt. Dus dat vooral, ja.
1: Mooi, man. Hey, ja, maar betekent dit nou dat jullie zelf niks winnen dit jaar? Want dat zou wel raar zijn als je maar jezelf uitreikt, hè?
0: Ja. Ja, wij winnen wel wat dit jaar. Dus dat wordt, dat wordt ook nog wel leuk.
1: Hè?
0: Ja, en wat dat is en de hoeveelste, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Maar,
1: je wil het wel zeggen, hè?
0: Nou ja, misschien kunnen we morgen even weer bellen. Dan kunnen we het er nog even over hebben.
1: Maar dat wordt wel een bijzondere situatie dus. Maar daar is ook al wat op bedacht, begrijp ik.
0: Ja, daar is allemaal wat op bedacht. Dus dat komt helemaal goed, ja.
1: Hey. Ja. Ik wil het toch even horen, Jeroen. Want Robert zit nu naast jou. Als je hem nou even op de speaker zet. En we doen even...
0: Ik zet hem even op de speaker.
1: Even een jaar terug. Terug in de tijd gaan we een jaartje terug. Stel, jullie zouden hem dan aan jullie zelf uitreiken met Yves Berensen, Terug in de tijd. Hoe klinkt dat dan?
0: Ja, hoe klinkt het dan, Robert?
2: Ja, dat is een goede vraag. Nou, dames en heren, laat je horen voor de nummer 1. Robert Vredeveld, Jeroen Russen, Yves Berensen, Terug in de tijd!
1: Hey! maar je mag alleen maar... Het is alleen maar blijheid, hè? Je mag alleen maar positieve dingen roepen. Dat is wel leuk, hè?
0: Ja, dat is superleuk. En het is ook gewoon een beetje omdat wij zelf daar ook gestaan hebben vorig jaar. En je weet hoe het voelt. Maar je bent ook gewoon trots op de anderen, die andere songwriters die gewoon een succes hebben bereikt en dat mogen vieren. Het geeft ook gewoon een trots gevoel van, wij weten hoe moeilijk het is zeg maar, om dat te bereiken. En iedereen heeft het verdiend, dus zeker.
1: En nou is jouw relatie met Buma Stemra, daar is de afgelopen 2 jaar best wel wat gebeurd. Hè? Want jij hebt een mooie noodkreet, had jij. Nou, ik schat zo in anderhalf jaar, 2 jaar geleden. Ja, wat heb jij toen gezegd?
0: Nou, ik heb... dat is echt... wij waren te gast bij de Buma NL Awards. Dus dat is de Nederlandse variant van wat wij vanavond presenteren. Dit gaat namelijk over alle genres en wereldwijd. Mm. Dus Nederlandse successen wereldwijd. Maar wij hebben... De aandacht ging daar eigenlijk te veel uit naar de artiesten. Terwijl dat het zou moeten gaan over de songwriters. En de mensen achter de schermen 1 keer per jaar in het zonnetje zetten. En dat we uitgerekend daar nu voor worden gevraagd, dat geeft natuurlijk ook wel een druk. Dus daar hebben we 2 jaar geleden hebben we daar lawaai over gemaakt. En dat was wel grappig, want we zaten net bij Radio 1 met een interview met de man met wie we toen daarover gebeld hebben, Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur. En die zei dat net nog van, weet je dat nog? 2 jaar geleden hebben we gebeld, weet je wel? En nu zijn we hier. Dus dat is alleen maar leuk, dat is leuk. Soms moet je even je stem laten horen en daar is ook niets mis mee.
1: Nee, en kijk eens wat dat oplevert nu inderdaad. Nog 1 ding, mannen. Wat doen jullie aan vanavond? Want jullie zien er nu prima uit, hoor. Maar dit kan nog wel wat beter, hè?
0: Ja. Nou, wij zijn dus gestyled. Wij zijn dus gestyled. Dus wij hebben wel iets anders aan dan wat we normaal zouden aandoen.
1: Oh.
0: Maar dat hoort ook een beetje bij hierbij.
1: Smoking? Of wat?
0: Nee, het is... De dresscode is black tie. Hoe heet het? Wat is ook weer? Dresscode black tie? Creative black tie.
1: Okay.
0: Dus we zijn in black tie, maar dan op een creatieve manier.
1: Dus als je alleen een zwarte stropdas omdoet, dan is het ook prima.
0: Ja, we hebben iets meer aan dan een zwarte stropdas, maar...

0: Zeker. Ja.
1: Hey, mannen, heel veel plezier. Maak daar een mooi feest van. Maar dat is jullie wel toevertrouwd. En anders hebben we morgen weer even contact.
2: Ja, helemaal goed. Laten we dat doen, ja. Helemaal goed.
1: Oké, jongens.
2: Hey, hoi.
1: Hoi. Mama, hoi. Wat toppers ook weer, hè.

0: Scherpen. Radio Noord.
1: Met tot 7 uur.
0: Vandaag op Noord.
2: Voor de zoveelste keer is het weer de grote vraag in Ter Apel. Welke gemeente vangt nu weer de asielzoekers op waar geen plek voor is in het aanmeldcentrum? De afgelopen 4 nachten konden ze terecht in een sporthal in Gieten. Maar daar is nu een einde aangekomen. En daarom hebben we Goos de Boer aan de lijn. Goos, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Is er al een oplossing in zicht?
3: Nee, nog niet. Ik heb net nog even contact gehad hier en daar. Er wordt wel over gesproken. Het is eigenlijk altijd hetzelfde patroon. Eigenlijk een gebed zonder einde. Dan vordert de dag en uiteindelijk komt er dan toch nog weer een gemeente uit de hoge hoed die mensen gaat opvangen. Altijd weer met de voorwaarde dat dat maar voor een paar dagen is. Dat er een structurele oplossing moet komen. Maar ja, dat is steeds hetzelfde patroon. En vandaag dus ook weer. Dus ik vermoed, ik heb net nog even met de Rode Kruis contact gehad. Ik vermoed dat in de loop van de middag er dan weer een gemeente komt. Waarschijnlijk dan weer sowieso uit Drenthe en meestal uit Groningen, die dan zegt van nou ja, laten we toch maar weer de komende nachten een aantal mensen opvangen, want dit kan niet. Het komt in elk geval niet uit de rest van Nederland, dat is ook wel duidelijk.
2: Nee, nou waren CDA en Pro in de gemeente Midden-Groningen, die waren vorige week nou, er best wel fanatiek op, hè, dat die gemeente Ter Apel moest gaan helpen. Is dat dan waarschijnlijk de oplossing in ieder geval nu?
3: Het zou kunnen. Niemand zegt er nog iets over op dit moment. Het ligt daar wel een beetje gevoelig. Ze hebben Ter Apel trouwens in 22, hè, toen het ook, toen hadden we de tenten. Toen was het eigenlijk nog erger dan nu. Toen hebben ze namelijk wel geholpen, Ter Apel geholpen en nu niet. Dus daar is nog vreselijk veel discussie over. Het zou kunnen zijn, maar het kan net zo goed weer een andere gemeente zijn. Of misschien wel een gemeente die eerder al hulp bood, zoals de gemeente Groningen bijvoorbeeld. Of het Hoge Land, hè, die op Rokkelwijshal is ook al gebruikt. Dus ja, het is gewoon weer een groot zaak, denk ik, de komende uren. En ja, ik heb net nog even contact gehad inderdaad met het Rode Kruis. Die zeggen ook van ja, mensen worden helemaal zat van die onzekerheid. Elke dag wachten ze weer van ja, waar moet ik vanavond naartoe? Heb ik wel onderdak?
2: Om wat voor aantallen gaat het nu dan deze nachten? Wat dan te veel is?
3: Nou, als je kijkt naar het begin, hè, toen de gemeente Groningen bijvoorbeeld eerst dat kanaal, daarna de gemeente Groningen. Hoeveel mensen er toen werden opgevangen? Dat liep altijd rond de 100, iets onder de 100. En de afgelopen nacht waren er bijvoorbeeld 50 die in Gieten werden opgevangen. Dus gestaag gaat het wel iets naar beneden. Ik heb COA ook al de vraag gesteld van, goh, is het misschien iets rustiger geworden? Maar ik krijg nog geen antwoord. COA publiceert wel cijfers elke dag, maar dat is dan een cijfer waarbij de mensen die elders moeten overnachten niet zijn, mee zijn gerekend. Nou, dat ligt rond de 2100. Nou, als je 2150 optelt, dan zit het op 2150. Dat is niet de 2200, want dat is wel een beetje de kritische grens, maar het is er nog altijd te veel. Dus ja, het probleem is gewoon niet voorbij.
2: Nee, schrikt het niet af? Vraag ik me ook wel eens af. Krijgen mensen die op de vlucht zijn of ergens asiel willen aanvragen, krijgen die dit niet mee, dat dit hier zo gaat?
3: Nou ja, ik heb daar met verschillende mensen gesproken. Sommigen wel en anderen absoluut niet. Want die zijn alleen maar bezig met van hoe kom ik uit Duitsland in Nederland of waar ze dan ook vandaan komen. Die zijn elke dag daarmee bezig. Dus die weten dat niet en die spreken de taal vaak ook niet. Dus het is niet echt doorgedrongen. Mensen zijn nog steeds verbaasd. Vorige week was ik er ook nog even. Mensen verbaasd, te vol enzovoort. Daar wisten ze eigenlijk helemaal niks van. En anderen misschien weer wel, hè, want dat verschilt wel natuurlijk.
2: Nou is er natuurlijk een nieuwe asielminister van den Brink. Beloofde een structurele oplossing voor de zomer. Het is niet de eerste belofte vanuit Den Haag, maar toch. Is daar inmiddels zicht op?
3: Nou ja, ik hoorde hem nog zeggen. Hij was inderdaad op een avond onder de donderdagavond was hij in Ter Apel, keek hij daar rond. En toen hadden we hem ook voor de camera en microfoon. En toen zei hij dat luid en duidelijk voor de zomer. Ik heb even gekeken, dat is nog 13 dagen. Dan is het officieel de zomer. En ja, ik heb rondgebeld. Ik hoor nog niks over een structurele oplossing. Het zou kunnen, maar het kan ook net zo goed niet.
2: Nou is er ook nog een Europees migratiepact. Dat wordt komende vrijdag ingevoerd. In Den Haag verwachten ze daar veel van. Wat zou Ter Apel daar heel snel aan kunnen hebben?
3: Daar gaat Ter Apel zeker in het begin niks aan hebben. En dat heeft ermee te maken dat met dat pact een van de onderdelen is dat procedures sneller worden. Alleen er is besloten om de mensen die nu al in die procedures zitten, waar het probleem zit, hè, het zit allemaal vast, die zitten in de procedures, statushouders kunnen niet doorstromen. Dat de groep die al in Nederland is, daar wordt het niet toegepast, die snelle afhandeling. Dus dat blijft nog vastzitten. Dat is ook het grote probleem van Ter Apel. En nieuwe mensen die komen, die worden dan wel sneller verwerkt. Alleen ja, het probleem is nu dat het gewoon verstopt is. En dat daar iets mee moet gebeuren, wil je Ter Apel helpen. En ja, dat migratiepact gaat dat echt niet oplossen binnen korte tijd. Dus dat betekent gewoon dat die problemen in Ter Apel, zolang er geen opvang elders komt, geen grote opvang komt, blijven gewoon. En dan is het prachtig dat er zo'n migratiepact is en dat heel Europa het erover eens is. Maar het zet in Ter Apel in elk geval voorlopig nog geen zoden aan de dijk.
2: Dankjewel. Goos de Boer over de situatie in Ter Apel.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Bijzonder gezicht in de Waddenzee bij Lauwersoog. Twee dolfijnen bivakeren daar al een aantal dagen rondom een boei in de Veerhaven. Trekt best wel veel bekijks, want ja, dolfijnen zie je niet iedere dag op die plek. Ik ga bellen met Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn. Het is een bijzonder, toch? Dat gebeurt niet vaak, dit.
3: Ja, gewone dolfijn tot een paar jaar geleden was echt een zeldzame bezoeker van Nederlandse wateren. Maar we zien de laatste jaren zien we deze soort steeds vaker voor onze kust opduiken. Maar in de Waddenzee blijft toch nog wel een bijzonder beeld.
2: Ja, zijn ze dan verdwaald geraakt of zijn ze echt doelbewust hier naartoe gezwommen?
3: Ja, het zijn dieren die normaal in wat warmer water voorkomen. Dus ja, normaliter zeg je, ze zijn een beetje uit de route geraakt. Maar de laatste jaren zien we ze echt steeds meer. Dus er lijkt wel een soort verschuiving op te treden. Maar in die ondiepe Waddenzee, ja, dat is toch al een beetje atypisch. Normaal zitten ze wel in wat dieper water. Ze wel, kunnen wel dicht langs de kust voorkomen, maar niet in die in zo'n intergetijden gebied als de Waddenzee.
2: Ja, en hier is dan gewoon eten voor ze te vinden. Is dat dan de simpele verklaring?
3: Ja, dat zou kunnen, maar dat weten we eigenlijk niet. Want je kan het natuurlijk niet zien wat ze aan het doen zijn. Het is ook wel bijzonder dat ze de hele tijd rond zo'n boei zitten geplakt. Bijzonder, maar niet uniek. We hebben dat in het verleden ook wel eens gezien. Dat een dier soms tot wekenlang of zelfs maanden rond zo'n boei bleef hangen. Dus het is bijzonder.
2: Ja, maar heel veel dingen dus ook nog heel erg onduidelijk eigenlijk.
3: Ja, we weten eigenlijk niet precies wat ze daar aan het doen zijn. Dat kan je natuurlijk niet zien van boven water. Het is ook lastig om te zien of je naar één of twee dieren kijkt. Dat ze komen maar heel kort boven. Eén van de twee dieren die maakt wel veel sprongen. Dus die kan je dan wat beter zien en wat beter fotograferen. En op de beelden die we daarvan zien, ziet het dier er redelijk gezond uit. Het lijkt niet heel mager. We zien geen verwondingen. Het dier is niet verstrikt in een net of een touw. Dus op zich, dat ziet er allemaal goed uit. En ze zijn actief. Dus dat is ook positief. Niet dat ze maar een beetje doelloos ronddobberen. Dus ja, we houden het in de gaten vanaf de kant. Kan je ze goed zien. Maar moet even kijken hoe de situatie zich ontwikkelt.
2: Ja, want jullie gaan ervan uit dat het moeder en kind zijn, toch?
3: Ja, we hebben in eerste instantie een week geleden beelden gekregen van de dieren. Daar zaten ze ook rond zo'n boei, maar wat verder uit de kust. Dichter bij open water. Daarna zijn ze nog een keer gezien wat meer midden in de Waddenzee. En nu dus bij de uitgang van de Veerhaven bij Lauwersoog. Daar kan je ze vanaf de kant prima zien. En er zijn ook redelijk wat toeloop van mensen die vanaf de kant kijken. Dat kan allemaal geen kwaad. Zolang mensen maar niet met bootjes erachteraan gaan jagen. Want dan kunnen de dieren verstoord raken. Ah, ja. En dan kan zo'n moeder kalfpaar ook uit elkaar geraken. En dat moeten we niet hebben.
2: Nee, en ze kunnen gewoon op deze plek enige tijd overleven?
3: Ja, op zich is dat geen reden voor paniek. Zolang ze niet op zo'n watplaats stranden, dan moeten ze ook de weg naar open zee weer terug kunnen vinden.
2: Ja, want je zei al van we monitoren dat en ze zien er goed uit. Ze maken sprongen, dat doen dolfijnen, dat is ook mooi om te zien. Maar zou er een moment kunnen zijn dat jullie bijvoorbeeld in gaan grijpen, dat jullie iets gaan doen voor die dieren?
3: Zolang ze vrij rondzwemmen doen we dat eigenlijk nooit. Het is meer zeg maar dat we op stand-by staan voor als ze onverhoeds toch ergens stranden. Ja, met zo'n getijdengebied, het kan natuurlijk zijn dat ze dan op de een of andere manier toch bij zo'n droogvallende plaat terechtkomen of op het strand ergens terechtkomen. Ja, dan schakelen we wel meteen en dan rukken we uit. Maar tot dat moment is het vooral monitoren en proberen te voorkomen dat de dieren te veel verstoord worden. Ja, dan verder kunnen we eigenlijk niks doen met vrij zwemmende dieren.
2: Nee.
3: En ik denk ook niet dat het nodig is. Je hoopt dat de dieren zelf weer de weg terug naar open zee vinden.
2: Ja, en voorlopig is het eigenlijk maar gewoon dan genieten als je er in de buurt bent en vooral niet te dichtbij komen.
3: Ja, vanaf de kanten kan dat helemaal geen kwaad. Met de verrekijker is het hartstikke goed te zien. Ik was er gisteren zelf ook. En al die sprongen, dat blijft toch spectaculair.
2: Dank voor de toelichting. En blijf het volgen. Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Ja, ik zou bijna zeggen, geweren klaar, schieten maar. Afgelopen weekend was het Nederlands kampioenschap kleiduif schieten. Gehouden in Nieuw-Pekela. Meer dan 100 schutters probeerden zoveel mogelijk oranje schijfjes uit de lucht te schieten. De enige die geen geweer had, maar wel een microfoon, was onze verslaggever Marco Grimmon.
3: Het klinkt hier wel een beetje alsof ik bij de slag van Boetangen stooi. Maar het is gelukkig een stuk onschuldiger. Ik ben in Nijepekel bij vereniging Vulpes Vulpes. En een van de schutters hier is pekelder Armin Danenoord.
4: Met name hoe wonen hier veel bij de schuitbonen. Dus dan hadden ze personeel nodig voor een beetje machines vullen. En dan zo rol je er een beetje in. Ik zeg meestal iets van, het is, we zijn allemaal kleine kinderen. Actie en reactie, zeg maar. Vooral een goede steun in het water voor de plons. En nou schuit je op de hoef en maar kapot gewoon. Dat is wel iets wat er zo mooi aan is.
3: Er zijn vooral Nederlanders, maar ook Duitsers die meedoen. Nooit aan het Nederlands kampioenschap natuurlijk, maar in een andere klasse. De schutters schooiden op schutteltjes van zo'n 11 centimeter. Klinkt makkelijk, is het nooit. Moest er wel goud in wezen, zeg maar. Het is volgens voorzitter Jan Platje geen hobby, maar...
5: Het is een sport. We hebben in Nederland 45.000 leden van de KNSA. En KNSA is de overkoepelend orgaan van de skisport. Dus eigenlijk hetzelfde onder voetbal, de KNVB. En we hebben zelf 460 leden.
3: En een daarvan is dus Armin. Kunnen we schoon wel Nederlands kampioen worden?
4: Voor mij, ja, ik had van nog goede verwachtingen. De laatste ronde was niet zo gehouden. Maar gehouden. We moeten ze allemaal schuiven. Dus we moeten kijken aan het einde van de rit wat er overgebleven is. En over daar zitten met de scores.
2: Pekelder Armin Danenoord eindigt uiteindelijk op de 11e plek.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Ik ben met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 7 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de covid-crisis een hoge positie bekleedde tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten, buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Noord.
14: De avond van Noord.
15: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
16: Bye.

die mama aan de hand in en eens, dan zegt het stop. Wat is het in Leipert? Wat is er los? Hij denkt en dan zegt de vlug. Jas en tas, dat rijdt mama. Ze lachten hij er mee over de

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de covid-crisis een hoge positie bekleedde tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten, buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Radio.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit hun gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
4: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw. En de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, ja, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
3: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zoals bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
5: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
3: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien, opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Medical, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
4: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
3: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelend gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Scholz.
5: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
3: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend ook droog. Daarna wisselvallig. Met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Noord. De avond van Noord.
7: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat op gegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator en geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Irak. In Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat de takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord. De avond van Noord.
5: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: gaat op zoek naar de klaukste grunniger van 2026.
1: Veel scoren, maar nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al langer financiële problemen. In het museum waren eerst vooral modelspoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion De Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Heb je met een kont? Maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker Groningen.